Yes, u heeft kunnen luisteren naar het nummer Every Prayer van Israel Houghton featuring Mary Mary. En we zijn aangekomen bij de bekendmaking van vandaag.

En ik heb eigenlijk maar één grote bekendmaking. En het is goed nieuws. Wederom komt naar Suriname de bekende Prophet Ernest Owusu uit Londen. En dit keer gaat hij bedienen in gemeente Beta-Lopperoem. Vanaf woensdag 19 augustus tot en met zondag 23 augustus zal hij in ons midden zijn. En it's going to be awesome. Hij is een van de scherpste profeten, ja, die ik ken en ooit heb meegemaakt. Ja, als u een moeilijke case heeft, als u jarenlang met iets zit of iets kwijt bent, wat het ook is, komt u naar deze conferentie elke avond om 6:30. Ja, het gaat ook druk worden. De afgelopen twee keren dat hij is gekomen, de laatste keer dat hij hier was in Suriname, was 2 jaar terug, was het druk en was het gebouw chockvol. Zorgt u ervoor dat u vroeg komt. Ja, deze man Gods is een problem solver. Ja, mensen ontvangen hun doorbraken en hun wonderen, bevrijdingen ook, genezingen ook. U moet deze man Gods meemaken. Dus ik wil u bemoedigen om deze conferentie te joinen vanaf volgende week woensdag 19 augustus tot en met volgende week zondag 23 augustus telkens om 6:30 in de avond. Volgende week zondag hebben we ook ochtenddienst om 9:00 in de ochtend, ook met Prophet Ernest. Al deze diensten zijn in gemeente Bethel Opperoem aan de Matapikastraat 6, Tomarowijnen project. Ik hoop u te zien tijdens deze diensten. Geliefden, het zit erop voor vandaag. We gaan er ook weer uit met Israel Houghton. Dit keer met het nummer Better to Believe. Ja, van deze plaats uit groet ik u. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. En ik ben er de volgende keer weer bij u in de uitzending. Een hele gezegende zondag aan u. God bless you. Hans, bless.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

Goedemorgen, beste luisteraar. Mijn naam is zuster Latifa Sanfisi Vertrouwd en ik heet u welkom bij het radioprogramma Word of God. Vandaag heb ik het genoegen om samen met u het woord van God te mogen bestuderen. En we gaan het over niets anders hebben vandaag dan de creatie. Ik dien in gemeente Bethel Opperoem onder pastor profeet Patrick Potsen. En vandaag mag ik dus het woord met u delen. En mijn eerste vraag aan u is: heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe de creatie van God eruit ziet? Het zijn zoveel dagen dat we leven op aarde en er zijn zoveel mooie dingen die we kunnen zien. Als we kijken naar de lucht, als we kijken naar de natuur, als we kijken naar hoe dingen geschapen zijn, voor mij persoonlijk wonderbaarlijk. En ik vraag me af hoe u de dingen die u om u heen ziet ervaart. De zon die opkomt elke dag opnieuw. De regen die neervalt om het land te voeden met water. Er zijn zoveel dingen die in de natuur plaatsvinden die te mooi zijn om te bedenken. En ondanks dat zegt God iets in Efeze 2 vers 10. We gaan samen lezen. In Efeze 2 vers 10 staat: want wij zijn zijn meesterwerk, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. We lezen hier dus dat wij Gods meesterwerk zijn. En de Bijbel in destijds werd in het Grieks geschreven. In het Nieuwe Testament werd in het Grieks gesproken, geschreven, omdat het Romeinse Rijk over Israël heerste. Daarvoor werd de Bijbel, het Oude Testament, werd in het Hebreeuws en een stukje Aramees geschreven. De voertaal van de Joden was in de tijd dat de Romeinen heersten over de Israëlieten, was Hebreeuws wanneer het ging over heilige stukken, zoals bijvoorbeeld in de synagoge, en Aramees als straattaal en voertaal over straat. En Grieks werd ook gesproken tussen Joden en de Romeinen. En dit woord staat dus in het Grieks geschreven. Dat wij zijn meesterwerk zijn. Andere vertalingen zeggen we ook wel, want wij zijn zijn maaksel. Het Griekse woord hiervoor is poiema. En dit betekent scheppen, ontwerpen, met een grote zorg gemaakt. Intentioneel gemaakt, met vaardigheid gemaakt. Dus Gods woord zegt dat wij zijn schepping, zijn gemaakt intentioneel, met vaardigheid en met grote zorg gemaakt. En verder werd dit woord in die tijd werd het gebruikt door schilders, door kunstenaars, om aan te tonen dat het een uniek kunstwerk was. Dit woord beschrijft eigenlijk de trots van de maker. En het gaat over de trots

op aarde kennen. En dat is de Heere. Wij zijn meesterwerk, zijn ook niet zomaar geschapen om een geweldig kunstwerk te zijn en het beste werk van de Heere te zijn. Maar we zijn geschapen met een reden. Want de tekst zegt, geschapen in Jezus Christus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn geschapen in Christus Jezus, onze God, om goede werken te doen. Dus waarom zijn wij geschapen? Wij zijn geschapen om goede werken te doen en om daarin te wandelen. Dus niet alleen om goede werken te doen als een actie, maar om te wandelen in goede daden. Het is een levensstijl die wij kunnen bewandelen door de genade in Christus Jezus. Toen de mensheid geschapen was, was de mensheid vlak daarna in zonde gevallen. Wat zorgde voor een scheiding tussen ons en de Heere. En deze scheiding die er was, kon slechts opgelost worden door een ultiem en volmaakt offer. En dat ultieme en volmaakte offer, dat is Jezus Christus. En door de genade die Jezus Christus ons getoond heeft om te sterven, door die genade mogen wij in goede werken wandelen. Door die genade mogen wij in goede werken wandelen, bewegen en de Heere zoeken. De Bijbel leert ons in Colossenzen 2 vers 6 tot 7. Nu gij Christus, Jezus de Heere aanvaard hebt, wandel in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. De Bijbel leert ons hier dus, wij als zijn schepping, wij als zijn creatie, zijn meesterwerk, het beste werk wat hij heeft gemaakt. Wij die gescheiden waren van hem door de zondeval, maar weer tot hem verenigd zijn en verzoend zijn met hem door het werk van Jezus Christus aan het kruis, door te sterven, op te staan en ons vrij te kopen van de zonde. Dat is de reden waarom wij weer tot hem kunnen komen. Dus op het moment dat we in Jezus geloven, die de weg, de waarheid en het leven is, en hem aanvaarden als onze verlosser en onze redder, dan moeten wij en hebben wij de mogelijkheid om in hem te wandelen. En te doen wat hij al lang voor ons gepland had om te doen. De eerste Bijbeltekst die we hebben gelezen zei, om te doen wat hij voor ons gepland heeft om te doen. En wat hij gepland heeft voor ons om te doen, de goede werken die hij voor ons gepland heeft, die kunnen we doen door ons geloof in Jezus Christus. God heeft ons geschapen met een doel. En het is aan ons om hem te eren als God, als degene die ons geschapen heeft, als degene die ons verzoend heeft met hem, als degene die onze creator is. Het is aan ons om hem die eer te geven. Het is aan ons om te geloven in Koning Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Het is aan ons om een keuze te maken om uit te roepen naar hem, Abba Vader. En dit alles kunnen wij door de genade die hij ons gegeven heeft. De Heere heeft ons geschapen met een doel. En de Bijbel leert ons ook in Jesaja 43 vers 7. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Wij zijn dus geschapen tot eer van hem die ons geschapen heeft. Wij zijn geschapen om hem eer te geven en om hem eer te bewijzen. Zodat een ieder kan zien dat de eer en glorie hem toekomt. Het is dus ook aan ons om de keuze te maken om hem alle glorie te geven door de genade van Christus. Door de genade die we in Jezus hebben ontvangen. Ik wil u bemoedigen deze ochtend. Ik wil u bemoedigen om u voor te stellen en om u te herinneren aan de schepper die de hemel en de aarde heeft gecreëerd. De creatie van de aarde is niet plots. God heeft de aarde gecreëerd. En door zijn Zoon, Jezus Christus, hebben wij verzoening ontvangen met de Vader. Om ons los te rukken van de zonde, om ons los te rukken van de eeuwige dood. Jezus is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Jezus is degene, door hem kunnen wij weer tot de Vader komen. Door het offer dat hij voor ons gebracht heeft. En het is aan ons om ja te zeggen tegen hem.
Het is aan ons om ja te zeggen tegen de Heer Jezus en door het geloof heen om de goede werken te doen en te wandelen in Hem en te wandelen in het

heen waarvoor hij ons geschapen heeft. Opdat wij, terwijl we geloven en terwijl we dankzeggen, uiteindelijk bij hem mogen zijn tot in eeuwigheid. Het eeuwige leven zullen ontvangen. Ik wil u dus bemoedigen, als u Jezus Christus nog niet heeft aangenomen, of Jezus Christus de eer en glorie die hij verdient niet meer geeft, ik wil u bemoedigen en ik wil u vragen om uw hart open te stellen voor hem en hem aan te nemen opnieuw als Heer en Koning van uw leven. Daarom vraag ik u om kort met mij mee te bidden. Heer Jezus, hier ben ik. Heer Jezus, vergeef mij voor mijn zonde. Ik erken dat ik een zondaar ben en ik erken dat ik verlossing nodig heb. Ik erken dat ik verzoend dien te worden met de Vader. Heer, op dit moment bid ik, was mij met uw bloed. Ik erken dat u mijn Heer bent. Ik erken dat u mijn Koning bent. En ik bid, o Vader, dat u mij schoon was van elke zonde van het verleden. Opdat ik u eer en glorie mag geven door mijn leven heen, o Heer. Ik dank u dat u mij geschapen heeft en gecreëerd heeft. Voor een moment als deze en voor een tijd als deze. Heer, helpt u mij u te dienen. En geeft u mij uw Heilige Geest. Dat ik door uw Heilige Geest de kracht ontvang om u te mogen dienen, eer te geven en alle glorie te geven. Om te wandelen in wie u bent. In te wandelen in wat u voor mij gepland heeft. Ik dank u, Heer Jezus, dat u goed bent. En ik geef u eer en glorie. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een hele fijne dag toe en tot de volgende keer.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.

0: Notification on LIM.
1: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: for tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: to you back.
1: Lem FM, nami summer body. Nende temye ali kiama manteng mie fichitite. Oh, 91.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice. Stil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: jaloer.
1: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: The notification on Lim.
3: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
6: All the hits, one station.
5: This week on 10.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo. Strikes again.

0: knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Yes, Aya.
3: DJ Enzo again.
2: Ricky.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odofu na de. En a beskopu fti de, dat takso, saino lobif yusrevi, inom truus en poti, na in yu mati en saka. En dat wil zeggen, mijn mensen, leef zo goed mogelijk op basis van eerlijkheid met anderen. Sang yu no lobby fu yusrevi. Na truusing, na yu mati saka. Shoot.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: We feel thing nigga.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik je beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomuso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello. Na imiesi ibroka gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if you bosena €100 eten, zorg dat i doen via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dem sabi. Want de service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
2: Mama!
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional Juda, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Komoro Hikwa opleiding. If you ready for open na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. En Prozer ready. En Prozer. Safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 17 augustus. De Anticorruptiecommissie had publieke functionarissen tot en met gisteren 16 augustus de gelegenheid gegeven om hun vermogen vast te leggen. De zogenoemde VIV, verplichte verklaring van inkomen en vermogen. Een overtreding van de verplichte inbewaringgeving wordt ingevolge de anticorruptiewet aangemerkt als een misdrijf met verregaande gevolgen voor de publieke functionaris. Dit is een poging om corruptie terug te dringen. We maakten hierom contact met A20-fractieleider Steve Rijmen, en wij vroegen hem als hij zijn vermogen al had vastgelegd.
1: Ik heb dat gedaan bij de eerste keer, toen de eerste deadline er was. Was ik op tijd, dus toen had ik het gedaan. Omdat ik denk dat als je de ruimte kreeg om het te doen toen, moest je het hebben gedaan. Oké, er is ruimte gecreëerd, maar als volksvertegenwoordigers moeten wij sowieso het voorbeeld geven. Dus het is toen bij de eerste keer gedaan.
0: En hoe staat het met de overige leden van uw partij die publieke functies bekleden?
1: Nou, wij hebben ze duidelijk aangezegd dat iedereen dat moet doen. Zij die het bij de eerste keren aan hebben. Zoals u zelf zegt, er is de gelegenheid geboden door het Openbaar Ministerie om tot het vorige, of dit weekend het te doen. Dus vandaag officieel, als zij dat niet gedaan hebben, hebben ze zichzelf in problemen gebracht. Maar we gaan straks we gaan ervan uit dat iedereen dat gedaan, omdat het goed gecommuniceerd is. Ook binnen de assemblee, de mensen die dat nog niet hadden gedaan, heb ik gezien dat het steeds werd geantameerd in appgroepen. En de mensen die dat moesten doen, hebben gedaan wat ze moeten doen, neem ik aan.
0: En heer Rijmen, is dit voldoende om de corruptie tegen te gaan?
1: Nee, het is de eerste stap. En in een ander interview heb ik gezegd, een van de dingen die ons echt gaat helpen, en dat zegt de president in haar beleid, is het digitaliseren van overheidszaken. Waardoor je in principe, laten we zeggen, geen tussenpersonen echt hoeft te hebben. Het komt erop neer dat je gewoon moet voldoen aan de criteria. Er is een bepaalde periode waaraan je moet voldoen. Een criteria, een periode waarop je moet wachten. En er is dan voor iedereen een gelijkstelling. Iedereen moet gewoon via digitalisering zijn dingen doen. Dus ik denk dat dat een hele grote stap zal zijn. Want zoals ik ook eerder zei in een ander interview, we merken dat bijna eigenlijk dat dingen een cultuur is gaan worden in ons land. En iedereen doet boos of onboos eraan mee.
0: Waarom zegt u dat?
1: Als je stukken sneller wil hebben, ga je iemand bellen. Of, soms hoeven dingen niet te gaan dat je iemand geld geeft of zo. Maar omdat je misschien iemand kent, dan gaat het sneller. En dat kweekt ook op een of andere manier, dat zeg ik boos of onboos, bevordert het ook corruptie. En dat willen we juist niet hebben. Elke Suriname moet dezelfde kansen krijgen. En dat kan je door te digitaliseren, dat kan je door duidelijke, sterke instituten te hebben, dat kan je door ervoor te zorgen dat dingen procesmatig kunnen worden gedaan. En waarop je weet, oké, als ik hem nu indien, 2 tot 5 dagen, bijvoorbeeld bij government, de mensen die zitten binnen de ambtenarij of op het systeem, kunnen direct hun, noem maar op, CBB-uitreksel hebben. Je hebt niemand nodig, waardoor je daardoor ook ervoor zorgt dat die corruptie voorkomen wordt. Je moet gewoon je dingen doen. En ik zei het eerder in een ander interview, als dat ook zou kunnen voor parastatale bedrijven, als dat ook zou kunnen niet-ambtenaren, dat men met een knopje je uitreksel kan halen. Als je moet betalen, dan lood je het op. Ik bedoel, er zijn zoveel manieren nu waarop je één keer zelf kan betalen en je zaken kan krijgen.
0: Wat vindt u van de inspanningen van de regering om corruptie terug te dringen?
1: De inspanningen zijn goed, maar wij, als we zeggen goed, dat betekent dat we ook beter willen hebben. Dus de eerste stappen vind ik prima. We kunnen beter en dat denk ik, de regering kan beter, dus dat denk ik dat heel belangrijk is. Maar het gaat niet alleen om dat je moet digitaliseren of bepaalde stappen moet zijn. Ik denk ook dat je veel meer moet communiceren. En dat moet je doen vanaf de school. Kijk, in de tijd toen ik op school zat, lagere school, dat je een bepaalde vakken, waarbij je normen en waarden kreeg, begrijp je, en heel vroeg leerde wat die samenleving, wat je die samenleving van je verwacht. Ik denk dat soort curriculum moet terugkomen, heel vroeg al. En mensen kunnen zeggen, ja, maar de mens, het is niet op een voorhoofd geschreven. Maar ik weet dat als je de mens heel vroeg die kennis geeft en zegt wat de waarden en normen zijn, en dat ze dat niet alleen krijgen van op wat ze zien op YouTube, maar structureel vanuit de schoolbanken, gezin sowieso, dan denk ik dat dat ook zal helpen om onze politieke cultuur en onze mindset, wat betreft corruptie te veranderen.
0: En voor de mensen.

0: dat je daarvoor nog betaalt, want zolang het niet op je naam is, is het niet jouw eigendom. Dus dat soort zaken. En dat geldt ook voor de dingen die je met je partner hebt opgebouwd. Alles wat je kan aangeven, geef je. En de mogelijkheid wordt geboden. Dat, laten we zeggen, als je nu je vermogen hebt opgegeven, en laten we zeggen, na 2-3 jaren, ik noem maar een voorbeeld, je een nieuw voertuig hebt gekocht, en dan zou je dat ook, of een nieuw perceel hebt gekocht, of hebt ontvangen door erfenis, dan kan je dat nog aangeven. Dus het is een goed ding. Het is in ieder geval de eerste stap om mensen publieke functies te kunnen controleren. Het is misschien niet helemaal potdicht, zoals men dat zegt. Want mensen kunnen ook dingen op naam van iemand anders schrijven en doen alsof ze het niet hebben. Maar in ieder geval de eerste stap. En soms heb je maar een eerste stap nodig om te gaan naar het beoogde doel.
1: Steve Rijmen, de fractieleider van A20, over het vastleggen van inkomens en vermogen bij de anticorruptiecommissie. De deadline die was gesteld op voor gisteren, 16 augustus. De Surinaamse voetbalbond, de SVB, is vooralsnog bezig om de paspoortkwestie op te lossen. In de afgelopen periode heeft de SVB overleg gevoerd met de president, de minister van Jeugdontwikkelingen en Sport, als ook de Nationale Assemblée. Joël Panka, hoofdbestuurslid van de SVB, die gaf ons de volgende informatie.
2: Dit allemaal is eigenlijk begonnen nadat er een kwestie in Nederland speelde van een Indonesische international van Nederlandse komaf, die ook in de Nederlandse competitie speelt, KNVB, waarbij een club protest aantekende tegen zijn vermoedelijke nationaliteitsstatus. Want in Nederland, als je geen Nederlander bent en professioneel voetbal beoefent, dan moet jij als niet-Nederlander dan beschikken over een werkvergunning. En dan zijn de regels wat betreft betalingen andere zaken anders. En op basis daarvan had een club protest aangetekend tegen het meedoen van die speler. En het was toen wij in Mexico vertoefden voor die kwalificatiewedstrijd, dat dit ter sprake kwam in Nederland en ook zijn doorwerking had naar sowieso onze nationale selectie, die voor een groot deel, zeg maar, ja, bijna volledig toen over meer spelers van Nederlandse komaf met een Nederlandse nationaliteit, maar een ook een Surinaamse nationaliteit, van wie je achtergrond, je roots, in het team zaten. En dat heeft gemaakt dat er bij hun, want sowieso als dat door zou gaan werken, de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst van Nederland, zaken zou gaan onderzoeken dan, zou vermoedelijk het gevolg zijn dat zij in status conform de Nederlandse wet als Nederlanders zouden kunnen gaan verliezen met alle gevolgen van dien. En zo is dat is het balletje gaan rollen wat dat betreft. En heeft gemaakt dat wij een stukje zekerheid aan die spelers die willen uitkomen voor de nationale selectie bij zowel de heren als de dames, moesten veiligstellen. En die garantie kunnen geven dat, want zij beoefenen de sport op een professionele manier, waarbij dat hun dagelijks brood is. En dan begrijp je dat dat niet een makkie is. En die garantie en zekerheid moeten wij ze kunnen geven, want zij zijn bereid vrijwillig

0: met alle liefde vanuit je hart uit te komen voor de Surinaamse nationale nation selectie.
1: Heer Panka, om het toch even goed te begrijpen, de spelers hebben een dubbele nationaliteit. Dus zowel een Nederlandse als een Surinaamse. Ze hebben twee paspoorten dus. Zeg ik het goed?
0: Dus dat is de feitelijkheid. Dat ze twee paspoorten hebben. Zo, een Surinaamse en een Nederlandse nationaliteit. En vanwege de constructie van de wet, Surinaamse wet en de Nederlandse wet. Zou dat wel voor problemen eventueel kunnen zorgen. En daarom hebben wij ons daarover gebogen als SVB, juristen in de arm genomen, zowel hier als in het buitenland. Want dit speelt al een tijdje wat betreft dat spelers met die uitkomen voor Suriname toch hun Nederlandse nationaliteit blijven behouden, maar ook daaraan een Surinaamse nationaliteit hebben. Omdat dat een eis is van FIFA als je wil komen voor, uitkomen voor een land. Ja. En op basis daarvan zijn wij aan het denken geslagen, juristen in de arm genomen om het voor ons uit te werken.
1: Ja.
0: En kijken of die mogelijkheid er wel is.
1: Hoe reageren de spelers zelf hierop?
0: Nou, de spelers zijn nog steeds bereid uit te komen voor de Surinaamse selectie. Maar zoals ik eerder zei, die garantie moet hun gegeven worden dat er niets met hun zal gebeuren wat betreft hun status, hun nationaliteitsstatus. Want als Nederlander hebben ze hun gezin, ze verdienen met wat ze doen als sport, als hun hobby. Verdienen ze om hun gezin, hun mensen te onderhouden. Dus die zekerheid moet hun gegeven worden. Maar ze zijn nog steeds bereid en even enthousiast nog uit te komen voor Suriname. En die zekerheid moeten wij als land hun kunnen geven. Om op dat hoogste niveau te kunnen functioneren, kunnen voetballen nog voor de Surinaamse vlag.
1: En inmiddels is de SVB, zoals u dat zelf hebt aangegeven, bezig om deze case op te lossen. Jullie hadden een onderhoud met de president, de minister en ook de Nationale Assemblée. Kunt u ons vertellen daarover, over dat proces?
0: Ja, nadat dit ook aan ter oren is gekomen van de president, heeft ze ons laten roepen. En om haar omstandig te informeren. En dat onderhoud is voortgevloeid een presidentiële commissie bestaande uit verschillende disciplines betrekking hebbende op naturalisatie en nationaliteitskwestie binnen Suriname met juristen erbij, deskundigen, toch ook van Surinaamse komaf. En daaruit is voortgevloeid om te kijken of die mogelijkheid er wel is en bestaat dat zowel binnen de Nederlandse wet als de Surinaamse wet dat mogelijk kan zijn. Om het ronduit te zeggen dat betrokkenen twee nationaliteiten kan hebben. In dit geval de Nederlandse nationaliteit behouden en de Surinaamse nationaliteit bijkrijgen. En dat is wel mogelijk, hebben de deskundigen aangegeven. En op basis daarvan hebben we vanaf die periode, het was vanaf het begin, rond april, midden april, daar zijn we bezig geweest, in commissieverband zaken uitgewerkt. En nu hebben we een punt bereikt dat het daarop neerkomt dat indien dat mogelijk zou zijn en een stukje veiligheid en zekerheid moet bieden aan de spelers die bereid zijn uit te komen voor nation, dan zal de wet wij kunnen de Nederlandse wet niet wijzigen, dan moeten wij werken aan onze wetgeving daarop trend. En we zijn nu hebben het punt bereikt dat wij nu met de assemblee aan de slag moeten gaan waar de wet goedgekeurd moet worden. En de afgelopen dagen hebben we ook gezeten met fracties binnen de assemblee en hun geïnformeerd, als ook de commissie belast met naturalisatie binnen de Nationale Assemblee. En ik denk dat wij tot nu toe positief mogen zijn daaromtrent, dat wij een punt kunnen gaan bereiken, want nu zal de Nationale Assemblee in moeten komen. Dus zij zijn nu aan bod om eigenlijk de wet te behandelen en ook eventueel goed te keuren.
1: Als ik het goed begrijp, het wachten is nu op de Nationale Assemblee. Maar hoe staat het met volgende maand? Volgende maand is een belangrijke maand voor NATO qua internationale wedstrijden. Komt dat in gevaar?
0: Dus dat hangt allemaal af van de Nationale Assemblee. Want een grote groep van die spelers hebben nog steeds de Surinaamse nationaliteit. Maar hebben ook direct, moet ik dat aan, hun Nederlandse status als Nederlander niet verloren. Ze zijn ook nog Nederlander. Dus de wet moest dusdanig gerepareerd worden, betrekking hebben op dit onderwerp. En dat ook die groep daarin kan vallen. Zij die al over de Surinaamse nationaliteit beschikken. En ook voor eventueel nieuwe die zich aandienen om voor de voor uit te komen.
1: Joël Panka, bestuurslid bij de bestuurslid van de Surinaamse Voetbalbond. We hebben met hem gesproken over de paspoortkwestie. Deze kwestie zorgt ervoor dat de NATO-spelers met een dubbele nationaliteit niet kunnen uitkomen voor Suriname. Naar zeggen van Panka ligt de bal nu bij de Nationale Assemblee. Minister André Misikaba van Volksgezondheid heeft onlangs in de Nationale Assemblee aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuw nationaal medicijnenklapper. In het volgende fragment hoort u meer hierover.
2: Wat wij thans hebben aan problematiek van, en het is verwoord door de fractieleider van de VAP, voorzitter, is een resultaat van een besluit die genomen is om de vrije marktmechanisme los te laten op medicamenteninvoer, distributie en verkoop. Ik heb vaker hier in uw college aangegeven dat voor mij medicijnen een strategisch goed zijn. En ik breng het in dezelfde categorie van water en elektra en misschien telecom. En dat betekent dus dat deze goederen zo strategisch zijn dat je het niet laat in de handen van particulieren zonder meer. En je laat het zeker niet over aan de grillen van de vrije markt. Maar dat hebben we wel gedaan, voorzitter. En ik heb gekeken naar de kwestie van medicijnen. Inderdaad, de tekorten die er zijn. En wij hebben een aantal fundamentele dingen gedaan. Ten eerste hebben we gezegd, het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname moet terug op de plaats waar zij voor wat betreft de nationale klappermedicamenten, dat zij de invoer doet, de distributie doet, en dan kunnen de marktpartijen, voorzitter, verkopen enzovoorts. Dus wij zijn bezig BGVS te herstellen, omdat er een miljoenen, tientallen miljoenen aan schulden daar waren. En we lopen die schulden step by step in. We versterken het management van BGVS. En voorzitter, wij gaan ervoor zorgen dat BGVS, en ik hoop, ik heb u hier, ik dacht in februari, gezegd dat kennelijk eind van dit jaar we zover kunnen zijn om te zeggen, samenlevingen presenteren u een nieuwe bedrijfsgeneesmiddelenvoorziening Suriname, die ervoor gaat zorgen dat we de kwestie van medicamenten inderdaad centraal de inkoop doen en centraal het beheer doen. As we speak, zijn er ziekenhuizen die medicamenten inkopen, verschillende marktpartijen, BGVS koopt op kleine schaal in, omdat ze nog niet zo sterk zijn vanwege de schulden die er zijn, voorzitter. En dat moet je niet hebben. Je moet een centrale inkoop hebben, een centraal beheer. En we zijn bezig voor ze dat inderdaad te doen. Een tweede ding dat we hebben gedaan, we hebben alle stakeholders, en ik bedoel allemaal die te maken hebben met medicijnen, hebben we een paar weken terug bij elkaar gebracht in een seminar van een aantal dagen. En we hebben gesproken over wat we noemen de Essential Medicine List. We hebben gekeken naar die klapper van ons. En nogmaals, alle stakeholders waren er, dus ziekenhuizen, apothekers, noem maar op, voorzitter, medici. En we hebben kritisch gekeken met buitenlandse experts. En wij zijn gekomen tot een ik kan niet zeggen een nieuwe lijst, omdat natuurlijk veel medicamenten die er op waren terugkomen. Maar inderdaad zijn er verschuivingen. Er zijn medicamenten, nieuwe medicamenten die Surinamers gebruiken. Er zijn medicamenten die ze niet meer gebruiken. Dus uiteindelijk komt er een nieuwe list. Voorzitter, binnen enkele weken moeten we het resultaat op papier hebben van die stakeholders meeting. En dan hebben we een nieuwe nationale klapper. En dit gaat betekenen, want eigenlijk hebben we twee klappers. We hebben de zogeheten nationale klapper. En we hebben eigenlijk een eigen klapper van SZF. Dat gaat eruit. Wanneer we praten over een nationale klapper, dan is een nationale klapper één klapper. SZF gaat geen aparte klapper meer hebben, voorzitter. En dan is dat duidelijk dan voor iedereen. Voorzitter, een derde ding dat we hebben gedaan. We hebben goed contact met de apothekersvereniging. Ik heb laatst weer met ze overleg gevoerd, omdat ze natuurlijk een belangrijke stakeholder zijn in deze sector. We zijn niet klaar met praten. Er zijn enkele punten op tafel gelegd, voorzitter, vanaf de spreiding van apotheken. Daarin was er ook geen lijn. Wij brengen nu lijn erin en daarom heb ik ook onder andere overleg met hun om dat goed door te praten. Van er is een soort van ongeschreven regel binnen een straal van 5 kilometer waar er al een apotheek is. Geen nieuwe apotheek, maar we hebben gezien dat er wel nieuwe apotheken zijn gekomen in de afgelopen periode. Voorzitter, binnen die straal. En waar eindig je, waar stop je? Dus ik heb overleg gevoerd en ik denk dat we een lijn hebben die we met elkaar hebben afgesproken. We blijven praten met elkaar en uiteindelijk is het de bedoeling dat wanneer we elkaar goed vinden, dat we de zaken gaan gieten in een ministeriële beschikking. Dan is er in elk geval regelgeving en duidelijkheid op dat stuk, voorzitter. En al deze dingen, voorzitter, die ik heb genoemd, hebben te maken met een stukje rust brengen in de medicamentenvoorziening. Voorzitter, zodat de grillen die we hebben, die ik niet graag heb, dat mensen inderdaad te vaak moeten bijbetalen, dat er soms geen medicijnen zijn, dat we die dingen, voorzitter, richting eind van dit jaar tot het verleden kunnen gaan behoren, voorzitter.
1: André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij heeft in de Nationale Assemblee aangekondigd dat het ministerie werkt aan een nieuwe medicamentenklapper. Ook zegt de minister dat de zaken zoals het bijbetalen voor medicamenten en het niet beschikbaar zijn van medicamenten tot het verleden moeten gaan behoren. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 17 augustus. Ik bedank u voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Mi maldita hermana.

0: We feel thing, nigga.
1: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig. Omwika, man. Oi, omwika, fai omwika, man. Ru wakadabe, ai, go. Hey, dik alasan, go snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanta kudabe. Oke, Arkino, taie bek, woteke mi. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV.
2: Bij jou redden.
3: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam.

0: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
1: En ik nieuwe schoenen.
0: Ja, ja, ik ook.
1: En pa, mijn tas is kapot.
2: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Vandaag is maandag 17 augustus. De Anticorruptiecommissie had publieke functionarissen tot en met gisteren 16 augustus de gelegenheid gegeven om hun vermogen vast te leggen. De zogenoemde VIV, verplichte verklaring van inkomen en vermogen. Een overtreding van de verplichte inbewaringgeving wordt ingevolge de anticorruptiewet aangemerkt als een misdrijf met verregaande gevolgen voor de publieke functionaris. Dit is een poging om corruptie terug te dringen. We maakten hierom contact met A20-fractieleider Steven Rijmen, Steve Rijmen, en wij vroegen hem als hij zijn vermogen al had vastgelegd.
1: Ik heb dat gedaan bij de eerste keer, toen de eerste deadline er was ik op tijd. Dus toen had ik het gedaan, omdat ik denk dat als je de ruimte kreeg om het te doen toen, moest je het hebben gedaan. Oké, er is ruimte gecreëerd, maar als volksvertegenwoordigers moeten wij sowieso het voorbeeld geven. Dus het is toen bij de eerste keer gedaan.
0: En hoe staat het met de overige leden van uw partij die publieke functies bekleden?
1: Nou, wij hebben ze duidelijk aangezegd dat iedereen dat moet doen. Zij die het bij de eerste keren hebben, zoals u zelf zegt, er is de gelegenheid geboden door het Openbaar Ministerie om tot het vorige, of dit weekend het te doen. Dus vandaag officieel, als zij dat niet gedaan hebben, hebben ze zichzelf in problemen gebracht. Maar we gaan straks we gaan ervan uit dat iedereen dat gedaan, omdat het goed gecommuniceerd is. Ook binnen de assemblee, de mensen die dat nog niet hadden gedaan, heb ik gezien dat het steeds werd geantameerd in appgroepen. En de mensen die dat moesten doen, hebben gedaan wat ze moeten doen, neem ik aan.
0: En heer Rijmen, is dit voldoende om de corruptie tegen te gaan?
1: Nee, het is de eerste stap. En in een ander interview heb ik gezegd, een van de dingen die ons echt gaat helpen, en dat zegt de president in haar beleid, is het digitaliseren van overheidszaken. Waardoor je in principe, laten we zeggen, geen tussenpersonen echt hoeft te hebben. Het komt erop neer dat je gewoon moet voldoen aan de criteria. Er is een bepaalde periode waaraan je moet voldoen, een criteria per periode waarop je moet wachten. En er is dan voor iedereen een gelijkstelling. Iedereen moet gewoon via digitalisering zijn dingen doen. Dus ik denk dat dat een hele grote stap zal zijn. Want zoals ik ook eerder zei in een ander interview, we merken dat bijna eigenlijk dat dingen een cultuur is gaan worden in ons land. En iedereen doet boos of onboos eraan mee.
0: Waarom zegt u dat?
1: Als je stukken sneller wil hebben, ga je iemand bellen. Soms hoeven dingen niet te gaan dat je iemand geld geeft of zo. Maar omdat je misschien iemand kent, dan gaat het sneller. En dat kweekt ook op een of andere manier, dat zeg ik boos of onboos, bevordert het ook corruptie. En dat willen we juist niet hebben. Elke Suriname moet dezelfde kansen krijgen. En dat kan je door te digitaliseren, dat kan je door duidelijke, sterke instituten te hebben, dat kan je door ervoor te zorgen dat dingen procesmatig kunnen worden gedaan. En waarop je weet, oké, als ik hem nu indien, 2 tot 5 dagen, bijvoorbeeld bij government, de mensen die zitten binnen de ambtenarij of op het systeem, kunnen direct hun CBB uitreksel hebben. Je hebt niemand nodig, waardoor je daardoor ook ervoor zorgt dat die corruptie voorkomen wordt. Je moet gewoon je dingen doen. En ik zei het eerder in een ander interview, als dat ook zou kunnen voor parastatale bedrijven, dat ook zou kunnen niet-ambtenaren, dat men met een knopje je uitreksel kan halen. Als je moet betalen, dan lood je het op. Ik bedoel, er zijn zoveel manieren nu waarop je één keer zelf kan betalen en je zaken kan krijgen.
0: Wat vindt u van de inspanningen van de regering om corruptie terug te dringen?
1: De inspanningen zijn goed, maar wij, als we zeggen goed, dat betekent dat we ook beter willen hebben. Dus de eerste stappen vind ik prima. We kunnen beter en dat denk ik, de regering kan beter, dus dat denk ik dat heel belangrijk is. Maar het gaat niet alleen om dat je moet digitaliseren of bepaalde stappen moet zetten. Ik denk ook dat je veel meer moet communiceren. En dat moet je doen vanaf de school. Kijk, in de tijd toen ik op school zat, lagere school, dat je een bepaalde vakken

0: om onze politieke cultuur en onze mindset wat betreft corruptie te veranderen.
1: En voor de mensen die het niet helemaal goed snappen, wanneer we praten over vermogen vastleggen bij de anticorruptiecommissie, wat moest u allemaal vastleggen? Wat hebt u allemaal vastgelegd?
0: Je moet vastleggen wat sowieso jouw eigendom is, toch? Je kan niet vastleggen wat die van jou is. Dus als je percelen hebt, of een huis, een woning, dan moet je dat vastleggen. Als je vervoersmiddelen hebt die al jouw eigendom zijn, vastleggen. Als ze bijvoorbeeld een leasevoertuig zijn of een, hoe noem je dat, een voertuig dat nog niet op je naam is, kan je het wel aangeven, maar je geeft dat duidelijk aan dat je daarvoor nog betaalt, want zolang het niet op je naam is, is het niet jouw eigendom. Dus dat soort zaken, en dat geldt ook voor de dingen die je met je partner hebt opgebouwd. Alles wat je kan aangeven, geef je, en de mogelijkheid wordt geboden dat, laten we zeggen, als je nu je vermogen hebt opgegeven en laten we zeggen na 2-3 jaren, ik noem maar een voorbeeld, je een nieuw voertuig hebt gekocht en dan zou je dat ook, of een nieuw perceel hebt gekocht of hebt ontvangen door erfenis, dan kan je dat nog aangeven. Dus het is een goed ding. Het is in ieder geval de eerste stap om mensen publieke functies te kunnen controleren. Het is misschien niet helemaal potdicht, zoals men dat zegt. Want mensen kunnen ook dingen op naam van iemand anders schrijven en doen alsof ze het niet hebben. Maar in ieder geval de eerste stap. En soms heb je maar een eerste stap nodig om te gaan naar het beoogde doel.
1: Steve Rijmen, de fractieleider van A20, over het vastleggen van inkomens en vermogen bij de anticorruptiecommissie. De deadline die was gesteld op voor gisteren, 16 augustus. De Surinaamse voetbalbond, de SVB, is vooralsnog bezig om de paspoortkwestie op te lossen. In de afgelopen periode heeft de SVB overleg gevoerd met de president, de minister van Jeugdontwikkelingen en Sport, als ook de Nationale Assemblée. Joël Panka, hoofdbestuurslid van de SVB, die gaf ons de volgende informatie.
2: Dit allemaal is eigenlijk begonnen nadat er een kwestie in Nederland speelde van een Indonesische international van Nederlandse komaf, die ook in de Nederlandse competitie speelt, KNVB, waarbij een club protest aantekende tegen zijn vermoedelijke nationaliteitsstatus. Want in Nederland, als je geen Nederlander bent en professioneel voetbal beoefent, dan moet je als niet-Nederlander dan beschikken over een werkvergunning. En dan zijn de regels wat betreft betalingen andere zaken anders. En op basis daarvan had een club protest aangetekend tegen het meedoen van die speler. En het was toen wij in Mexico vertoefden voor die kwalificatiewedstrijd dat dit ter sprake kwam in Nederland en ook zijn doorwerking had naar sowieso onze nationale selectie, die voor een groot deel, zeg maar, ja, bijna volledig toen over meer spelers van Nederlandse komaf met een Nederlandse nationaliteit, maar een ook een Surinaamse nationaliteit, van wie ga je achtergrond, je roots, in het team zaten. En dat heeft gemaakt dat er bij hun, want sowieso als dat door zou gaan werken, de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst van Nederland, zaken zou gaan onderzoeken dan, zou vermoedelijk het gevolg zijn dat zij in status conform de Nederlandse wet als Nederlanders

0: zouden kunnen gaan verliezen met alle gevolgen van dien. En zo is dat is het balletje gaan rollen wat dat betreft. En heeft gemaakt dat wij een stukje zekerheid aan die spelers die willen uitkomen voor de nationale selectie bij zowel de heren als de dames, dat moesten veiligstellen. En die garantie kunnen geven dat, want zij beoefenen de sport op een professionele manier, waarbij dat hun dagelijks brood is. En dan begrijp je dat dat niet een makkie is. En die garantie en zekerheid moeten wij ze kunnen geven. Want zij zijn bereid, vrijwillig, toch, met alle liefde vanuit hun hart uit te komen voor de Surinaamse nationale selectie.
1: Heer Panka, om het toch even goed te begrijpen. De spelers hebben een dubbele nationaliteit. Dus zowel een Nederlandse als een Surinaamse. Ze hebben twee paspoorten dus. Zeg ik het goed?
0: Dus dat is de feitelijkheid. Dat ze twee paspoorten hebben. Zo, een Surinaamse en een Nederlandse nationaliteit. En vanwege de constructie van de wet, Surinaamse wet en de Nederlandse wet, zou dat wel voor problemen eventueel kunnen zorgen. En daarom hebben wij ons daarover gebogen als SVB, juristen in de arm genomen, zowel hier als in het buitenland. Want dit speelt al een tijdje wat betreft dat spelers met die uitkomen voor Suriname toch hun Nederlandse nationaliteit blijven behouden, maar ook daaraan een Surinaamse nationaliteit hebben, omdat dat een eis is van FIFA als je wil komen voor, uitkomen voor een land. Ja. En op basis daarvan zijn wij aan het denken geslagen, juristen in de arm genomen om het voor ons uit te werken. Ja. En kijken of die mogelijkheid er wel is.
1: Hoe reageren de spelers zelf hierop?
0: Nou, de spelers zijn nog steeds bereid uit te komen voor de Surinaamse selectie. Maar zoals ik eerder zei, die garantie moet hen gegeven worden dat er niets met hen zal gebeuren wat betreft hun status, hun nationaliteitsstatus. Want als Nederlander, dan hebben ze hun gezin. Ze verdienen met wat ze doen als sport, als hun hobby, verdienen ze om hun gezin, hun mensen te onderhouden. Dus die zekerheid moet hun gegeven worden. Maar ze zijn nog steeds bereid en even enthousiast nog uit te komen voor Suriname. En die zekerheid moeten wij als land hun kunnen geven om op dat hoogste niveau te kunnen functioneren, te kunnen voetballen, nog voor de Surinaamse vlag.
1: En inmiddels is de SVB, zoals u dat zelf hebt aangegeven, bezig om deze case op te lossen. Jullie hadden een onderhoud met de president, de minister en ook de Nationale Assemblée. Kunt u ons vertellen daarover, over dat proces?
0: Ja, nadat dit ook aan ter oren is gekomen van de president, heeft ze ons laten roepen. En om haar omstandig te informeren. En dat onderhoud is voortgevloeid een presidentiële commissie, bestaande uit verschillende disciplines betrekking hebbende op naturalisatie en nationaliteitskwestie binnen Suriname, met juristen erbij, deskundigen, toch ook van Surinaamse komaf. En daaruit is voortgevloeid om te kijken of die mogelijkheid er wel is en bestaat dat zowel binnen de Nederlandse wet als de Surinaamse wet dat mogelijk kan zijn. Toch, om het ronduit te zeggen dat betrokkenen twee nationaliteiten kan hebben. Toch, in dit geval de Nederlandse nationaliteit behouden en de Surinaamse nationaliteit bijkrijgen. En dat is wel mogelijk, hebben de deskundigen aangegeven. En op basis daarvan hebben we vanaf die periode, het was vanaf het begin, rond april, midden april, daar zijn we bezig geweest. In commissieverband zaken uitgewerkt. En nu hebben we een punt bereikt dat het erop neerkomt dat indien dat mogelijk zou zijn en een stukje veiligheid en zekerheid moet bieden aan de spelers die bereid zijn uit te komen voor Nation, dan zal de wet, wij kunnen de Nederlandse wet niet wijzigen, dan moeten wij werken aan onze wetgeving daarop. En we zijn nu op het punt, hebben het punt bereikt dat wij nu met de assemblee aan de slag moeten gaan waar de wet goedgekeurd moet worden. En de afgelopen dagen hebben we ook gezeten met fracties binnen de assemblee en hun geïnformeerd als ook de commissie belast met naturalisatie binnen de Nationale Assemblée. En ik denk dat wij tot nu toe positief mogen zijn daaromtrent, dat wij een punt kunnen gaan bereiken, want nu zal de Nationale Assemblée aan in moeten komen. Dus zij zijn nu aan bod om eigenlijk de wet te behandelen en ook eventueel goed te keuren.
1: Als ik het goed begrijp, het wachten is nu op de Nationale Assemblée. Maar hoe staat het met volgende maand? Volgende maand is een belangrijke maand voor Nacho qua internationale wedstrijden. Komt dat in gevaar?
0: Dus dat hangt allemaal af van de Nationale Assemblée. Want een grote groep van die spelers hebben nog steeds de Surinaamse nationaliteit. Maar hebben ook direct, moet ik dat aan, hun Nederlandse status als Nederlander niet verloren. Ze zijn ook nog Nederlander. Dus de wet moest dusdanig gerepareerd worden, betrekking hebben op dit onderwerp. En dat ook die groep daarin kan vallen. Zij die al over de Surinaamse nationaliteit beschikken. En ook voor eventueel nieuwe die zich aandienen om voor de voor Nacho uit te komen.
1: Joël Panka, bestuurslid bij de bestuurslid van de Surinaamse Voetbalbond. We hebben met hem gesproken over de paspoortkwestie. Deze kwestie zorgt ervoor dat de Nacho-spelers met een dubbele nationaliteit en niet kunnen uitkomen voor Suriname. Naar zeggen van Panka ligt de bal nu bij de Nationale Assemblée. Minister André Misikaba van Volksgezondheid heeft onlangs in de Nationale Assemblée aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuw nationaal medicijnenklapper. In het volgende fragment hoort u meer hierover.
2: Wat wij thans hebben aan problematiek van, en het is verwoord door de fractieleider van de VAP, voorzitter, is een resultaat van een besluit die genomen is om de vrije marktmechanisme los te laten op medicamenteninvoer, distributie en verkoop. Ik heb vaker hier in uw college aangegeven dat voor mij medicijnen een strategisch goed zijn. En ik breng het in dezelfde categorie van water en elektra en misschien telecom. En dat betekent dus dat deze goederen zo strategisch zijn dat je het niet laat in de handen van particulieren zonder meer. En je laat het zeker niet over aan de grillen van de vrije markt. Maar dat hebben we wel gedaan, voorzitter. En ik heb gekeken naar de kwestie van medicijnen. inderdaad de tekorten die er zijn. En wij hebben een aantal fundamentele dingen gedaan. Ten eerste hebben we gezegd, het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname moet terug op de plaats waar zij voor wat betreft de nationale klappermedicamenten, dat zij de invoer doet, de distributie doet, en dan kunnen de marktpartijen, voorzitter, verkopen enzovoorts. Dus wij zijn bezig BGVS te herstellen, omdat er een miljoenen, tientallen miljoenen aan schulden daar waren. En we lopen die schulden step by step in. We versterken het management van BGVS. En voorzitter, wij gaan ervoor zorgen dat BGVS, en ik hoop, ik heb u hier, ik dacht in februari, gezegd dat kennelijk eind van dit jaar we zover kunnen zijn om te zeggen, samenlevingen presenteren u een nieuwe bedrijfsgeneesmiddelenvoorziening Suriname, die ervoor gaat zorgen dat we de kwestie van medicamenten inderdaad centraal de inkoop doen en centraal het beheer doen. As we speak, zijn er ziekenhuizen die medicamenten inkopen, verschillende marktpartijen, BGVS koopt op kleine schaal in, omdat ze nog niet zo sterk zijn vanwege de schulden die er zijn, voorzitter. En dat moet je niet hebben. Je moet een centrale inkoop hebben, een centraal beheer. En we zijn bezig voor ze dat inderdaad te doen. Een tweede ding dat we hebben gedaan, we hebben alle stakeholders, en ik bedoel allemaal die te maken hebben met medicijnen, hebben we een paar weken terug bij elkaar gebracht in een seminar van een aantal dagen. En we hebben gesproken over wat we noemen de Essential Medicine List. We hebben gekeken naar die klapper van ons. En nogmaals, alle stakeholders waren er, dus ziekenhuizen, apothekers, noem maar op, voorzitter, medici. En we hebben kritisch gekeken met buitenlandse experts. En wij zijn gekomen tot ik kan niet zeggen een nieuwe lijst, omdat natuurlijk veel medicamenten die er op waren terugkomen. Maar inderdaad zijn er verschuivingen. Er zijn medicamenten, nieuwe medicamenten die Surinamers gebruiken. Er zijn medicamenten die ze niet meer gebruiken. Dus uiteindelijk komt er een nieuwe lijst. Voorzitter, binnen enkele weken moeten we het resultaat op papier hebben van die stakeholders meeting. En dan hebben we een nieuwe nationale klapper. En dit gaat betekenen, want eigenlijk hebben we twee klappers. We hebben de zogeheten nationale klapper. En we hebben eigenlijk een eigen klapper van SZF. Dat gaat eruit. Wanneer we praten over een nationale klapper, dan is een nationale klapper één klapper. SZF gaat geen aparte klapper meer hebben, voorzitter. En dan is dat duidelijk dan voor iedereen. Voorzitter, een derde ding dat we hebben gedaan. We hebben goed contact met de apothekersvereniging. Ik heb laatst weer met ze overleg gevoerd, omdat ze natuurlijk een belangrijke stakeholder zijn in deze sector. We zijn niet klaar met praten. Er zijn enkele punten op tafel gelegd, voorzitter, vanaf de spreiding van apotheken. Daarin was er ook geen lijn. Wij brengen nu lijn erin en daarom had ik ook onder andere overleg met hun om dat goed door te praten. Er is een soort van ongeschreven regel binnen een straal van 5 kilometer waar er al een apotheek is. Geen nieuwe apotheek. Maar we hebben gezien dat er wel nieuwe apotheken zijn gekomen in de afgelopen periode. Voorzitter, binnen die straal. En waar eindig je, waar stop je? Dus ik heb overleg gevoerd. En ik denk dat we een lijn hebben die we met elkaar hebben afgesproken. We blijven praten met elkaar. En uiteindelijk is het de bedoeling dat wanneer we elkaar goed vinden, dat we de zaken gaan gieten in een ministeriële beschikking. Dan is er in elk geval regelgeving en duidelijkheid op dat stuk, voorzitter. En al deze dingen, voorzitter, die ik heb genoemd, hebben te maken met een stukje rust brengen in de medicamentenvoorziening. Voorzitter, zodat de grillen die we hebben, die ik niet graag heb, dat mensen inderdaad te vaak moeten bijbetalen, dat er soms geen medicijnen zijn, dat we die dingen, voorzitter, richting eind van dit jaar tot het verleden kunnen gaan behoren, voorzitter.
1: André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Hij heeft in de Nationale Assemblee aangekondigd dat het ministerie werkt aan een nieuwe medicamentenklapper. Ook zegt de minister dat de zaken zoals het bijbetalen voor medicamenten en het niet beschikbaar zijn van medicamenten tot het verleden moeten gaan behoren. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 17 augustus. Ik bedank u voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Maze, Afgedraaid, Gehoord en Beluisterd. Number 1 on Lim, Unbeatable.
1: Number 1.
2: Number 1.

heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 17 augustus. Ritbana-soep met kip, gestoofde kip, pittige lever met aardappel, groenten en rijst en gebakken vis in currysaus. We zijn gevestigd aan de Kamelwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, u kondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, dat takso, saino lobif yus revi. Inom trus en poti. Na in yu mati en saka. En dat wil zeggen, mijn mensen, leef zo goed mogelijk op basis van eerlijkheid met anderen. Sang yu no lobby fu yu srefi. No trusing, na yu mati saka.
2: Sure.

Eilem, je doing?

0: knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: De bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributie-hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 18 augustus 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Sumatraweg tussen Vredenburgweg en Verlengde Bergenshoopweg. Gedeelte Malangweg tussen Celebesweg en Julianaweg. Gedeelte Toetlifoweg tussen Wilhelminaweg en Tisriweg, Celebesweg, Julianaweg, Javanikalaan, Wilhelminaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
6: Ik zei 50 euro, mama. 50.
7: Nee, mijn broer. Omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is niet.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
7: Maar jij nog. In zin van je Western Union, je Appengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
6: Ja, maar ik weet. Ik doe

0: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
1: En ik nieuwe schoenen.
0: Ja, ja, ik ook.
1: En pa, mijn tas is kapot.
2: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
3: BT. Ataki dis na O. BT.
4: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7 elke middag. Lim FM.
3: BT.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoy with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Maandagmiddag. Monde bakana, dames en heren, vaarde goedemiddag. 17 augustus is het. Ik ben Clifton Michael. En we takalas ma odi vanuit een studio voor Lim aan de Maikoestraat nog steeds. En het is 2 uur. Het is reeds 2 uur. Dus we beginnen naar een baganatorie. We takalas ma odi sang. En arkoen het op een radio. 91.7. De mensen die ons volgen op internetradio limfmsu.com. En desmasa elukuno tap social media natuurlijk, FB, goedemiddag. En zeker weten de mensen die later gaan kijken naar de YouTube versie tegen 9 uur 's avonds, 9:30. Goedendag. Wij hebben ook zoals altijd weer een stevige felicitatie. Gidesma sang verjaardide. Alvast een mooie oruyari aan dokter Beck. Dokter Ferdi Beck. Alvast een mooie oruyari aan hem. De mensen die vandaag jarig zijn, wil ik feliciteren. Have a very nice day. Congratulations. Many happy returns of your birthday. Zij die ziek zijn, beterschap. En zij die een sterfgeval hebben, wil ik condoleren. Ik wil u wel alvast zeggen, misschien moet ik daarmee starten, dat bronnen mij hebben geïnformeerd. En de bronnen van mij zijn harde bronnen. De bronnen zijn betrouwbare bronnen. En de bronnen hebben me laten weten, dames en heren, dat we toch in Suriname iets gaan doen voor onze goede Mattie en inspirator Boga. Borger Breveld. Borger is reeds gecremeerd. Maar er komt de mogelijkheid om to celebrate his life, zeggen ze. Isabi. Eigenlijk is hij al in Suriname. Laat me dat zo zeggen. Dan kunt u me begrijpen als ik het zo erg. Borger is al in Suriname. Als ik dat zo zeg, dan kunt u me volgen, toch? Hij is al in Suriname. En de organisatie, de naaste familieleden, die zijn er deze week. En dat moet er een

0: parlement gecreëerd worden waarbij we mooi ding opzetten en hem eren de avond in het teken van het leven van de grote inspirator Isabi Borger Breeveld. Maar u zult tijdig geïnformeerd worden over of althans verder geïnformeerd worden over wat ik gezegd heb. Maar Samitai Jena Hart, en ik heb u al behoorlijk warm gemaakt als ik zeg dat hij al in Suriname is. Isabi, dan als u door kan denken, dan kunt u mij volgen. Oké, we gaan kijken naar wat er allemaal gebeurt in het land. Mevrouw ambassadeur Ashna Kanhai, die is intussen in Genève. En ze heeft haar geloofsbrieven overhandigd aan... Laat me even spieken hoor. Dat is Ashna in beeld. En dan moet ik even spieken. Want de naam van die mevrouw is... aan wie de geloofsbrieven overhandigd zijn is... is een beetje... Ja, ik heb het al... die mevrouw, dames en heren, aan wie de documenten, de stukken overhandigd worden door ambassadeur Kanhai namens Suriname. Nou, die mevrouw is de 13th Director General FUA VN-kantoren in Genève, Zwitserland. Is mevrouw Tatjana Valovaya. Ik hoop dat ik mijn spreekaneen boe uit. Tatjana Valovaya. Valovaya. En dat zijn de geloofsbrieven die dus overhandigd worden daar door ambassadeur Kanhai. Ja, dus nu breekt er een andere fase voor de Surinaamse ambassadeur aan. Ik kan er niet gewoon bellen van... Ashna, wanneer kom je dit bespreken? Dat zal niet zo makkelijk meer zijn, maar... Dat betekent niet dat zijn mond dood is, dat heeft ze zelf ook gezegd. Maar we moeten inderdaad ook proberen te identificeren. Andere mensen die misschien ook makkelijker bereikbaar zijn en zo. Maar we hebben een hele leuke tijd gehad met deze diplomaat Ashna Kanhai. Hier achter de microfoon. Wij willen haar heel veel succes toewensen. Bij de uitoefening van haar job, het uitdragen van Suriname. En we denken niks, we zijn ervan overtuigd dat ze daar een bijzonder goede job zal neerzetten. Ambassadeur Kanhai, bij de overhandiging van de documenten aan de directeur-generaal van de VN, mevrouw Tatjana Valovaya. Ik begin die naam mooi te spreken. Vinden en ik wil ik bijna nog een paar keer uitspreken. Valabaya, dames en heren. Good job, well done, nice. Make us proud, Ambassador Ashna. Just as you always did. And all the best in deze fase van uw leven. Het is geen onbekend terrein, want ze is ambassadeur. Misschien de locatie en de post nieuw kan. Maar ja, een ervaren diplomaat heeft niet veel tijd nodig om zich in te werken, Isabi. En er zijn reeds mensen daar op locatie die haar verder ook nog kunnen bijstaan. Dus de felicitaties. En wij hebben u deze foto laten zien in Abakanatori Futide. Sade Moroftaki, een aantal Spansani e play. Dames en heren, een aantal interessant Sani e play. Dominee Straat is intussen geopend. Voor geopend verklaard, heropend. Mino hoop de Mahasti den Srevier. Ik hoop dat alles in place is. Trouwens, Mino Lisa bericht, laat me daar eerlijk over zijn. Ik heb alleen begrepen dat de ma op haar passie. Ik zag de minister een wandeling maken. Eén ding mag wel gezegd worden. Milaika kill die ze, ja, moet hij eerlijk. Milaika minister die ze, sang. Ik vind hem een eenvoudige man. Nou aan kapsones, nou aan aanstellerij. Mijn like van Mande. En ik hoop dat hij zo blijft. Trouwens, ik heb geen enkele indicatie dat hij gaat veranderen. Want ik heb hem ook altijd zo gekend. Ook als DNA-lid. En maar nou dan een ingewikkeld... Bigi das, nanga jas, nanga bigi ting, nanga duizend veiligheid. Isabi, man chill gewoon. Isabi, kijk hem daar lopen. Isabi, man chill. En dat de afstand tussen hem en het publiek, Isabi, dat is not a big distance. En hij doet zijn best, dat mag wel gezegd worden. Ik weet niet, iedereen zal tevreden zijn. De meeste mensen wachten, zo beoordelen wij ministers. Als je passie nog meer geeft, passie brengen, dan gaan ministers slecht. Maar mijn lukoepen aan mijn gang, dat merk ik wel. Een paar wegen zijn misschien niet helemaal geherasfalteerd. Maar tenminste in een bepaalde staat teruggebracht, rijbare staat. En hij heeft natuurlijk veel meer werk wat hij moet doen op openbare werken. Maar wat belangrijk is, kijk, je moet veel tot het volk praten. Hoe moeilijk het werk ook is, je communicatie met het volk moet up-to-date zijn. Je moet, mensen moeten weten wat je doet. Mensen moeten weten welke krampen, pinnenkrampen in Naki, zodat ze kunnen begrijpen van op dit moment kan hij zijn rechterbeen of kan zij haar rechterbeen niet gebruiken. Op dit moment heeft ze ernstige krampen vanwege puntjes. Dus de linkerarm is nu even niet te gebruiken. Praat met de mens. Dit geeft mij hoofdpijn. Maar geloof me, ik werk eraan. Communicatie. Takanga desma. Laat ze weten. Isabi, dat is nog steeds een hard idee. Op sommige plekken van het bestuur des lands. Shang heeft dat niet. We zien de bewegingen van Shang. Een van de ministers waarvan ik kan zeggen. Maar dat is mijn mening. Kan je Arkie en die vindt dat nog. Mino de eens, maar ik ben als burger tevreden met de moves van Shang. En zijn eenvoud ook geeft daarbij ook een goed gevoel. Isabi, hij gaat zich oriënteren. Hij praat tot mensen. Hey, Isabi, dus dat is een streling voor het oog. Iemand zegt, alleen voor het verkeer, ik kan liever het werk afmaken, want als het nu regent, gaat hij uitgescholden worden. Dus hij moet uitleggen, hij moet nog meer praten. Ik dacht eraan om hem te bellen. Isabi, want we moeten niet alleen maar met persberichten denken dat we mensen laten weten wat er gebeurt. Just to talk. En misschien moeten we hem vragen om Isabi zaken te verduidelijken. Maar goed, Abassi Meki, zelf heb ik het nog niet gezien. En we moeten kijken hoe dat gaat werken. Ook voor wat betreft de afwatering. En als we niet tevreden zijn, hoeven we niet te gaan uitschelden. Zoals de persoon wat ik net gelezen heb. In Abinkosi Evisitak Asan. Je kan laten weten wat verbeterd moet worden. Dan gaan ze weer aan de slag. En daarbij hoeft die hele weg niet weer te worden afgesloten. Maar als u niet tevreden bent, wordt per slot van rekening, wordt het voor u gedaan als volk. En if you're not satisfied, dan kan er altijd over gesproken worden. Maar aan minister is hij zeker in afkosie, want je ziet dat hij moeite. Hij doet zijn uiterste best. En ja, hij wordt betaald. Maar die andere lummel werd ook betaald en die zei gewoon tegen ons, we moeten gestraft worden. Omdat we gestemd hebben op een bepaalde partij. Dus niemand hoeft ons te komen uitleggen. Ja, maar als de man betaald wordt, hoef je hem niet te bedanken. We bedanken. We gaan niet op onze knieën en zeggen van halleluja, je bent God. Dat doen we niet. Maar we zijn tenminste blij dat er naar ons is geluisterd. Want we hebben tijden gehad waarbij er niet naar ons werd geluisterd. Daar gaat het eigenlijk om. Isabi, dus... We hopen dat Sang verder zijn best doet op de andere plekken waar wij zijn best hard nodig hebben. Op andere locaties, andere straten, andere goten en kanalen en grachten en ga zo maar door. Overal waar openbare werken moet inkomen, dat zij dat doen. En waar ze krampen hebben, dat ze communiceren. Dat ze praten, dat ze aangeven waar de schoen wringt, waarom bepaalde dingen nog niet gedaan kunnen worden, hoe lang men nog even moet wachten, ja, wat zijn de zaken die zorgen voor wat oponthoud en wanneer de mensen wat verlichting kunnen verwachten. Dus just be honest with the community, chant met de mensen, chant met ze, leg ze uit, dan denk ik dat dames en heren. We hebben een paar interviews. We hebben een paar interviews, mensen. VNB, we moeten ook feliciteren. Zo aan het begin van het programma moeten we feliciteren. Revelino Eijk en de mannen van VNB. Want de man winnaar verkiezing bij de politiebond. En ik heb begrepen, ze hebben overtuigend gewonnen van de andere partij. De verkiezingen zijn afgelopen zaterdag 15 augustus georganiseerd. En dan maar bij de lei, als dan bij de meneer Steentje. Hoe scoot man, hoe topper. Kijk, ik heb natuurlijk als programmamaker hebben we geprobeerd. Mibel, de trama voor het trek heb begrepen. Iemand zei aan mij, en ik ga niet zeggen wie, maar een bron heeft me gebeld van Limbo. De verkiezingen bij de politiebond komen eraan. En hij krijgt het moeilijk. Want de man die kandidaat is, is een... Benawa Malik Eksrevia. Maar dan was er Yusu man. Isabel zei, Yusu young boy scoot man. Dit is de man zijn achtergrond. Bla, bla, bla, bla. Dus wij hebben geprobeerd om de meneer te contacten. Heel erg beleefd was hij overigens hoor. Maar hij heeft toen aangegeven... Nee, wij komen niet in de publiciteit. We gaan het anders doen. Want het is bij de vorige verkiezing misgegaan. En wij hebben ervoor gekozen om het nu anders te doen. En daar hebben we ook de andere mensen binnen de groep ook aan mij later laten weten. Van wij hebben ervoor gekozen dat ik in de media communiceer rechtstreeks met de leden voor UNO. Want het is een interne aangelegenheid. Respect daarvoor. Maar ik heb ze ook gezegd. Dan ga je die verkiezing verliezen. Geheet, je gaat verliezen. En ik heb ze bijna 3 keer laten weten via. Wallassie. Omdat nou een enkele verkiezing neer hoor. Ook al is het een intern ding. Politiebond. Hoe zat politiebond sinds jaar en dag. Vanaf de tijd van Beck. Vanaf de tijd van Telg. Vanaf de tijd van Ramjiawen en ga zo maar door en Hellings en zo. Nu zitten we met Eik. Nee, begrijp. Maar je nog aan takkie, je doet een buiten publiciteit. Waarom hebben de mannen dat gedaan? Isabi de man bij to the point. Ik dacht 5 jaar terug, Atompai met Rozenblad. En toen zou Atompai Rozenblad hebben beledigd, want Atompai tegen man takkie. Anomiguanga is korotas, met andere woorden, dat ino meking ino ga score anomi probleem. Het wordt in die zin dat ino dora left of me, dat anomi probleem, want je had ook de mogelijkheden zoals ik die had. Daar komt het eigenlijk op neer. Anomiguanga is korotas. En vele mensen hebben daarom gelachen, die man vindt dat atom bij broga malek chips. Oké, het kan, maar dat is wanneer je gaat participeren in een programma waarbij je tegenover elkaar zit als. En dat ding wordt een soort debat. Als je zegt dat je dat niet wil hebben, dan kan ik me voorstellen. Oké, je hoeft niet te gaan debatteren met je tegenstander. Dat hoeft niet. Ter voorkoming van beledigingen en ter voorkoming van denigrerende uitspraken. Dat doe je dat niet. Maar je moet wel in de media komen. En de media heeft verschillende onderdelen. Je kan wel participeren gewoon in een interview wat wij gevraagd hebben. Maar ook interviews die we hebben gezien op andere tv-kanalen en andere programma's waarbij we volop hebben gezien dat ik gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. Je kan zeggen dat je rechtstreeks reageert, go met je leden via middels app en zo. Maar wanneer ik in Baganatorie komt, wanneer ik bij DTV is, wanneer ik interviews afstaat, wanneer die mannen te zien zijn overal op social media middels flyers en zo en oproepen. Dan kan jij wel zeggen van jullie dit anders en je gaat rechtstreeks apps sturen voor mensen. Maar je gaat niet zichtbaar zijn. En in een verkiezing moet je zichtbaar zijn, brada. Je gaat het verliezen. En kijk, de Malassi. Want niemand wil aan de verliezende kant, hoor. Zo is het leven, zo werkt de natuur. De man zit met zijn telefoon, ook al heb je maar app gestuurd. Maar de hele dag ziet hij andere flyers langskomen. En in zijn hoofd ziet hij al van wie het tempo. En hij ziet jullie niet, hij ziet de andere partij niet. Hij ziet alleen maar VNB. Wat denk je dat er gaat gebeuren? De man zal zich aansluiten bij wat voor hem op de winnende groep lijkt. En uiteindelijk wordt dat de realiteit. Dus misschien is het een tip voor de komende, voor alle andere groepen en zo. In de media komen betekent niet gaan schelden en gaan debatteren met de tegenpartij. Maar het is wel goed om in de media te komen om jouw visie kenbaar te maken. Wat wil je als bond doen? Ja, waarom zouden de leden voor jou moeten kiezen? Al die leden, alles goed wil ik ook natori. Isabi de mij volg. If de man look live, de mij look later. De boodschap komt aan. Dieren eruit worden geknipt. Isabi dingen gaan elke dag weer viraal op FB. So you've got to use it. Je moet er gebruik van maken. En ik kom me niet zeggen ander onderwerp. Als je niet wil luisteren, kan je weg. Maar bespreken we aan het stand. Daarom moet ik naar comments kijken, want anders ga ik reageren. Laat me uit die live gaan, hoor. Want ik presenteer, ik doe het programma, dus u moet niet komen zeggen ander onderwerp. Ik bepaal het ander onderwerp en u luistert. Of u kijkt, zo simpel is het. Maar goed, laat me uit die live gaan. Dan zal ik maar met sms'jes werken. Maar belangrijk is, dames en nogmaals, dat organisaties dat weten en dat ze daarop letten. Isabi, let erop en ga er niet van uit. Ja, wij gaan het anders doen. Want het werkt niet. Je moet zichtbaar zijn in de media om jouw verhaal duidelijk te maken. Je moet zichtbaar zijn om aan te geven waarom zo men voor jou moet kiezen. Maar goed, wij hopen dat ze van de mogelijkheden die ze hebben gebruik zullen maken om zeker a image te scoren. Abi, dat nou af de eerste sani. En het ligt misschien niet aan de bond. Misschien is het op een higher level bij de korpsleiding en bij het ministerie. Maar ik denk dat de bond daarmee, dames en heren, wanneer men zo gaat brainstormen over hoe kunnen we de organisatie verfrissen, dan kan het niet zo zijn. Ik denk niet dat de korpschef dan daarmee alleen met zijn eigen gedachten gaat werken. Want hoe kunnen we de organisatie verfrissen? Dat denk ik dat je met die bond aan tafel moet gaan en samen dingen uitwerken. Dat is voor hun. En die mannen zijn volwassen politieambtenaren. Goed geschoold, goed onderlegd. Dus ze weten hoe belangrijk dat onderdeel van samenwerken is. En ik hoop dat meneer Eik en dat het bestuur, dat die man Saluku Sadema kan doen. Voor zorgen dat eigenlijk een organisatie, want echt de politie moet inderdaad een, hoe zeg je dat, de man kies van kwasi. Isabi, van kwasi. Nak de man van kwasi. Mek de man kies de serifie baga. Zodat ze inderdaad worden een organisatie waar mensen respect voor hebben. Isabi, en laat de bond ook ervoor waken dat ze, wanneer je moet opkomen voor de belangen van je leden, als de leden in de fout gaan, bescherm die leden niet. Laat de korpschef zijn ding doen. Want als er leden zijn die openlijk de man gaan nak de ede, waarbij eigenlijk de man beschadigd ook toe, a image voor school toe, nogo protect, nu is je een bond, make a korpschef klaar af feit. En als de mensen gestraft moeten worden conform dat boekje, laat dan de korpschef maar, Isabi, dat varkentje wassen. En laat het dan een les zijn voor de mensen die in de fout gegaan zijn. dat je als Kutu sommige fouten never nooit kan en mag maken. Oké, dan is het wat betreft VNB. Dat we John Bogonu, dames en heren, na Mitayama is in Minoan, meneer Panka. Waarom geeft hij me Panka? Ik wil Panka niet. We hebben de Beertie Kroetu gehad. Mijn telefoon. Dat lukt niet. We hebben die Beertie Kroetu gehad waar we afgelopen vrijdag of afgelopen woensdag dacht ik over spraken. De Mafu, Paramaribo, Noord, Aresto. En ik ben blij dat Aresto corrigeert, want die de man beginnen aan Beertie Kroetu heeft hij een foutje gemaakt door het volkslied verkeerd te zingen. En achter de tafel zat buurtmanager DC Alamang. Maar ik vind het jammer dat niemand op dat moment kan werken van hé jongens, we moeten het zo niet starten. Maar goed, Aresto heeft reeds zijn verontschuldigingen aangeboden. Maar laat het wel zo zijn dat mensen dat weten. Dat je zingt volkslied in omzingen is op een kondre man dat bakadati je zingt. God zij met ons Suriname. Het moet omgekeerd zijn. Maar goed, het initiatief, het idee, bij de wanboe idee, dat want taki, laten we bij elkaar komen en brainstormen over de dingen die we hier meemaken in Paramaribo Noord. En wat de probleem bij de, of de et, dat gedoe met de buitenlandse zwervers die lopen en de kleren van de lijn komen halen en al de schreeuwende meisjes die langs de straat staan en een voorbijganger lokken om een beetje te gaan wippen. De prostituees en zo. Het wordt met de dag erger voorbij de bank aan de Tourtonnelaan. En dat ding is een soort van bijna gedoogde zone geworden. Is heb je een auto stoppen, dan gaan ze erin en dan rijden ze weg richting weet ik veel. En de mensen van de buurt, ik weet een paar jaar terug bij de SRS had ik mevrouw Ann, die ook niet kon slapen. Ik weet niet of ze nog in die straat woont. En volgens mij is de eerste zijstraat voorbij de bank. En zij had ook veel klachten over geluidsoverlast. Kijk, mensen mogen natuurlijk hun hart ophalen als ze vinden dat ze zo moeten feesten. En dat dat voor hun het leven is en dat morgen niemand gezien heeft. Dus alle remmen los vandaag. Als dat jouw opvatting is, Isabi, en dat jouw kijk op zaken, dat doe dat. Doe maar je ding. Maar laat het wel geen last worden voor de mensen die wel een andere opvatting hebben en die dus vinden dat ze hard werken en dat ze tenminste 9:30 in bed moeten liggen omdat ze heel vroeg weer opstaan. En dat ze daarbij niet gestoord willen worden door allerlei kruinende geluiden, Isabi. En hysterische mensen en gillende vrouwen en gierende banden, begrijp je? En hegende mannen en ga zo maar door. Dus de madaki asano boom en de man organiseren a Beertie Kroetu en motagi a Beertie Kroetu bespang. Dus middag is een beetje zo'n vergadering. Is dat een beetje een vergadering, maar kijk, de korpschef heeft ook opgeroepen en dat. En korpschef, na instantie zei ik, kon naar die oplossing. Abit die kurutu bij de orga, zang, moest belis den probleem. Dus we zijn kampioen in het opsommen van de problemen. Maar wanneer het moment daar is om de problemen op te lossen, is niemand thuis. Want juist bij de korpschef zou het druk moeten zijn. Oké, volgens mij zijn ze nog niet naar Toertonnen geweest, maar dat was Flora. If korpschef schreef je dat aan mij kon naar jouw beertje voor arki saraden sansa et dangrai. God, dan moet je toch daar zijn, want het is de eerste man, de grote baas. Daar waar het gaat om de criminaliteitsbestrijding. Na amasa kan zitsani. Na amasa kan zorgo tak ikan sribi, schwiti na neti. dat in een go. Ik zou met 5 mensen of 4 mensen. Maar ja, in het geval bij Tourtonne, waarbij we zijn niet op benen.
1: Ja, maar het
0: vast. Oh, maar in het andere geval, dames en heren, waarbij Fabien Karazani, de man boles de probleem te Tourtonne met Aristo, hebben wij dus gezien dat het een volle zaal was. Misschien is dat een organisatie, hoor. Misschien is die organisatie, moet de korpschef iets anders doen bij zijn organisatie om mensen te mobiliseren. Ik weet het niet. Ik weet niet wat Aristo zo anders gedaan heeft. Maar belangrijk is dat hij mag terugzien op een geslaagde avond of middag. Wij hebben hem gebeld. Jamal heeft hem gesproken en hem gevraagd om naar een korte evaluatie. En we luisteren naar dat gesprek in deze BT.
2: Ja, dat was hartstikke druk bezocht. Ja. Mensen van de hele buurt waren er. Alle leeftijden, alle pluimages, iedereen was er. Ook de tafel was goed vertegenwoordigd. Dus eigenlijk alle essentiële diensten waren aanwezig. Zelfs de ex-DC, meneer Miranda, was aanwezig. De huidige DC was natuurlijk aanwezig. Er was een DNA-lid aanwezig. De heer Jeffrey Lau, de RR-leden van Blauwgrond en Reviel waren aanwezig. De volledige buurtwacht plus de landelijke coördinator. Er was zelfs buurtwacht uit Kommerwijnen aanwezig. Buurtmanagement. Dus de buurtmanager, de heer Veller, was ook aanwezig. Dus aan opkomst. De opkomst was heel goed. Boven verwachting. En dat maakte het ook extra spannend voor ons als buurt. Je ziet echt dat die behoefte er was. En zo kort. Het was toch redelijk kort van tevoren afgekondigd. En eigenlijk hebben we de meeting moeten afronden. Want de mensen wilden nog doorpraten. Maar ja, uit respect natuurlijk voor de gemoederen liepen op een bepaald punt ook een beetje hoog op. Dus uit respect voor het gezag hebben we toch, weet je, op een gegeven moment afgerond. Maar we waren nog niet klaar.
3: Ja, misschien kunt u ons vertellen welke zaken allemaal naar voren zijn gedragen door de buurtbewoners. We zijn al een beetje bekend met de situatie, maar zijn er nieuwe zaken bijgekomen?
2: Nou, ik denk dat in eerste instantie deze BT crew toe was een kennismaking van mensen in de buurt. Hè. Ieder huis heeft zijn eigen kruis. Alle mensen hebben hun erg eigen zorgen, hun eigen successen. Je woont naast elkaar, maar je woont niet met elkaar. En die BT crew toe had ook een groter doel, namelijk dat we gezamenlijk gaan praten over hoe we het vinden dat het gaat in de buurt. En bij ons op Noord is het in een deel begonnen, maar uiteindelijk zijn eigenlijk door de hele buurt heen mensen bij elkaar gekomen. En we hebben gesproken over de problematiek en hoe de buurt de afgelopen 30 jaar eigenlijk min of meer is veranderd. En dan praten we over de criminaliteit in de buurt, het drugsgebruik, de verslaafde problematiek. En last but not least, het stukje van prostitutie in de buurt. Dat gewoon, de buurtbewoners zijn het zat. Geluidsoverlast is ook iets dat ter sprake is gekomen. Bromfietsen die dus zeg maar zonder dempers scheuren door de buurten. Die racepartijen 's avonds. Het geluidsoverlast, een deel van de buurt heeft ook last van geluidsoverlast. Van bardancings die tot laat open zijn. Casino's die tegen alle regels in tot laat in de nacht voor overlast zorgen in de buurt. Dus de mensen hebben echt waar, meneer Bernardin, ze hebben echt hun hartje gelucht en de autoriteiten hebben alles opgetekend.
3: En welke mogelijke oplossingen zijn aangedragen?
2: Nou, wat goed is om te weten, is dat dus de procureur-generaal de handhavers eigenlijk toestemming heeft gegeven om het plan. Nou, dus wij hebben dus via een eerder gehouden onder Ossel hebben we een x-aantal problemen voorgehouden. En die problemen heeft dus de buurtmanager op die meeting voorgelezen. En dat zijn dus de punten die ik al eerder omzomde. En daarom hebben we dus een brede buurtcrew toegehouden om te kijken of er nog extra punten zijn. En doordat de buurtmanager dus die goedkeuring heeft gehad, gaan we nu een driehoeksverhouding opzetten, waarbij de buurt met de handhaving en het hoogste gezag dus eigenlijk in een driehoeksverhouding die problemen gaat oplossen. Het goede daarvan is dat we dus dan bij wijze van spreken elk half jaar weer bij elkaar komen, weer die buurtcrew toebeleggen en kunnen gaan kijken van hey, de afspraken die we hebben gemaakt, in hoeverre worden die afspraken nu nageleefd? Wat is er goed gegaan? Dus dat wij als buurt ook kunnen zeggen, wethandhavers, bedankt, jullie zijn goed bezig. En wat moet er beter gaan? Wethandhavers, letten jullie daarop. En als de wethandhavers dan zeggen van ja, luister, we hebben die middelen of we hebben daar extra ondersteuning nodig, dan gaan ze dat dan zeg maar, kunnen ze dat dan getekend met natuurlijk de afspraken die we maken bij het hoogste gezag gaan bedingen daarvoor. Dus daardoor heb je directe betrokkenheid van de burgers in de buurt. Het is een directe vorm van burgerparticipatie, waarbij wij gezamenlijk, dus zij aan zij met de politie, we staan niet tegenover ze, maar we staan zij aan zij en samen zorgen we ervoor dat die problemen in de buurt worden opgelost. En we zijn daar toch wel heel erg tevreden over dat deze approach ook door de DC natuurlijk, want die is dus het hoogste gezag, op deze manier aan ons is gepresenteerd.
3: Ja, maar toch wil ik van u weten, want het korpspolitie Suriname die was aanwezig. Ja. Als we praten over zaken zoals drugsgebruik, hoe komt het dat de politie niet adequaat kan optreden? Waarom vormt dat nog steeds een probleem?
2: Ja, eigenlijk is dat een goede vraag die u aan mij stelt. Kijk, ze hebben, en daar kan ik eigenlijk persoonlijk niet eens echt antwoord op geven als buurtbewoner. Hè? Want ik zeg, ben hier in de hoedanigheid van buurtbewoner. Dus ik onderstreep de reden van uw vraag, onderstreep ik. De politie heeft aangegeven dat er alleen op Noord 20 drugslocaties zijn die dus actief zijn. Ze hebben te kennen gegeven dat ook zij kampen met beperkte middelen. Maar ze zijn nu dus op een punt dat die 20 locaties in kaart gebracht zijn. En dat ze dus nu eigenlijk gaan optreden daartegen. Maar daarvoor dus nog een x-aantal stappen moeten doorlopen om dat gehele proces finaal als het ware aan te pakken. Maar ze hebben aangegeven, alleen op Noord, en dit mag je opschrijven, alleen op Noord zijn er 20 locaties in kaart gebracht van waar er dus verhandeld wordt.
3: En
2: echt veel hoor.
3: En ten aanzien van dat van prostitutie langs de weg en zeker aan de Tourtonnelaan ten hoogte van de bank. In het verleden was daar een hotspot, maar we zien dat dat terug is gebracht. De politie, wat kunnen ze daaraan nog meer doen? Want ik heb begrepen dat het niet helemaal is verwijderd.
2: Nee, dus ik denk hè, dat, weet je, tijdens die discussie, die crew toe, was er een hele alerte buurtbewoner die zei van kijk, we zijn Surinamers, we zijn mensen van allemaal, houden we ook van Paramaribo. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat als wij nu, omdat we opkomen voor onze buurt, dat die mensen weggaan bij u en dat het probleem zich verplaatst naar een andere buurt. Dus in die hoedanigheid weet ik niet zeker of die verantwoordelijkheid per se bij de politie gelegd zou moeten worden. Ik denk wel dat de beleidmakers die zich bijvoorbeeld bezighouden met ruimtelijke ordening, dat die moeten gaan kijken van waar welke locatie geschikt is voor dergelijke praktijken. En kijk, de Anamoestraat Tourtonnelaan is een omgeving die zich in eerste instantie, het is een toevluchtsweg, het is een route die mensen naar huis brengt. Het is een route waar je, als je je boodschappen moet doen, ontkom je er niet aan om, als je in die blokken woont, om over de Anamoestraat of de Tourtonnelaan te rijden. Het zijn toestromingswegen. Dus gezinnen gaan daar overheen, woon-werkverkeer gaat er overheen. Het is een route die eigenlijk de hele dag door van belang is. Ruimtelijke ordening zou moeten zeggen van luister, weet je, ik haal dat ding van prostitutie uit, de illegale prostitutie, haal het uit de taboesfeer en richt een specifiek gebied in waar je bijvoorbeeld een industriegebied, toch, is actief van 6:00 a.m. tot 6:00 p.m. Na 6:00 p.m. bewegen mensen zich niet meer in industriegebieden. Dus dat is een industriegebied. Vanaf 6:00 p.m. tot bij wijze van spreken 12:00 p.m. Daar heb je geen woon-werkverkeer. Dat zijn gewoon gebieden die leeg staan. Breng die gebieden in kaart. En maak afspraken, zet een zone in, laat die mensen belasting betalen. En zorg dat er gedegen controle plaatsvindt, dat er ook een stukje veiligheid is. En ik denk dat dat misschien meer is, iets is om over na te denken dan wat er nu gebeurt. Want dan krijg je ordening, structuur. En daar kunnen dan de wetshandhavers zich beter, dan valt er iets te handhaven. Nu valt er niks te handhaven. Weet je, dus ik denk niet dat het per se een aangelegenheid is van de politie alleen. Maar dat we beleidsmatig, eigenlijk vanuit die regering, dit vraagstuk moeten deponeren. En ja, weet je, het is misschien een gevoelige kwestie, maar misschien dat wij als buurt door dit stukje, dat het misschien toch onder de aandacht gebracht kan worden. Weet je, ja, het is een kwestie op zich. Maar ja, als je gaat kijken in Amsterdam en Nederland en dat soort omgevingen, Amsterdam heeft een red light district. In Amerika hebben ze ook specifieke gebieden. Maar men zet het niet midden in een woonwijk.
3: Tot slot, zijn er besluiten genomen tijdens de Birtikruutu?
2: Nou, dus we hebben wel afspraken gemaakt. We hebben wel afspraken gemaakt. En dat heeft betrekking dus op de punten die ik u eerder aangaf. Dat wij... dus in ieder geval, de punten die we hebben aangehaald met betrekking tot het stukje van prostitutie in de buurt, criminaliteit. We hebben ook leegstaande bouwen die gekraakt worden. Weet je, dus ja, het is een hele hoop. Maar we hebben in ieder geval afgesproken dat we samen met de buurtmanager deze zaken de komende periode gaan checken. De buurtwacht heeft gelijk met de vreemdelingendienst opgetreden en aangegeven dat het stukje van die wegprostitutie dat is stopgezet. En we zijn nu in de buurt aan het kijken hoe we als het ware dus een buurtwijde buurtapp kunnen opzetten, zodat we elkaar alert houden en de informatie tijdig naar de juiste autoriteiten doorspelen. En weet je, ik merk ook hoor, we hebben echt dankbaarheid gehad vanuit de buurt. Ook vanuit de autoriteiten. Er was een buurtmanager uit Kommerwijnen die zei van jongen, ik vind het zo geweldig dat jullie dit als buurt doen. Dus ik denk dat andere buurten dit ook best wel mogen gaan doen hoor. En weet je, kijk, natuurlijk komen we nu bij elkaar om een beetje wat zwaardere gesprekken te volgen. Maar het leent zich natuurlijk ook om bijvoorbeeld met speciale dagen gezamenlijk wat met de buurt te doen. Waardoor je als buurt niet alleen als het fout gaat met elkaar aan tafel zit, maar ook als er leuke dingen zijn om te vieren. Dat je ja, als het ware als buurtgenoten onder elkaar samenkomt. Stukt ook voor een stukje verbroedering en buurtliefde.
0: Verbroedering en buurtliefde, dat is een goed initiatief. Aristo Kelly was dat. Ik ben blij dat ze tevreden zijn en dat de mensen volop hebben geparticipeerd. En misschien moeten we inderdaad gaan nadenken over een zone. Hè? Maar ja, we zijn hier zo preuts. Alsof niemand het doet. Alsof niemand... je gaat het niet promoten, maar het is nog zo. En we moeten eerlijk zijn, zeggen het is zo. Die dames staan daar en op een gegeven moment zie je ze niet. Niet omdat ze naar huis zijn gegaan om te gaan slapen, omdat ze moe zijn van het staan. Ze zijn op een bepaald moment zie je ze niet meer, omdat ze zijn opgehaald. Ja, en ze zijn niet opgehaald, dames en heren, om te gaan rijden over de brug. Nee. Dus misschien moeten we inderdaad een zone van Arkina. Deze. This area. Bababab. Dat is het. Daar zijn de mensen van het oudste beroep. En dat weet u. Als je daar je man hebt gezien in een van die straten, dan loopt hij geheid uit. Want hij heeft daar niks te zoeken. That area. Of als je daar je vrouw ergens bent tegengekomen. Hij kan niet zeggen, ik heb een lekker band. Maar dat zei Korea, auto in een area drap. Dus dat ben je alfa, ja. Maar dan weten we toch, dat vrezen die dingen niet. Hier, daar en overal in weken en whatever. En nogmaals, we moeten niet zeggen, maar hoe kan hij dat zeggen? En doen alsof. want het is gewoon zo. En je moet gewoon rijden, je rijdt gewoon in sommige weken, dames en heren. En je zou denken, de juridisie, huh? De juridisie na zo'n goede vrijdag, toch zijn al die lampen op rood. Dat betekent, iemand is daar binnen. Zo simpel is het. Dus, mijn reepsa, mijn shit ook. En van mijn reepsa. Ja, dat is mijn gauwang. Ik moest reepsa, want het is midden gewoon. Ik kan begin kari, maar je hebt hier maar hossel. Als ik naar huis rijd, moet ik langs eentje. Dames en heren, en je vraagt je af, hebben de mensen geen liefde? Man tegen je kalem de vijalit. Alla de 60 vijalit. Man tegen mijn rekening, 9:30. Dat heeft mij goed even naar baga na tori baga. De 60 letterte. En dat is hem smal, ik had dat nooit zo lang in zo'n camera. Dan je rekening baga, dames en heren, net die 11:30 de letti. En het is natuurlijk gewoon. Somewhere in a community. En daar is dat geen geluidsoverlast, natuurlijk niet. Geluidsoverlast is een ander chapiter. Het is geen geluidsoverlast. Maar het zit er wel midden in een woonwijk waar het daar niet thuis hoort. Dat is die tori. En het andere deel, dames en heren, is dat deel van Verkarasani. Geluidsoverlast. En dan is er een hele discussie volgens mij, kreeg ik te horen over arrestus en spraak. Laten we daar niet over vallen. Belangrijk is wat we verstaan wat hij gezegd heeft. En de essentie van het verhaal, daar gaat het om. Niet de manier van praten. De essentie, dames en heren. En iemand zegt, mama Taimi, ja, de lamp. Oh, wat heb je? De lampen hebben een storing. Ah, we got out. Ze blijven op rood. Ah, we got out. Uchare, uchare, uchare. Nee, mijn logo, omdat ze is van. De sari is daar, mijn Brazilië. En dan verkeerslicht. Ik had hem niet moeten stoppen. Rood licht. Mensen, dus, ik denk dat alle andere buurten, dames en heren, moeten verkeren zich organiseren. Organiseren dingen in je buurt om over deze zaken te praten. Want nogmaals, als je goed hebt geluisterd naar mevrouw, hoe heet ze, mevrouw Anneke Chenalin gisteren in retrospectie. Dadelijk wordt er een strangers. Zijn dingen die ik ook zo vaak zeg. Met Vinolukboom zijn we straks strangers in Suriname. Strangers, vreemdelingen. Dan is zomaar eens door je bouw op. Dus het is geen onderdeel waar we te lichtvaardig mee moeten omgaan. Hou het in de gaten, dames en heren. Die mevrouw heeft gisteren, het was zo'n mooi gesprek. Ze sprak over het migratiebeleid. Ik ga straks een fragment laten horen. Maar dat is slechts één fragment. Je moet naar die YouTube-link kijken. Het hele programma is steengoed. Anneke Chenalin samen met Imran Toos. Natuurlijk gaat u misschien niet met over alles eens zijn. Maar het is wel inhoudelijk sterk, dat programma, dames en heren. We hebben andere sterke dingen die we u willen laten horen. We hebben Ebu eindelijk bereikt. Het was een beetje moeilijk om Ebu te kunnen vinden. Over de brieven van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie. De man zegt, kom niet aan ons en kom niet aan de rechterlijke macht. U kent die hele discussie. Mevrouw Genadine heeft gisteren ook gezegd, hervorming is goed, maar je moet het goed doen. Dus zij zit op een andere lijn. Ze zegt, hervorming, boom. Wij weten inderdaad dat er sommige dingen zijn die anders gedaan moeten worden. Maar als aanvoerrechtelijke macht, dat mag geen prioriteit hebben. Er zijn andere dingen die gebeuren, waarvan de president eigenlijk zich in moet gaan vastbijten. En die dingen hebben prioriteit. Ik laat u mevrouw Chenalin dus straks horen. Maar eerst wil ik terug naar het nieuws waar we meneer Reijmen hadden. En meneer Rijmen, Jamal heeft hem gesproken over het vaststellen van inkomen en vermogen bij de anticorruptiecommissie. Gisteren was de deadline, je weet, de mannen moeten aangeven wat heb je en wat heb je niet. Het is een goed ding. Ik vind het nog niet helemaal goed in elkaar getimmerd. Het is nog niet waterdicht. Maar we moeten er nog aan gaan sleutelen, zodat mensen geen miljonairs worden na een bepaalde functie. Isabi? Brother, wat heb je? Wat heb je? Nou, ik heb een auto. Voor ik minister, ik ben een auto. Wat geeft minister mij heen? Vezel of vessel? Minister vessel, nee. Ik heb een vezel, zwart, paarsachtig is het. Zwart. Misschien is het zo'n kleur van wat hier. In de zon wordt hij paars. Maar over het algemeen is hij zwart voor ons mee. Weet je wat dat ding is? En wat heb ik nog meer? Dat is alles. 3 telefoons. Ik heb bril van Ratan. 3-6 brillen van Ratan. Voblaka onderbroekoe. Mensen hebben hem schrijf alle dingen aan dat jaar. Wari di wang wang blaka wang. Tuguru wang. En Isabi, mi dat me o schrijf alle zangide man. Ano teta mara mi ap 5 onderbroekoe. Dat ik na voer mi niet bij 5 de wang. Dus je wil weten wat ik heb. Kijk, hier is alles werk uit. Mijn nagrond, mijn assodici, dat die. Isabi. Mijn orenbron, fiets, jouw pressie. Schrijf alles aan die. Want Tamara, die kon in functie. Of tegwe, moet je niet uit functie, dames en heren. Met 4 Rangers. Skyline. En een... Verkaar is het geweldig wat ik hier heb. Ik weet niet hoe die auto's allemaal heten. VV Ranger was Skyline, die geweldig was. Rolls Royce, Isabina Wang. Geweldige huizen en zo. Dus, het is een goed initiatief. Gisteren was deadline en Jamal heeft aan meneer Rijmen gevraagd wat hij allemaal heeft genoteerd voor de mensen. En als hij zich heeft, als hij heeft meegedaan met het proces dat dit moet zijn op trek nummer 4. Isabi, als hij al zijn huizen heeft geregistreerd, als zijn auto's en zo, dit is wat Rijmen van A20 ons heeft verteld.
1: Ik heb dat gedaan bij de eerste keer, toen de eerste deadline er was ik op tijd, dus toen had ik het gedaan, omdat ik denk dat als je de ruimte kreeg om het te doen toen, moest je het hebben gedaan. Oké, er is ruimte gecreëerd. Maar als volksvertegenwoordigers moeten wij sowieso het voorbeeld geven. Dus het is toen bij de eerste keer gedaan.
3: En hoe staat het met de overige leden van uw partij die publieke functies bekleden?
1: Nou, wij hebben ze duidelijk aangezegd dat iedereen dat moet doen. Zij die het bij de eerste keren hebben. Zoals u zelf zegt, er is de gelegenheid geboden door het Openbaar Ministerie om tot het vorige, of dit weekend het te doen. Dus vandaag officieel, als zij dat niet gedaan hebben, hebben ze zichzelf in problemen gebracht. Maar we gaan straks we gaan ervan uit dat iedereen dat gedaan heeft, omdat het goed gecommuniceerd is. Ook binnen de assemblée, de mensen die dat nog niet hadden gedaan, heb ik gezien dat het steeds werd gealtameerd in appgroepen. En de mensen die dat moesten doen, hebben gedaan wat ze moeten doen, neem ik aan.
3: En heer Rijmen, is dit voldoende om de corruptie tegen te gaan?
1: Nee, het is de eerste stap. En in een ander interview heb ik gezegd, een van de dingen die ons echt gaat helpen, en dat zegt de president in haar beleid, is het digitaliseren van overheidszaken, waardoor je in principe, laten we zeggen, geen tussenpersonen echt hoeft te hebben. Het komt erop neer dat je gewoon moet voldoen aan de criteria. Er is een bepaalde periode waaraan je je moet voldoen, een criteria per periode waarop je moet wachten. En er is dan voor iedereen gelijkstelling. Iedereen moet gewoon via digitaliseren zijn dingen doen. Dus ik denk dat dat een hele grote stap zal zijn. Want zoals ik ook eerder zei in een ander interview, we merken dat bijna eigenlijk dat dingen cultuur is gaan worden in ons land. En iedereen doet bewust of onbewust eraan mee.
3: Waarom zeg je dat?
1: Ja, als je stukken sneller wil hebben, ga je iemand bellen of, soms hoeft stukken... soms hoeven dingen niet te gaan dat je iemand geld geeft of zo. Maar omdat je misschien iemand kent, dan gaat het sneller. En dat kweekt ook op een of andere manier, dat zeg ik bewust of onbewust. Bevordert het ook corruptie en dat willen we juist niet hebben. Elke Suriname moet dezelfde kansen krijgen. En dat kan je door te digitaliseren, dat kan je door duidelijke sterke instituten te hebben, dat kan je door ervoor te zorgen dat dingen procesmatig kunnen worden gedaan. En waarop je weet, oké, als ik hem nu indien, 2 tot 5 dagen, bijvoorbeeld bij government, de mensen die zitten binnen de ambtenarij of op het systeem, kunnen direct hun, noem maar op, CBB uitreksel hebben. Je hebt niemand nodig, waardoor je daardoor ook... ervoor zorgt dat die corruptie voorkomen wordt. Je moet gewoon je dingen doen. En ik zei het eerder in een ander interview. Als dat ook zou kunnen voor parastatale bedrijven. Als dat ook zou kunnen niet-ambtenaren. Dat men met een knopje je uitreksel kan halen. Als je moet betalen, dan lood je het op. Ik bedoel, er zijn zoveel manieren nu waarop je één keer zelf kan betalen. En je zaken kan krijgen.
3: Wat vindt u van de inspanningen van de regering om corruptie terug te dringen?
1: De inspanningen zijn goed, maar wij, als we zeggen goed, dat betekent dat we ook beter willen hebben. Dus de eerste stappen vind ik prima. We kunnen beter en dat denk ik, de regering kan beter, dus dat denk ik dat heel belangrijk is. Maar het gaat niet alleen om dat je moet digitaliseren of bepaalde stappen moet zetten. Ik denk ook dat je veel meer moet communiceren. En dat moet je doen vanaf de school. Kijk, in de tijd toen ik op school zat, lagere school, dat je een bepaalde vakken waarbij je normen en waarden kreeg, begrijp je, en heel vroeg leerde wat die samenleving, wat je die samenleving van je verwacht. Ik denk dat soort curricula moet terugkomen. Heel vroeg al. En mensen kunnen zeggen, ja, maar de mens, het is niet op een voorhoofd geschreven. Maar ik weet dat als je de mens heel vroeg die kennis geeft en zegt wat de waarden en normen zijn. En dat ze dat niet alleen krijgen van op wat ze zien op YouTube, maar structureel vanuit de schoolbanken, gezin sowieso. Dan denk ik dat dat ook zal helpen om onze politieke cultuur en onze mindset wat betreft corruptie te veranderen.
3: En voor de mensen die het niet helemaal goed snappen, wanneer we praten over vermogen vastleggen bij de anticorruptiecommissie, wat moest u allemaal vastleggen? Wat hebt u allemaal vastgelegd?
1: Je moet vastleggen wat sowieso jouw eigendom is, toch? Je kan niet vastleggen wat die van jou is. Dus als je percelen hebt, of een huis, een woning, dan moet je dat vastleggen. Als je vervoersmiddelen hebt die al jouw eigendom zijn, vastleggen. Als ze bijvoorbeeld een leasevoertuig zijn of een, hoe noem je dat, een voertuig dat nog niet op je naam is, kan je het wel aangeven. Maar je geeft daar duidelijk aan dat je daarvoor nog betaalt, want zolang het niet op je naam is, is het niet jouw eigendom. Dus dat soort zaken, en dat geldt ook voor de dingen die je met je partner hebt opgebouwd. Alles wat je kan aangeven, geef je. En de mogelijkheid wordt geboden dat, laten we zeggen, als je nu je vermogen hebt opgegeven, en laten we zeggen na 2-3 jaren, ik noem maar een voorbeeld, je een nieuw voertuig hebt gekocht, en dan zou je dat ook, of een nieuw perceel hebt gekocht, of hebt ontvangen door erfenis, dan kan je dat nog aangeven. Dus het is een goed ding. Het is in ieder geval de eerste stap om mensen publieke functies te kunnen controleren. Het is misschien niet helemaal potdicht, zoals men dat zegt, want mensen kunnen ook dingen op naam van iemand anders schrijven en doen alsof ze het niet hebben. Maar in ieder geval de eerste stap. En soms heb je maar een eerste stap nodig om te gaan naar het beoogde doel.
0: Ja, het is niet waterdicht, ik ben het met hem eens. Maar...

is het de vraag hoe hij dus... hoe is het mogelijk dat hij maar Vivi Otto? Isabi, toeprado, toerepter, naga... Ik kreeg een belangrijk bericht hier. Laat me even luisteren. Mike uitschakelen.

Okay, dann Vito, das Okal wäre. Ja, da gaan we verder. Iemand schreef ergens, en dat vind ik een goede opmerking, want we praten constant over die short times in woonwijken. Maar wat ook heel erg storend is in de woonwijken, mensen, dat na, Salman schreef, ja, autosloperij. Of automonteur, autosloper. Dat ontsiert de boel. Je weet niet maar ding, is je aan mijn patwa oor wat je maar sloop wagi. Dit tap aan man ter, tap aan man, tap aan man berm, of tap aan berm, want tap berm er van man, tap aan berm. Na 3 dagen zijn er nog 2 andere voertuigen. En voordat je fossiteert aan 30, aerberm spang. Isabi, jij gaat uit je erf. Je hebt niet eens zo'n boe over zich even waar je komt. Want om een brugge auto stel op. Dus dat is ook iets waar de districtscommissarissen naar moeten kijken, dames en heren. Autosloperij. Nou, er zijn een paar. Ik heb 2 interviews. Maar ik heb een. Iemand zegt: bepaalde mensen, Limbo, zijn puntjes, dom. Ze willen deelnemen aan elke discussie, maar hun verstand ligt onder de goslaar. Maar waarom zeggen we deze pijnlijke dingen aan elkaar, man? Reageer op het onderwerp en niet op de manse manier van praten. En waarom is je vezel paars? Was de keus van moderator, hoor. Ik had nog een paar. Ja. Ik heb nog zeker 3 interessante interviews voor je. Maar ik heb nog een. Liever uit zijn oren. Die wil het zo oranje. Nee, maar die kleur van die wil het voeren heeft niks te maken met NDP, hoor. Zal wel wat zijn. Opgave van bezit is nonsens. Is slechts een momentopname. De gang en doen en laten van de personen in publieke functies moet gewoon van tijd tot tijd gevolgd worden. Hebben jullie dat? Dan heb ik dat gelezen. Ik lees verder. Goedemiddag meneer Lim, met mevrouw Valpoort, Simonweg 52. Ik had u gevraagd om SWM. Oh, mevrouw Valpoort, ik heb ze niet gevraagd nog. Of ik weet niet als ik uw bericht heb gehad. Hey, maar eigenlijk mimt ik. Wat moet je naar SWM, ja? Is dat maar mijn probleem? Meer speel door iedereen. En het leuke van de grap. De mij heeft des, maar toch. En zie je, dat zou juist niet mogen. Dat heeft ik ook tik money hier in z'n handen, zie. Dat ben je vervelend. Het is niet ethisch, zeggen ze. Het is niet ethisch. Dat mag je niet maken. Mevrouw, ik stuur het bericht door voor u, hoor. Wat geduld betrachten. Goedemiddag. Er is ook seksverslaving. De lampjes branden heel vroeg, omdat sommige mensen verslaafd zijn. Het moet georganiseerd worden. De mensen moeten geregistreerd worden en belast.

fasting batalan. Ik lees verder. Is er iemand overleden in het nieuw DNA-gebouw, meneer Lim? Nou, er is nog een prominente persoon overleden. Is ook iemand die ik in Senior Spiegel heb gehad. Maar ik ga het morgen. De persoon is gisteravond overleden. Een bekende ambassadeur. Maar ik heb u gezegd, ik hoef geen nummer 1 te zijn. Het bekendmaken van deze dingen. Familie en zo. Dus ik heb vanavond een interview over zijn heen gaan. En dat interview zal ik dus morgen laten horen. Ik praat vanavond om 9:30. Zit ik in een interview daarover. Afwezigheid van ruimtelijke ordening is the root of all evil in Suriname. I won't say all evil. Afwezigheid van ruimte, dus echt niemand, dus die DC of Amazoga vergunning, moest man takkie. Meneer Minoman, die een vergunning voor op een supermarkt, tap nummer 4. Omdat tap nummer 6 was soortgelijk bijna semi-divis supermarkt Naputo. Dus Minoman ging. Evengoed, Amazoga vergunning moest man takkie. Meneer, ik kan u geen vergunning verstrekken of verlenen om daar een schietschool op te zetten, omdat het daar niet thuis hoort. Je stordesma, pas als je voldoet aan een paar voorwaarden, dat denk ik groene frigo in de woonwijk, dan kan je jou. Het beste is om net als meneer Nationamane, van wie Martin en voor Mozart, het beste is om net als meneer Mozart helemaal daar achter Reisdijk jouw schietoefeningen te gaan houden. Ja, de kiesvergunning. Die drapen. Dat kan zoet karabijn zijn. Kan zoet drapen zijn wani. Maar zei ga vergunning moest maar takkie. Ik kan geen vergunning geven. Want dit is een route waar de kinderen naar school lopen. En terwijl de kinderen naar school lopen, moeten ze zien hoe mensen in een auto gaan in een short time. Dus anno kan kon ja. Lik van Mataki, you no kan kies vergunning voor bouw, tapwang, watertank voor SWM. You no kan putwang, one service station. Ano kan. Dus ruimtelijke ordening is soep met balletjes in Suriname. Ja, soep met balletjes. Lem de zoveel organisaties, instanties, etc. die je zomaar interessant willen doen in de media. In de kwestie omtrent de rechterlijke macht hebben een tijdje geleden, toen bekend werd wat de salarissen van de PG en rechters, hebben ze nooit iets gezegd. Dus dat vinden ze zo te merken goed. Nu zijn ze handje de voorste en reageren op iets dat de DNA-voorzitter Adien Reeds heeft uitgelegd, dat hij niks van weet, maar uitkijkt naar waarover men het heeft. Lim, goedemiddag. Volgt u de ontwikkelingen over de 3 wetten over de rechterlijke macht? Nu is ook de Vereniging van Medici uitgekomen met de verklaring. Wat gebeurt er precies? Kunt u Jones of Parmisser of mevrouw Silos of meneer Van der Zaan hierover spreken? Wij hebben net tot meneer Jones gesproken. U krijgt straks het interview. Maar de korpschef is geen buurtmanager. Deze taken om de woonwijken te ordenen is de taak van de buurtmanager. Ook al is het de taak van de buurtmanager, de baas van de buurtmanager mag altijd zelf een kijkje komen nemen. Want wie controleert de buurtmanager? Dus je moet op de ophouden van, maar ja, die is dat buurtmanager. Het is ook nooit goed in Suriname. De buurtmanager is een baas. Ik kan zeggen, ik luister naar deze kamer. Ik van hoe heb je dat? Deze kamer is van jou. Jij zit daar in die kamer en daar mag je monteren. De amana editor amade na camera. Omdat amana editor dat. Mino mag gooi na camera. Ano jara, me gooi na camera temi wani.
Mi mag go controleer temi wani. Mi mag go domba ka computer fu luku. Ef bepaalde tori e edit volgens de standaarde. Ef na ma privé computer is het wat anders. Dus die korpschef mag voor mij part elke dag een woonweek aandoen. Elke dag. Goedemiddag Limburg. Ik heb zaterdag naar het programma 90 seconden geluisterd. En het ging over verkeersveiligheid. Wat ik aan u wil vragen. Wanneer krijgt u de minister van Justitie samen met de minister van Defensie de studio over verkeersveiligheid te praten? Maar ik vind niet dat ik met de minister moet komen praten over, over verkeersveiligheid. Ik moet met de minister van Justitie en Defensie over verkeer. Nee, maar op man. Dan praat ik liever met het hoofd van de afdeling verkeer. Mix school to begin to de roko. Isabi. Elke dag zie je mix DNA ook to begin to de roko. Heb je den boete gide man. Als je de rood hebt gereden, bro, dan moet je betalen. En je krijgt een tijdspanne voor betalen moet korter zijn. Je moet hardere sancties. Want elke avond, zei eerder ook nog aan iemand, ik zie het nog steeds. Elke avond rijden de mensen door rood. Niet alleen 's avonds. Gewoon, en ja, ik erger me mateloos aan dat ding. Bijna meer heb ik een keer tradien wat wit auto heren. Maar rijden gewoon door rood. Me realiseer me dat, joh. Lembo di basani arat kande dalek yang mango klem yano skoutu sumana yo isabi dat na eerste vraag som aksi yuna skoutu dalek ama arwan go ama suti isabi dat is allerlei onnodige dingen of you nakama wan peip uit irritatie. Dus maar de politie moet lek van skoutu reina mi baga ama berisme. Die aan mijn regwe. Ik dacht, ay man, dus die boeien roken wel. Dus het kan wel. Mij mek aan boog. Ik heb gezegd, laatst met Giatori. Ik moest snel met mijn dochter. Ze was laat. Dus mij rij, mij boren en oseer. Dan mij zwing komt op Benjaminstraat. Mij zei, ik schrik dat ik naar mij rij zo. Dus als koudo mek zo, dan mij tuteren aan mij. Ik ga mij dag mij odi. Mij tuteren. Hargwe. Dus dat is eindstand. Mij lukken naar spiegeren. Mij gaan mij draaien. En mij zei mij tegen mij. Mij kot, hij komt. Mij dacht, waar? Hij komt. Mij kot gooi naar passie zo. Sirene, lek 5 kilo neng. Lek Miami Vice, lek chips. Nina. Mij parkeer, mij kan mij zei. Mij kon door de auto zakken zo kon mij naar asfalt. Van mij weer scheng. Maar dat wil je niet meemaken toch, Isabi. Dat wil je niet meemaken, maar... Dat want de man alert. Zo moeten de mannen dus... Maar je ziet geen... Ik weet niet als dat een beleid is, hoor. Waarom zie je geen motorbrigade s'avonds? Die mannen mogen s'avonds hier rijden. Dat zet de mannen tenminste in een kleine fiets. Laat ze gewoon serveren. You ride or ready. Aan het moment zei Abra Ukudora ready. Asirene Ebari. De mere Petty. Je pai. Doe het met 4-5 mensen, geloof me. Het gaat als een brandend vuurtje. Voordat je denkt, weten mensen. Hey Arkino, we moeten een beetje wel rekening houden. Rood is rood, stoppen. Maar ja, u sprak over geluidsoverlast, maar het gaat ook over de tourbussen die elke avond lawaai maken met de jongeren. Dus korpschef moet ook harder optreden. Vooral busbedrijf Malu en ook andere busbedrijven over de tourbussen. Ja, tourbus is misschien lastig. Ik heb er geen probleem mee. Want als hij langs gaat, gaat hij langs. Het probleem is, wanneer die mannen stoppen, want de mensen moeten plassen, dan stoppen ze langs de straat. Iedereen rent links en rechts. Plassen hier, daar en overal. En dan wordt het een rommel. Dat is één. Maar wanneer die man de mensen heeft afgezet en de bus gaat naar huis... En er is niemand in de bus rijdt, die man ook met luide muziek. Dat is ook zo onvoorstelbaar. If normal is in de bus,
apartik ba regone oso kirak poku en abus tak Cliff, als de vorige minister zijn job had gedaan, zouden we verder zijn.

0: Limbo, blij met de Domineestraat. Wanneer is de Koningsstraat aan de beurt? Ja, de Koningsstraat. Even maar soda. De Koningsstraat is een, rampgebied. Koningsstraat is een rampgebied, brada. Mira de redra per. Probleem ook is aan je onderstel. Wat deed Saya daar bij POC? Wat voor teken is dat? En opgave van bezit is nonsens. Is slechts een moment op na, heb ik al gelezen toch? Limmiddag, ik wil mij ook mengen in het gedoe rond de vergunningen in Suriname. Iets waaraan ik mij mateloos stoor zijn de parkeerplaatsen die samengaan met het verlenen van vergunningen voor het opzetten van de kolossale bouwzels op de hoeken. Ik denk dat de wet spreekt over dat je mag parkeren 12 meter van de hoek. Op sommige plaatsen moet je jouw voertuig helemaal half over de hoek gaan om overzicht te hebben om jouw weg voor te zetten. Anders ben je de lul, zegt Erwin. I got you, Erwin, I got you. Limbo Floralaan is ook rampgebied en de Marwijnenstraat. No man. Marwijnenstraat naar Pemi Betang. Is hier ramp, die straat is niet zo erg. Vergeleken met de Koningsstraat. Floralaan is ook geen rampstraat. Ik vind niet. Isabi, ze moeten wel een beurt krijgen daar niet van. Maar niet zo hisbiting, zo faya faya. Goedemiddag, er rijden 1000 mensen nog steeds door rood. PL'ers rijden nog steeds op fietsenpad. Bromfietsen met drukpijp worden nog steeds niet aangepakt. Nog steeds zijn er met gras begroeide bermen waar voetgangers op moeten lopen. In de Limapo-straat parkeren overheidsmensen nog steeds onbehoorlijk. Niks gaat ophouden omdat er van alles fout zit in het korps. Middag, ik ben geamputeerd, mijn guns. En ik heb meer dan een jaar geleden €2500 betaald voor mijn prothese. Tot op heden heb ik deze nog steeds niet ontvangen. Ik ben hiervoor ook naar het revalidatiecentrum geweest, waar men aangaf dat het ziekenhuis mijn prothese nog niet besteld heeft. Dit laat mij met veel vragen achter. Kunt u alsjeblieft aandacht besteden aan deze situatie van geamputeerden? Zou u ook meneer Selvin kunnen contacten om dit geval te bespreken? Bijvoorbeeld dank voor uw aandacht en hulp met vriendelijke groet. Ja, lijkt me inderdaad een... Ik denk dat deze persoon praat namens een groep. Dus ik stuur dit bericht voor mijn broertje die een jongen is. Hey, maar weer lava vrouw daar vrouw Takasani. Mijn broertje is een jongen. Weer lava vrouw daar vrouw Takasani. Maar ik ga je zeggen, inhoudelijk als ze praat, begrijp je gelijk dat mijn broertje is een jongen, dat het een vergissing was. Want die vrouw praat niet zo dom als sommige van haar collega's. Isabi, dat moeten we wel ook eerlijk kunnen toegeven. Ik heb er horen praten en ook zien praten, niet met een stuk papier, hè? Gewoon zo. En ik heb geen enkele bakoven of banaan gehoord. Ja, mijn poel vrij vrij. Dus dat moet je ook aan mevrouw Jordan meegeven. Dat ze ook geen sobote is, no? Oké, mensen, we gaan even kijken als ik nog een paar berichten hier zie langskomen. Boy, is al 4:55. Het is 4:55, maar dat maakt niet uit hoor. Niet voor de uitzending. Zijn zoon heeft trots verteld dat zijn vader heel veel bezittingen op anderen hun naam heeft gezet, zodat hij niet alles hoeft vast te leggen. Oh ja, heeft die zoon dat verteld? Oké. Dat is de zoon van die man. Jokka-probleem in hier. Bari. Mensen, we gaan even een paar laatste. Nee. Ik heb 3 advertenties. We gaan het lekker verdelen. 3 advertenties. Dan laat ik u een fragment horen van de scherpe mevrouw gisteren. Die kritiek had op het beleid. En ik heb u een paar keer gezegd. Kritiek moest dit doen op het beleid. En vooral dat ik sommige dingen kan. Die regering kan, die president. As we speak. Nu aanpakken. Maar ze doet het niet. Niet omdat ze het niet kan doen. Maar dit is niet, ik kan niet, dit is, ik wil niet. Dat heeft mevrouw Chenalin gisteren gezegd hier. In retrospectie. We hebben ook Jones. Mevrouw Chenalin heeft ook problemen. Of althans, ze zegt, het hele ding met de rechterlijke macht is eigenlijk waste of time. Want wij zouden eigenlijk onze energie moeten stoppen in andere dingen die dringend moeten worden rechtgezet. Dat is even uitgelegd. Dus daarom, ik ga niet alles afdraaien, maar kijk naar de YouTube-versie. We gaan even een drietal berichten hier doen. Drietal advertenties. Dan ben ik terug met Tanja Chenalin. Give me a moment.
1: Heritage Village 2026. Samen beleven we ons erfgoed. Op 21, 22 en 23 augustus verandert de binnenstad in het bruisende Heritage Village. Vanaf Wakapassi, Palmentuin, Fort Zeelandia en Waterkant. Een speciaal ingerichte autovrije zone waar Suriname samenkomt. 3 dagen lang staan cultuur, culinair genieten, muziekontmoeting en saamhorigheid centraal. Dus kom op 21, 22 en 23 augustus naar de Heritage Village in de binnenstad van Paramaribo. Beleef dit bijzonder initiatief voor de allereerste keer. Heritage Month 2026. Hoe wij hier ook samenkwamen, zo gaan wij samen verder.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de BL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
4: Sepi mi godo.
5: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
4: Shall I send money, Jim? Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
5: Vrouw, letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee. Mi wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Bengelstraat.
5: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
4: Una verstang in de verstand dat mi no wani.
5: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Da essentie odorobaka.
4: Isap sang, do say wani.
5: Mi popchi. A city, eh?
4: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
5: Den na euro.
4: Ma na Hollandse ne verstang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga jiang ting fung.
5: Okay, dan mo chari ga wan trawan.
4: Nee, Ik voet dat jal. Mi wan go na carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chis mi euro altijd.
5: Maar dan hoe dan? Laat jelle zijn euro die wala toe. You go taking and you tak dif you one doro. Dif mi no doro.
4: Top deka dif go aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi en buiten din je pa euro so.
5: Si mai pa euro ne egi ozo.
0: Ai. Yeah, this everyone spot up impact dan I know that na. Nou dat ik een spot mek boom. Vader het hier me toch na. Jongen, die mensen spelen die precies als echt twee oude mensen. Shalana echte shalana de bijisma. Isabi, die man, ik kwam aan hem. Nee! Nee! Die man met je gebroken. En was aan een huis dan. In plaats met ik blijf maar zeggen, dus is dat een probleem? Ik blijf maar zeggen, Tanja, die vrouw heet Anneke, je hebt Natusa. Nou, ik kom in de war, omdat Tanja zat bij sociale zaken. En bij wijlen minister Polak, Christine. En daar heeft ze goed werk verricht hoor, met minister Polak overigens ook. Oh, meneer Sura Simpies, wat een geweldig mens was dat, ja, met hij. Maar goed, en Anneke is de zus van Tanja. Gezeten ze naar Lin. En ik kom nog steeds in de war, nog steeds. Isabi, ik noem altijd. En ze, de vrouw Jerzy toch? Isabi, en ik zeg steeds. Tanja, maar het moest Anneke in alleen zijn. Ik laat het straks hoor, ik zal het niet afdraaien, maar ik wil toch nog meneer Pascal Siegelaar, de voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond, aan het woord laten. Weet je waarom? Overal, dames en heren, is er ruis. Volgens mij, wansot, verkarazani, wansotu, dus make money fromu, isabi nakpuru, kibri kibri, is volgens mij een vereiste. Want overal hoor je die dingen. Nu komt meneer Siegelaar daar bij Sifobo en hij zegt, dit ding ga ik niet zo laten. Ik ga aangifte doen tegen de voormalige voorzitter, meneer Blokland. Ik doe ook aangifte tegen de ex-secretaris, meneer Manouf. Maar ik laat het niet daarbij, want wat ik hier zie, ik kan het niet zo laten om ook geen aangifte te doen tegen de heer Blokland, de heer Budel, die ook die penningmeester was. Dus aheer top voorzitter, secretaris, penningmeester. Ik zie gelaar dat ik moet deze dingen kan ik niet zo blauw laten. Ik moet de aangifte moest doen, ja, want Dus dat maak je natuurlijk nieuwsgierig. Wat mogelijk, dames en heren, maar voorzichtig praten, mogelijk, maar dat is er gerommeld, mogelijk. Jamal, als je luistert, trouwens, ik hoef niet te zeggen dat hij meneer Blokland ook moet bellen, hoor, man. Wij doen hier aan hoor en weder hoor, want die format dat mogelijk, je nog kan dat niet tak niks. Dus meneer Blokland moet reageren. Maar Siegelaar, heb ik begrepen, staat hier. Wil niet te diep op de zaak ingaan. Hij zei me overigens dat hij een persconferentie in voorbereiding heeft. U kent hem toch, hij is eigenlijk militair. Hè? Is de man die hier een keer kwam praten over mevrouw Matura der Masker als minister van Defensie. U kent dat verhaal nog, is ook op YouTube. Maar goed, hij is dus de nieuwe voorzitter bij Sifobo. En laten we luisteren naar wat hij ons gezegd heeft.
6: De aanleiding van de aangifte is gebaseerd op basis van wat onregelmatigheden die we als bestuur hebben geconstateerd bij de overname. En het proces dat daarna is ingezet. Op basis daarvan is er dus de overleg met onze adviseurs en derde besloten om dus deze stap te ondernemen.
7: En er wordt gesproken over mogelijke financiële misstanden, laat me het zo verwoorden. Wanneer is dit ontdekt?
6: Dus zoals ik zei, we zijn als bestuur aangetreden in april. En vanaf dat moment is het proces ingezet om dus de documenten van het vorige bestuur te onderzoeken. En het proces is een proces dat al vanaf april loopt. Het is geen nieuw proces, het is geen nieuwigheid, het is iets dat we al maanden mee bezig zijn.
7: En u praat over mogelijke financiële misstanden. Wat hebben jullie aangetroffen?
6: Ja, dus over de financiële malversaties. Daarover kan ik dus nu niet inwijden daarover. Omdat we dus nog in overleg zijn met de advocaat. Over wat dus wel of niet toelaatbaar is om mede te delen. Dus donderdag willen we wel heel diep hier op ingaan. Dus geeft hij ons een paar dagen de ruimte om dit verder uit te diepen met de advocaat. En dan denk ik dat we dus in depth hierover kunnen praten donderdag in de persconferentie.
7: Ja, maar voordat jullie deze stap hebben ondernomen, de stap om naar de politie te stappen, hebben jullie nog enig contact gehad met de vorige drie bestuursleden?
6: Ja, het gaat dus om drie bestuursleden hoor. Er is dus wel een momenten geweest waarop de mensen zijn aangeschreven. Ja. Dus de mensen zijn op de hoogte dat we bezig waren met het onderzoek.
7: Want het gaat over mogelijke financiële misstanden. En
6: voornamelijk, het gaat niet alleen daarom hoor. Dat is niet de enige strafbare feiten die zijn gepleegd, vermoedelijk.
7: Ja, vermoedelijk. Ik denk dat het misschien gaat om financiële verslagen die misschien ontbreken. Zijn er documenten opgevraagd? Hoe staat het daarmee?
6: Ja, u weet dus als nieuw bestuur hebben we dus ook bij het aantreden aangegeven dat we gaan voor transparantie goed bestuur. En in dat kader hebben we dus ook alles in het werk gesteld om de mensen de gelegenheid te geven om ook zo voor de dag te komen. Er zijn documenten opgevraagd. Ja, er zijn documenten overhandigd geworden. En op basis van documenten die overhandigd zijn geworden, hebben we dus besloten om dus het onderzoek verder in te richten.
7: Ja, en ik neem aan dat u al langer verbonden bent aan de volleybalsport of aan de organisatie Sofobo. Hebben jullie van tevoren, voordat jullie in het bestuur stapten, al enig idee dat was aan de club drapen?
6: Jarenlang was ik betrokken als speler, als trainer en coach. Het laatste jaar betrokken als bestuurslid van een van de verenigingen. En toen was het vrij duidelijk voor ons al dat bepaalde financiële verslagen niet klopten. Maar natuurlijk, je bent niet degene die in de boeken kan zien. Tot het moment dat je overneemt. Het moment dat je overneemt, krijg je de inzage. Niet alleen hetgeen dat men je presenteert, maar ook in de bankoverzichten en alle overige documenten die niet zijn overhanden, waardoor je een beter beeld kan vormen. En je dus niet kan praten over insinuaties, maar dat je het echt kan hebben over feitelijkheden. En dat is dus gebeurd bij de overname van het bestuur. Hebben we zelf geconstateerd met feiten en die feiten hebben we dus laten toetsen. En dat is gemaakt dat we tot deze stap uiteindelijk zijn.
7: Los van de financiële misstanden, zijn er nog andere zaken die mank lopen daar?
6: Ja, dus dat, wat ik u zei, vermoedelijk is het niet alleen dat, er zijn nog meer. Maar omdat u dus niet inhoudelijk alles nu kan ingaan, wil ik u dus nogmaals vragen om donderdag aanwezig te zijn. Graag komt u luisteren, zodat u de samenleving, ook onze volleybalgemeenschap goed kan informeren. Dus ik kan nu niet te veel over uitweiden. Geeft u me daarvoor de spijt, maar ik wil het wel donderdag doen en ik hoop dat u dus dan met de vragen komt en dan kunnen we dus in het licht van transparantie kunnen we zoveel als mogelijk met u delen.
7: Ja, en los van deze misstanden, het is een nieuw bestuur, zijn er nog andere uitdagingen, heer Segelaar?
6: Enorm veel uitdagingen, heel veel uitdagingen, maar we willen ook daarover praten bij de persconferentie, omdat het dus niet alleen we hebben een bond overgenomen. Niet alleen het financiële, het bestuurlijke, het juridische, een heleboel zaken die speelden. En dat zijn dingen die ons allemaal dag bij dag bezighouden. En we zijn bezig een competitie te draaien. We zijn bezig de sportwiel te trekken naar het niveau dat we allemaal willen. En geconfronteerd raken met deze zaken zijn natuurlijk niet prettig. maar het is deel van het geheel. Maar desondanks gaan we door als bestuur, als bond. En we proberen het beste uit de kant te halen. Ja. Dus we willen wel praten over alle overige uitdagingen op de persconferentie. Ja, die meer zijn dan dit alleen.
0: Ja, het is... kijk, ik weet niet waarom mensen overdragen en dat zijn er onduidelijkheden. Bra. Die draag over, doe ik dit met je papa, papa, papa, papa. Isabi, dit met je poti hand tegen dat midden, dat je ontvangen. Isabi, maar het is niet goed hoor, niet goed, niet goed, niet goed. Het is ook niet goed voor je naam, je eigen naam. Maar ik heb ook gemerkt dat mensen, en ik heb niet speciaal over dit geval hoor. Maar het lijkt alsof er inderdaad, is de tijdgeest, alsof de mensen van nu het niet zo nauw nemen met hun reputatie. Isabi, dus eigenlijk, die familie die gaat scooteren naar mijn baga. Ik kan door de grond zakken. Je moet je schamen ergens, hè. Maar als het je niks doet en je gaat vrolijk verder, gaat oefenen de orde van de dag, alsof er niks aan de hand is, dan ja, eergevoel via ergens op een probleem. Isabi, eigenlijk zou je in een hoek moeten gaan zitten en je moet het echt betreuren dat dat gebeurd is. Maar probeer zoveel als mogelijk ervoor te zorgen dat alleen zei Abi, want het binnen de kortste keren, hoor, met een druk op de knop voor zich, denk je, is alles kapot geslagen. Maar sla je alles aan diggelen door eigen handelen. Dus, maar ja, ik hoop dat het, we zullen meneer Blokland natuurlijk ook bellen om hem te vragen naar een tegenreactie. Eigenlijk niet eens, want deze meneer heeft niet veel gezegd, begrijpelijk. Hij zegt na donderdag. Dus eigenlijk zou een telefoontje richting meneer Blokland nu, als je het mij vraagt, overbodig zijn. Maar Kodo, want ik heb zo aangekondigd. Kodo, mevrouw Anneke Chenalin nu. Ja, toch man. Ik heb het aangekondigd en ik hou je in de spanning. Niet zozeer spanning hoor, het is gisteren al afgedraaid, maar ik vind het van belang om u een fragment te laten horen.
8: Kijk.
0: Nee, even mevrouw Chenalin. Even mevrouw Chenalin. Even dat. Ze wil laten praten. Ze heeft in het programma duidelijk haar mening gegeven over dat van de rechterlijke macht. En ze heeft gezegd van eigenlijk de man om de overhaast Sani. En de vraag is als wat men wil doen als het inderdaad zal zorgen voor een nodige verlichting. Zelf met mijn eigen woorden, ik moet zelf naar het programma luisteren. En er zijn andere zaken die dus dringend moeten worden aan. Er staat nogal wat kritiek. En haar kanttekeningen is niet bedoeld. Trouwens, dat zegt ze ook. Ze weet dat de president wil werken. Maar haar kanttekeningen, dames en heren, heeft ze niet gedropt om onaangenaam te zijn. Dat is ook iets wat we... Maar dat merk je ook bij aanhangers van partijen. Niemand mag wat zeggen. Laat die vrouw praten. Niet omdat uw partij is of dat Simons uit uw partij komt. U moet ook kunnen luisteren naar kritiek. En je gaat natuurlijk gelijk horen wanneer de kritiek zinloos is. Maar iemand als mevrouw Chenalin heeft, voor zover ik weet, geen enkele partijpolitieke agenda. Het is gewoon een technocraat die dus op basis van haar kennis de zaak heeft gepresenteerd. En daarmee zeg ik niet van, u moet het met haar eens zijn. Wat ik wel zeg is, ga geen aanval op haar openen omdat het niet iets is wat u wil horen. Want dat is niet correct. We moeten ons een beetje, word een beetje nuchter en blijf onder alle omstandigheden met je beide benen op de grond staan. En jouw ziel niet verkopen en, begrijp wat ik bedoel, dus relax. Ik heb een paar reacties gisteren gelezen hoor. Ik dacht van nee, maar waar gaat dit allemaal nou over? Maar goed, mevrouw Chenalin, en daarna hebben we nog Ebo Jones. Maar we beginnen met haar. En ze zei onder meer...
8: Kijk, en dat is het samenspel. Je hebt de uitvoerende macht, je hebt die rechterlijke macht, je hebt die wetgevende macht. De wetgever die maakt wetten. En de wetten die geven aan dat je dus voor migratie, we hebben een wet vreemdelingen nationaliteit ingezetenschap, we hebben een wet die zegt van je hebt de arbeidsvergunning nodig, we hebben wetten die aangeeft van je hebt vestigingsvergunning nodig, dat is de wet. Vervolgens krijg je dan die overheid die over moet gaan tot uitvoering. Wanneer mensen komen, zijn ze op de juiste manier geaccommodeerd? Hebben ze op de juiste manier een verblijfsvergunning gekregen? Hebben ze op de juiste manier paspoorten gekregen? Mm. Dan we weten ook hoeveel valse paspoorten en ID-kaarten zijn verstrekt. Mm. Hebben de mensen op de juiste manier zich aangemeld? Zijn gronden op de juiste manier uitgegeven? En vervolgens, wanneer er zaken misgaan, dat is waar het OM komt. En dan gaat het OM onderzoeken. Als er cases worden ingediend voor... corruptie, dan is het het OM die dat verder moet onderzoeken. Maar het begint op een gegeven moment ook vanuit die overheid zelf. Toch? Als je regering bent, toch? Een president benoemt en ontslaat ministers. Zo simpel is dat. Meneer, u functioneert niet, bedankt. Meneer, ik zie dat u corruptieve handelingen heeft gepleegd. Ik als president ga die melding maken bij het OM om u te pakken. En de president heeft gezegd, ze gaat met ze mee huilen. Maar huilen is niet voldoende. Als er daadwerkelijk zaken misbleken te gaan, moet je kunnen optreden. Die minister die is de politieke verantwoordelijke op het ministerie. Jij weet op een gegeven moment hoe jij je directeuren en je onderdirecteuren moet aansturen. En wat er dan gebeurt, als er daar op een gegeven moment, er is geen informatie. Er is geen documentatie. Het is onmogelijk... Als je ziet hoeveel er online uitlekt, toch? Ik ben het ook niet altijd eens als mensen dingen zo online posten. Kan het er bij mij nog steeds niet in? Neem gewoon een ander voorbeeld. Neem gewoon het simpele van die spookambtenaren. Wil je me zeggen dat het probleem nog steeds niet is opgelost? Vanaf voormalig minister Brontë Sommerhardje ermee. Zit minister Benu met het zijn en het is nog steeds niet opgelost. Er worden toch... Dus daar heb ik zoiets van... Maar hoe moeilijk is het om na te gaan of mensen daadwerkelijk op hun plek zitten en betaald worden en zich maandelijks aanmelden? Als je dat niet eens kunt controleren, hoe moeilijk is het om dat na te gaan? Gewoon dat soort simpele zaken. Hoe moeilijk is het niet om te monitoren? We hebben op enig moment allerlei planning units gehad op ministeries. Toch die projecten moesten evalueren, monitoren, etc. Waar zijn die rapporten? Waar zijn die outcomes? Hoe moeilijk is het niet om te zeggen van, of hoe makkelijk is het om te zeggen van, hey, in die case op dit moment van de Mennonieten, of in die case van die kwestie van Saramaka, of in die case van, er zijn een hoop aantal zaken van, ik wil gewoon alle documentatie op tafel hebben en niemand kan me nonsens vertellen. Er zijn mensen die ervoor aan verantwoordelijk zijn om die informatie te krijgen, maar als u dat niet kan, u wordt per direct bedankt, want dat zeggen, u zit niet goed op die functie. De groeten. Hoe kan het niet dat dat niet gevraagd kan worden? Hoe kan het niet dat ik als staat mijn eigen contracten, ik ben de eigenaar. Ik kan mijn eigen contracten, ik kan, want er is een NDI erop. Wat voor nonsens is dat? Dat misschien Jantje van op de hoek niet alles kan inzien. Er zijn lijnen, dat kan het zijn. Die zeggen, sommige dingen gaan in committee-generaal, toch? Maar het moet wel mogelijk zijn dat... Of is het dat men het naar elkaar toe schuift en niemand durft elkaar die verantwoordeling omdat men elkaar denkt. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik als burger zie. Dus gewoon kijk vanuit mijn beroep. Soms zie ik bijvoorbeeld, kreeg een transportakte, dan zie ik die akte en dan denk ik van, nee, hier ga ik niet eens aan meewerken. Want je ziet gewoon dat het van alle kanten stinkt. Als wij het kunnen zien, wil je maar zeggen dat de politiek verantwoordelijke op die ministeries dat niet kunnen zien, dat ze niet kunnen ingrijpen. Maar ze gaan het men nog steeds niet kan ingrijpen, al die gronduitgiftes die zijn geweest. Waarvan we met z'n allen gewoon weten, bossen ze uit, van alles is uitgegeven. Men kan nog steeds niet ingrijpen. Dat gaat mijn verstand te boven. Dat voor mij als burger is het van, oké, is besluiteloosheid of het niet willen optreden. En daar gaat wantrouwen ontstaan. Misschien dekken ze iemand.
0: Belangen.
8: Maar het kan ook zijn dat er helemaal geen belang is. Misschien durft men. Ik weet niet wat het is. Ik weet alleen dat het niet gebeurt. En dat is wat die samenleving ziet. En dan wordt die samenleving ontevreden. Ja, maar als daar corruptie is, want ze hebben overal in de media gezegd dat het corruptie is, waarom treedt het OM niet op? Is er sprake van corruptie? Ik kan van alles roepen, maar het blijkt niet zo te zijn. Dus het begint gewoon met dat die overheid gewoon zijn eigen huishouding op orde moet krijgen. Die noodzakelijke wetten ontbreken nog steeds. We hebben geen algemene wet bestuursrecht. DNA heeft recht op enquêterecht waarbij ze een hoop zaken kunnen onderzoeken. Die wetten zijn er nog steeds niet. We hebben geen wet openbaarheid van bestuur. We hebben niet eens een wet op onze veiligheidsdiensten.
0: En ik geef mijzelf een rode kaart. Want ik heb dit deel zelf gemonteerd. En het meest belangrijke wat ik u eigenlijk wilde laten horen, heb ik niet erbij gezet. Ai, boy Limburg, wat ben je toch zo en puntjes. Die vrouw heeft een paar pakkende dingen gezegd. Mis domi kota zanio en dat toch als xanokong. Ai, Limbo. Jij bent mijn eentje. Weet je wat, gaat u kijken, want ik kan niet opstaan en het gaan. Of morgen. Kijkt u naar die link. Laat me even kijken. Die link is er al toch, jongens? Van retrospectie van gisteren op YouTube. Ga en volg het. Daar zit je zonder onderbrekingen. Dan kunt u van begin tot eind kijken. En kijk, dit soort programma's zijn leerrijke uitzendingen. Dus ga er naar luisteren. Dat staat er al, ja, van YouTube van gisteren. Imran Toos. Niet dat Imran minder interessant was, hoor. Imran heeft de ruimte gegeven aan Anneke. Heb ik gemerkt gisteren. Hij bleef op de vlakte. Maar het was ook leuk om hem na lange tijd ook weer in de studio te hebben. Het was een geweldig koppel. Imran Toos en Anneke. Shin Alin. Zo, en dat heeft Jamal Ebu Jones bereikt. Maar dat ding is ook voor mij, zijn de documenten bij DNA, want daar hoor je wel, daar hoor je niet. Maken de mensen van de rechterlijke macht zich onnodig zorgen? Wat is er aan de hand? Jones is een van de initiatiefnemers. Ebu. En ik denk dat het gesprek met Ebu wat duidelijkheid moeten krijgen. Ja, zonder meer. Maar wat ook belangrijk is, dames en heren, is de nodige ontspanning die we dus ook moeten krijgen. Moeten hebben. En u weet wat er in oktober zal gebeuren. Langzaam maar zeker naderen wij het moment. En ik weet zeker dat na oktober er mensen zullen zijn die dus vol trots zullen zeggen: in elk geval heb ik de boot niet gemist, want ik heb vanaf maart heb ik me zitten voorbereiden toen de advertentie werd afgedraaid. Dus voor mij, nee, ik heb in elk geval geen bootje gemist.

0: Erik alias Winter als
1: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de BL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Radina.
3: 30 jaar na Skawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er

0: 5-data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boos snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.
2: Innovation. Fashion. Fashion. Innovation. Innovation. Ja, dat is de remix van die advertentie. Abel Jones. Dat is de parlementariër, de man die ons meer kan vertellen. Sana Sani, om Schultz zou zeggen. Ema Sana Sani, de mij weer, mijn ja. Sana Sani, rechterlijke macht. De lela Sani, de zeta Sani. Zou om Schultz zeggen. Nou, luister naar Abel Jones. Jamal heeft zoveel geprobeerd om alles uit hem te halen.
3: Hoe dit bezig is tak over verdere reguleren voor een rechtelijke macht. Hoe dit bezig. En dat nou een sansa onlik wetgevende orgaan aba bevoegdheid voor doen. Vanuit de wet voor sa een rechtelijke macht moet houden aan. De hoe dit bezig is tak over asan op basis voor een eerdere concept zou dienen. En dat is dat de maar betak over asan en bepaalde bezwaren bij de maar betak nooit doen en zo in plaats van zo. Dus na het in een systeem dat u de novo luku fawo kon nou amore boend product, dat de man e jompo ta kwansan. Terwijl, kunnen die niks ete, u die na attaki ete a overleg ete. Anga, des de a coalitie, de initiatiefnemers. U de bezig e luku fawo, setu amore boend san kon. Dat weet ik. Alleen de commentaars hadden de stakeholders bij Abi, we zijn mee in het systeem. Maar de discussie dat nog bij het. Of de openbaar ministerie aan de rechtelijke macht. E tak no tak. Hoe want jara systeem kon je gevaar? In wacht die dat document dien formeel. En omdat zomaar tegen dat het zijn zou jaren, is dat na het document zou oordienen. Je begrijpt me? Maar meer nog, je verwacht juist voor een rechtelijke macht dat de man dat niet reageert op geruchten. Maar dat de man dat reageert op feiten. En zijn nou een feit, want feit naar het document zou het dienen in. Maar hoe dien nou een document in het? Hoe nog bang aan je discussie nog bij het? Maar je wan beïnvloed. Dus een vraag naar Samik, je wan beïnvloed, koet, a publieke opinie. Zij op voetjebri, zij de man op voetjebri. Zij de man wat hoor in stand. Dat na een eerste reactie zeg ik op naar mij. Omdat dat je stak de man van hoor, wat soort systeem in stand, per ongeluk gemeenschap saptak a systeem dat die in euro collect van wani. Hoe sap de santo, hoe jere de santo, a samenleven sap de santo, dis na de santo ik a publiek geheim. Dus if hoe sap a san dat die, dat oan reguleren voor voorkom tak ruis de met betrekking tot a rechtelijke macht, maar ook toe voor bevorder tak alles ma moro bribi in a systeem voor a rechtelijke macht. Dat is een probleem. Sam de maïsie is zoeken nomo voor creëren een sfeer in een konde van de vanoudo. En sam ik me woorak moro, of sam ik me de teleurgesteld moro, dat ik de afkati afvereniging voor afkati aan een bepaalde maatschappelijke groepering. De man na wat document niet is, de man is aan oversago, de man lees aan het openbaar ministerie aan een rechtelijk maatschappij dat hij mee begint jompo. They do dat die dat want dat Yusuf e wan creëer wan systeem sa na def creëer. Je begrijp me, want je verwacht juist voor den gerespecteerde organisatie die si tak de ma sab over sa de tati. Maar if you know about document, if you know sab over sa na sa nego, if you sab tak a document no din in na a nationale assembly, dat want tak an wan orsineel stuk, an wan an a final document, dat you no kan go reageer atapu. Ik reageer op dat want de contrast en ik dan laat ik het voor wat het is.
4: En eigenlijk, meneer Jones, u bent al op die vraag ingegaan. Dat je, want als dan het contrawending doet, ook maatschappelijke organisaties, los van de Vereniging van Advocaten of de Orde van Advocaten, wist je dat de maatschappelijke organisatie spreken die ondersteuning uit ook toe?
3: Maar zou die ondersteunen? Zou die ondersteunen precies? Omdat dat document niet, het document over zou die takkie, is niet, het finaal document is nog niet eens ingediend. Dus dat va ik reageert op het document dat die takkie ondersteunen. Zou je ondersteunen precies? Wat ondersteunen ze precies? De ondersteunen eenzijdige benadering voor een rechtelijke macht, nadat die mij ondersteunen. Omdat democratie nego nomo takie ondersteun wansi democratie na ala tusi ala seim luku i ab drie machte sam hoorde strefi evenwig en te de drie machte dat no de tap one lane da luku fawe tare ko tap one lane ma ino ka wan e be kritise wansi fa tafra da trasi fa tafra ye ondersteun om dat saide en euro ko so gaat het niet
4: als we inhoudelijk kijken naar de bezwaren dan zien we dat bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie vraagtekens plaats bij het terugdringen van de leeftijden. Feilukapistoon.
3: Mino tak niet eens over inhoud, omdat dat document, dat na finale document, dus if mi go takanga inhoud, dat dat jes tak na bevestig. Je begrijpt me? Mino man tak over inhoud, want dat inhoud nee besta, omdat het nog geen formeel document, het is niet het einddocument. Dus het is ook niet het formeel document, dus ik kan ook niet erop reageren. Maar contact over een onderlinge discussie zou ik voeren. Met het Openbaar Ministerie en een rechterlijke macht tegen dat, dit schrift dat in een bezwaar in een eerste ronde doet bij dat kan gaan in DNA, hebben zij zelf aangegeven dat ze geen bezwaar hebben. Bovendien, laat me dit zeggen. Wij hadden gezegd, het was, het was eerst op 65 jaar. Aan vorige regering zijn Toki Tjaringot op 70. Wij hadden gezegd, weet je wat, we brengen het terug naar 65. Toch? Dat ben je na discussie. Toen had het Openbaar Ministerie gezegd, zij hebben er geen problemen mee als om het terug te brengen naar 65, als die van de rechters ook teruggebracht wordt naar 65 jaar. En de rechterlijke mag het ook gezegd dat ze per definitie geen probleem bezwaar daartegen hebben, maar om Luku Fouw zit als aan een pensioengerechtig liefde voor de rechters op 65, maar ik was 70. Dus dat nou af, dit systeem van mij, sorry dat, zou je nou wanneer DNA draait de bandjes voor de vergadering, PDBD erbij en zijn die standpunt bij de met betrekking tot 65 jaar. Want if we doen dat die, dat een samenleving, eigenlijk zouden we doen dat liever wij ook een bijdrage om een institutionele crisis te creëren. Dus de man om, mijn om dat je zo, ze moeten niet die uitspraken doen waarvan we kunnen concluderen dat het niet strookt met wat er daadwerkelijk en hoe de sfeer toen was. Als dan bij de wanboel discussie aan OZB. En soms hebben de fire-up changes, maar nou een discussie naar dat ook bij 1 year voor Tjara. Nou een discussie naar dat ook bij 1 year voor Tjara Sanko Morbo. Maar nou te je pre, want nou de mij wan pre-fistibal toch. Dit zouden mij doen.

0: hoor een paar. Ik heb bijvoorbeeld meneer Hugo Mendes gehoord. En zijn. Ik bedoel, je kan niet. En orde van advocaat, je kan niet reageren op iets dat niet formeel is ingediend. Het zijn respectabele instituten, dus een organisatie, dus ik kan me niet voorstellen dat ze zich laten leiden in een conversatie, in een debat tussen een rechtsinstantie, tenminste constitutionele instanties binnen het systeem, waarvan ze zichzelf niet afvragen als die informatie zoals ze het hebben gehad en hebben gelezen, als het op waarheid berust. Geen elf van ik ga op onderzoek uit. Want als ze op onderzoek uit waren gegaan, hadden ze gezien dat het niet correct is.
1: Mm-hmm.
0: Je begrijpt niet.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: En dat van het financieel gedeelte. Wat doe je dat best doen?
0: Hier zou mijn lief en vindt dat de man om. Hoe kan een PG 1 miljoen zoveel verdienen? Hoe? Per maand. En de rechters, 600 zoveel. Daar ergens in de orde, something like that. Oma, pin me niet aan de exacte cijfers, maar het gaat om het idee. Snap je? Dat is het toch niet goed. En wij allemaal als samenleving weten, en we hadden ook bezwaren tegen, want je leest dit aan, je heren dit aan. En ook dat willen we ordenen. De vraag is misschien dat de reden waarom men in het geweer komt? Ik weet het niet.
1: Maar was er ook geen stemming bereikt?
0: Nee, we waren dat nog aan het doen. Dus dat is hem juist. We zijn nog bezig daarmee. Dus dat met je toch. Hoe dit bezig is, Luku vast in samenspraak. En dat is maar van ons zitten, Sani van ons. En ik snap deze afwijken manier van handelen. Terwijl we in een sfeer van, naar mijn inziens, bezig zijn met elkaar om dat ding goed te doen. Dus ik snap het niet. Je zou juist verwachten, indien iets is wat hier was aan rechtelijke macht, hier was aan, ben je bella trapoot voor democratie. Ben je bella de actie van trias politica, die dacht, waarom meer is zo was aan? Hoe zit dat precies? Is dat juist? En indien dat niet juist is, check het door, want als dat niet klopt, want zeker gezegd, als dit gebeurt, na die opzet, koeluk of ook als het is, dat na zou wanneer, maar die wan creëer was, zeg ik, krijg ik de indruk dat het bewust is, en de vraag is waarom. Want dat als je het stuurt per deurwaarde explode, ben je bezig om een niet-formele informatie formeel te maken. Is toch gek? En dat een dergelijke vraag verwacht je niet van de rechterlijke macht. Of exponenten binnen de rechterlijke macht. Misschien ben ik wel rechter in vecht van zaak. En dan ik wel mee reageert op zijn klop. Of zijn formeel. Die rechter gaat me vragen waar zijn de documenten om aan te doen dat wat je zegt dat het is. Maar nu zie je dat het precies wat zij zouden afwijzen, precies dat doen zij. Dat kan het niet toch.
1: Hoewel u niet inhoudelijk op in wil gaan, maar hoe zit het met Amstermijn? Waren jullie van plannen Amstermijn te koppelen aan dat van de procureur-generaal, dat ze niet meer voor het leven benoemd zal worden?
0: Nogmaals, we zijn bezig. Het is niet wat we van plan zijn. Het zijn discussies die we voeren. Het zijn deliberaties. Dus het gaat niet om van plan zijn. Het zijn zaken die op tafel gegooid zijn en het zijn zaken die we daarna met elkaar gaan verder gaan uitstippen en kijken in hoeverre we het strook met de bedoeling van het hele systeem. Dus die vraag, als het de bedoeling is, hoe zijn we bezig met die discussie? En er zijn verschillende ideeën die op tafel zijn gegooid en daarmee gaan we bezig zijn. En weet je hoe oneerlijk ik het geheel vind? Wat de rechterlijke macht niet zegt, is dat we mee zijn gegaan, althans de gedachtegang is om met ze mee te gaan met betrekking tot dat van college van procureur-generaal. U weet, de eerste concept was en de eerste behandeling was, weet je wat, een college van procureur-generaal. We hebben de bezwaren gehoord, we hebben het meegenomen en dergelijke. We zijn daarvan afgestapt. En we denken nu erover na om in lijn met

0: wat het Openbaar Ministerie zelf heeft voorgesteld om de aantal AG's uit te breiden en daaraan te koppelen een soort van bestuursorgaan voor. Je begrijpt me. Dus we gaan mee aan de we des aan mee. Dus een heer systeem, die zie je begrijpen morgen. Mij begrijpt. A enige sansa misschien dat nou een kiespa is blijkbaar naar een monitorie. Maar dat is mijn mening.
1: En heer Jones, dan rijst bij mij de vraag, want if we nu betak naar een rechterlijke macht, abra de discussie, va a informatie do doro rechterlijke macht?
0: Mina sabi. Omdat sankopsa, isab alla idea je pot ta papira, je pot de idee ta papira de praten onder den coalitie leader, je pot ina commissie, je lukufa, wie wat er over denkt en hoe men er over denkt, kan alleki. Maar una nekse tibri, dus mina vinden erg tak de maiere, maar enegom tak de maiere, enegom tak de man sapsa na discussie, enegom pa de man reageert ta pa discussie, lek na. Want feitelijkheid naar dat na een eindresultaat. En dat niet vindt dat je wan beïnvloed als systeem. Je wan beïnvloed als publieke opinie. Als systeem voor een rechtelijke macht is niet alleen gemaakt voor de rijken. Die blijkbaar, ik zeg het maar zo. Het is ook gemaakt voor de kleine man die elke keer duidelijk maakt dat ze niet tevreden zijn met het rechtssysteem. Hoe oneerlijk het rechtssysteem te werk gaat. Je lijkt pers, maar je raast aan dat toe toch? Dus je zoekt juist voor zorgen dat de optima zich kan vinden terug in het systeem. Maar.
1: Hoewel dit nog discussies zijn, komen er amendementen?
0: Dat is het systeem. Wanneer die discussie gevoerd is en we allemaal tevreden zijn, dan vervatten we dat in een amendement en dat dienen we het in bij de Nationale Assemblee, zodat het mee kan worden genomen in de tweede ronde van de discussies.
1: En nu met deze ontwikkeling, hoe gaan jullie verder?
0: Ik ga verder. Althans, ik ben initiatiefnemer. Dus een van de initiatiefnemers, dan gaan we verder. We zien wel.
1: Hebt u al gesproken?
0: De Sobung mogen we alles reguleren behalve de rechterlijke macht.
1: Maar heer Jones, hebt u intussen al gesproken met vertegenwoordigers van het OM en het Hof van Justitie?
0: Dus dat we zijn nog niet in die fase. Dus unokba voor een discussie ete onderling, dat we discussiëren aan de man. Als dan je voor een discussie onderling, ook op tapo alleen, assamsa u aan de wetare gwa de man, en de aan de man, dat je tis de man input, dan gaan we verder verfijnen. Dat na assistief zo komt toch goed werk tot het product tot stand. Ja. Dus minus zei doe des man, en ik de konso. Althans, rechtelijke macht. Kom nou tak des maar. Minus opzij doe rechtelijke macht om zo uit te komen.
2: Ja, daar hebben we het natuurlijk ook van zijn kant gehoord. Van een van de initiatiefnemers. Ewu Jones, die zich dus mateloos stoort aan sommige optredens in de media. Nou, hier zal zeker ook een reactie op volgen. Dat is zeker. Nou, we gaan. Ik heb een paar berichten nog. Maar ook nog een paar advertenties.
3: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributiehoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 18 augustus 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Sumatraweg tussen Vredenburgweg en Verlengde Bergenshoopweg. Gedeelte Malangweg tussen Celebesweg en Julianaweg. Gedeelte Toetlifoweg tussen Wilhelminaweg en Tisriweg, Celebesweg, Julianaweg, Javanikalaan, Wilhelminaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip.
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
5: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: Young Kosher, Sankofa, DJ Faceface, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Helemaal waar. Gewoon goed. En daar zijn we weer. Met het laatste deel. Waarbij we een paar korte berichten lezen. Zoals. Meneer, gepensioneerden van de Centrale Bank van Suriname huilen elke dag. Ze huilen elke dag. Dat staat hier. Goedemiddag, mevrouw Chinalin heeft makkelijk praten. Niet lang geleden heeft de minister van Binnenlandse Zaken uitgelegd welk traject afgelegd moet worden in verband met de afhandeling van de spookambtenaren. Niet eenvoudig, de personeelswet heeft hele strakke regels voordat iemand daadwerkelijk met ontslag gestuurd kan worden. Feit is wel dat de afdelingen personeelszaken van de verschillende ministeries hun werk kennelijk niet naar behoren gedaan hebben, want als iemand aaneengesloten 30 dagen niet op het werk verschijnt, is dat een reden om maatregelen te treffen. En dan moet ik dit ook bekendmaken, want er is een meneer is neergezegen, plotseling aan de Henk Aronstraat voor het nieuw gebouw van de Nationale Assemblée. Eerst was hij bewusteloos, later bleek dat het gaat om een medewerker van het parlement zelf, het nieuw gebouw, die dus dood is neergezegen tijdens het werk nadat hij zich onwel voelde. Hi boy, gecondoleerd daar, sterkte. Cliff, inderdaad, zulke integere en capabele deskundigen als mevrouw Anneke Chinalin behoren thuis te zijn in het adviesteam van de president of de vicepresident. Met zulke adviseurs moet de president zich laten omringen. Psawang, blessi blakadna, mano. Lafu, desnoods als je niet wil draaien, geef aan. Whatever also for dry. I king, I opogi, mevrouw Del Castillo. Afstander, je braai op afstand. Goedemiddag Cliff, ik ben het roerend eens met mevrouw Anneke. Zo zie je maar, de ene is het eens, de andere niet. De manier waar hoe je gemouten hebt geklapt. Kan de melktanden rond leiden. Oh, gemouten. Oh, dat niet pas. Ik dacht, wie is gemouten? Ik dacht maar, Suma, ik heb gemouten geklapt. Wie is dat nou? Maar ja, dit is... Kunt u dit voor de makelaars en de grondenrovers? Er staat een huis op de hoek van de Koprastraat. Onbewoond. Het is gebleken dat de zinkplaten door verval losraken en proberen weg te waaien, oftewel te verhuizen. Ja, begrijp dat even niet. Eikenmouten. Iemand zegt hoge bloeddruk. Ja, maar we zijn geen doktoren, maar daarom is het goed. Want inderdaad mensen, als ze niet met elkaar hoge bloeddruk. Deze korte tipjes moet je ook geven. Moet je niet onderschatten. Is een vreselijk. Was mijn vader, je zegt, maar de persoon was, ik heb nog met hem gesproken. Maar, dat ding is een sluipend gevaar. Isabi. Als je onderdruk even naar boven schiet, zo papap, kan het zijn dat het verkeerd loopt. Dus check het. Ga niet te veel stressen. Ga niet te veel ergeren. Ontspan je. Beweeg vooral. Doe aan sport. Ga een beetje lopen smiddags. Isabi. En gewoon chill. Ga je niet zo iets storen aan dingen. Libby, life is short. Enjoy it. Je leest mijn berichten nooit, maar geen probleem, ik meld wat ik te melden heb. Mika, wat is dit hoor? Vandaag wil ik melden het volgende. Mijn watertoevoer is afgesloten 2 dagen geleden. SWM is zo onbeleefd, daarom doe ik het via jouw programma. Mijn water is afgesloten met SWM beweert dat ik een achterstand heb van 7000 euro, Migado. Terwijl ik al jaren doorgeef dat mijn meter lekt voor de watermeter en het is heel groen van binnen. Gelukkig dat ik een Duro-tank heb van 1000 liters om tijd door te brengen. Oké, wat moet ik nou precies voor u doen? Want ik kom niet aan de SWM als het gaat om het betalen. Ik bedoel, ik ken mijn plek. Ik kan niet aan SWM gaan zeggen, hij of zij moet niet betalen. Dus je moet gewoon in contact treden met SWM toch. Deze dingen moet je gewoon via dialoog oplossen. Maar als u ook gaat met een... En u bent geïrriteerd. Je moet niet er naartoe gaan als u geïrriteerd bent. Dan moet u niet praten. Begrijpt u? Niet er naartoe gaan als je geprikkeld bent, want dan ga je op een bepaalde manier uiten of... Maar goed, ik zal het doorsturen. En kijken wat men ermee kan beginnen. Sorry, zie je? Zodra ik begin te gapen, moet ik weg. Babylon makes the rules. Babylon makes the rules. De Mennonieten zeggen zich voor te bereiden met een schadeclaim van 86 miljoen US. Meneer Limbo, wanneer is het trottoir van Domineestraat af? Het wordt een mooie Oriari party in de Domineestraat dit jaar. Hopelijk dat de burgers geen schade brengen aan dat alles wat straks daar gezet zal worden. Inderdaad, helemaal waar. Babylon makes the rules. Wat is er met de Bromchijari gebeurd? Ik lees alleen maar movement hier en movement daar. Ay, daar ga ik morgen iets over zeggen hoor. Maar alle partijen, je gaat die alle partijen joegoes krijgen straks. Maak je borst maar nat hoor. Middag Lim, het programma Scoot to Kiss Me moet terug. Er worden uitgebreid met meerdere voertuigen. Het moet worden uitgebreid met meerdere voertuigen. Ja, Scoot to Kiss Me. Film de ras. Rij de film ding. Put it op televisie. Met alles maar dat de wakker de rijder rood. Lembo, ook de orde van advocaten zijn uitgekomen. Dus als salaris van deze PG is goed, no? Hypocrieten vind ik de mensen. Lembo, ga liever betalen voor seks. In plaats iemand zomaar te gaan verkrachten. En in de gevangenis te gaan belanden. Wat gaat u betalen? Ja, maar niemand zegt, is uw geld als u wilt betalen voor seks. Seks erop los, maar wees voorzichtig. Gebruik een condoom, hè. Je mag 3 dames, zolang je maar een condoom gebruikt. En het niet tegen hun wil gaat doen, dat is het allerbelangrijkste. Als ze instemmen, nou, ik wens jullie een leuke wippartij toe, hoor. All the best. Iemand zegt, gaat het om de ex-ambassadeur Illes die overleden is? Nee, maar meneer Illes is al jaren niet meer bij ons. Gaat om een andere ambassadeur. Die we ook in Senior Spiegel hebben gehad. Meneer Limburg, goedemiddag. President, gaat u door met de ingeslagen weg om verandering in het land door te voeren op elk gebied? Het is tijd, zegt deze persoon. Middag Limbo, ik ben het eens met de schrijver die aangeeft dat de president iemand als mevrouw Chinalin als adviseur zou kunnen hebben. In stede van dezelfde veiligheidsadviseurs die gediend hebben tijdens Bouterse, daarna 5 jaar bij Santoki en nu weer bij Simons. Nee, maar dat zijn veiligheidsadviseurs. Die veiligheidsmannen moet je echt bij je hebben, geloof me. Want dus dat zijn top de la top. Ik denk niet dat... Lens hier zit te adviseren over welke minister weg moet. En hoe je met, hoe zeg je dat, oliemaatschappijen moet dealen. Hij checkt SEC, het veiligheidsaspect. En elke president, je zal wel gek zijn om buiten hem om te werken. Middag, hoe gaat het met die Erwin die vroeger belde met een heleboel dingen? Ik weet niet hoor, ik... Dat belding met steeds dezelfde mensen hebben we een beetje gaan het afbouwen. Maar goed, ik denk dat we nu wel eruit moeten. Ja, want het is 4:59. Even kijken, als we nog wat nabranders hebben. AUB en Sugrusani nabakar natori sang. Sugrusani nabakar natori. Je wil zeker Sia Blaka Mama horen. Ik doe mijn best. Ik ga eerst een song, want die plaat kwam plotseling in mijn hoofd. Me begin zingen Babylon Makes the Rules. Dus we drapen we dat fossie. Daar komen de advertenties. Daar komt plaat nummer 1. En daarna ga je die Sia Blaka Mama horen. Ik wil iedereen bedanken die hebben meegewerkt aan BT. Zo, ik denk dat ik hier moet beginnen. Mevrouw Janine, die was gisteren. Meneer Ebu Jones. Meneer Segelaar. Hey, je hebt meer. Meneer Rijmen. Maar ja, daarom zei ik aan die man. Binnenkort willen we de aftiteling zien en dat heel gedoe met mensen bedanken. Hoeft dan niet meer, dus. En ze hebben me beloofd, Cliff, we gaan werken aan de aftiteling binnenkort. Hoef je niet meer te praten, je moet alleen maar goedemiddag zeggen. En de aftiteling doet het werk. Ik denk dat dat zo vele malen beter zou zijn. Dames en heren, bedankt om mijn ismajas. En nu vergeet ik wie ik, even kijken, ben ik iemand vergeten? Nee, toch? Mensen, het is maandag. We hebben op Lim wat muziek voor jou tot... Je gaat er niet goed van worden. Goede muziek op het station altijd. En Tamara Damanjoen, die Bagatamara, 18 augustus. Mijn huisarts is morgen jarig. Dr. Ferdy Beck. Hij heeft Oriari vandaag met zijn familie natuurlijk. Ik wil hem alvast feliciteren. Dr. Beck. Morgen moet ik ook een speciale plaat voor hem afdraaien. Mensen, let goed op jezelf. AUB, hou je aan de verkeersregels, mijn god. Rijd niet door rood. Hou rekening met bromfietsers. Ook al is het een feit dat zij geen ene M weten van het verkeer en maar gewoon op een bromfiets of een e-bike springen en zich komen mengen, dan nog moeten we rekening houden hoor. Ook al komen ze voor je sorteren terwijl ze geen motorfiets zijn, hou toch rekening met ze. En ja, wees ook in buurten alert en werk, probeer zoveel als mogelijk samen te werken met elkaar. Abi respecte die bigisma en de umasma zijn den verwachting. Nogo jongeren moeten natuurlijk ook altijd respect hebben omgekeerd voor de iets wat ouderen. En we hopen niet dat er in Baganatori dingen gezegd zijn die verkeerd zijn overgekomen. Maar pas je aan bij het is BT, de BT-taal. Wij gaan eruit. Ik wil iedereen een mooie Baganatu wensen. En... deze is goed, maar ik wil niet deze, man. Babylon makes the rules. Chant op psalm is voor een andere moment. Guidance. Till tomorrow. Kom weer mee doen op Brel. Blackie. Ook namens Ratan. Ook namens Ratan een bijzonder fijne bakanna aan u allen toegewenst. En wij zien u in de zaak aan de Kankawa straat. Love you. Tot morgen.
2: in a carrier.

0: Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
4: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lust.

0: Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: De lezing.
3: Rustig, dikke rustig, my Drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oi, omwikama.
4: Fai, omwikama. Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, dik alasan. Kongwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Wiku wantar ku dabe. Oke, Arkino, taye back. Woteke mi.
3: Ya, wantar ku afu mako tekusan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
4: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
6: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica Para. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 18 augustus 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte DS Martin Luther Kingweg tussen Boksel Paraweg en Manjadam, Boksel en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
7: Ja, ma?
8: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
7: Maar dat had ik u beloofd.
8: Maar die no ma zijn €50 gym alsnog, no?
7: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
8: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timolanga in mi bere.
7: Maar ik heb haar eerst beloofd.
8: Is zo je moeder? Nee, ma.
7: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
8: Anomuso, fijne dag.
7: Is goed, ma. Hallo, mama.
8: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
7: Nee, mama.
8: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
7: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
8: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmal het midden jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
7: Nog iets, mama?
8: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
7: Mama!
9: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: The number one tune this week.
10: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
11: Number one.
12: Number one.

0: oog open, één oog sluiten.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
2: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident, taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby,

0: Lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino, de ache bon fudim jangai.
1: Ja man, delle modella I tell.
2: Met Rumas. Dames en heren, we zijn er weer. De mensen van Stichting Rumas, mevrouw Hart en Annemarie Becker, die zijn er weer om voor te gaan met het onderwerp waarden en normen. We zijn blij om in uw huiskamer weer te zijn, omdat wij weten dat wanneer je over waarden praat, je over een belangrijk onderwerp praat. Mensen praten vaak over het vervagen van normen en waarden in de wereld, in Suriname. Maar vaak heeft men geen besef van hoe dat eigenlijk tot stand komt en wat het eigenlijk inhoudt. Tide, in het programma voor Stichting Rumas, nang een mooie met Rumas, we tak meneer Limbo Grantangi bakatakukan de jaso. En een mooi factory, dit is onze vijfde uitzending. Voor begin pas, nou vijfde uitzending. En we tak Grantangi, dat we mag de jaso voorkant zit avrokodis baka, mixer na jere, atori dis over waarden en normen. Mevrouw Becker, goedemiddag, Fafio.
3: Goedemiddag, met mij gaat het prima. Ik ben weer blij dat ik vandaag weer onderdeel mag zijn van dit interessante en informatie en leerrijke programma van Met Rumas. Voordat ik verder ga, wil ik allereerst meneer Limbo groeten. Want mijn koeinama, also mijn takama, o die vorige week, dat kan niet. Meneer Limbo, ik groet u van harte. Ik wil iedereen feliciteren die iets te vieren heeft. Degenen die een sterfgeval hebben, die wens ik gecondoleren. In het bijzonder de familie Breveld. En de zieken wens ik beterschap. We gaan het hebben, vorige week mevrouw Hart hebben we het gehad over waarden en normen. Voornamelijk in de opvoeding en hoe wij als ouders onze kinderen het beste kunnen begeleiden, opvoeden. Zodat ze volwaardige burgers kunnen worden in de samenleving.
2: Yes, ik denk dat we eigenlijk terug moeten gaan naar mijn takwa recap. Dat om Gotteru Fuluku samen die belangrijk zijn zou doen vorige week. Mevrouw Becker, if you try it in de zo, zij me vindt specifiek belangrijk. Want je tak over waarde, een woordje belangrijk, na een woordje moest de. Wat vind ik belangrijk? Als je iets belangrijk vindt, zegt het iets van je waarde. Want als je het niet belangrijk vindt, you know rokening. En lek van Unu taki Rumas vinden belangrijk, dat kwam programma de. En dat wil zeggen, soort waarden, ik denk Rumas abi, want om takip kiezen eerst over Rumas.
3: Volgens mij beginnen aan Rumas, mevrouw Hart, wil ik eerst al aangeven dat ik geloof en ik blijf geloven dat alla ma, alla pa, die mekip kien, want dat abmoro beste voor dem kien. Dat dem kien trouwens sani in a maatschappij voor te den kon bigi. Dat den kan vast den egi kindi. Zorgo die den schrijfi. Abwaan ozo, abwaan gezin. Dat na a drin voor alle mannen a pa te we kisip kien. Dat mi wan tak fosi. En dan mi wan go baka sana vraag mevrouw Haar.
2: Mi tegi sa ik ko in you op te je denki. De waarden zijn Rumas abi. De maitaki, hoe komt het? Ik heb dat kunnen lopen waarom zo. Hoe komt het dat die de ons donja zo? Wat vindt Rumas belangrijk? Dat ons donja. Want je vindt het belangrijk hoe we kan taasriba ofzo. Maar wat duwt ons? Wat stuurt ons om hier te zijn? Voor tjara informatie komen.
3: Belangrijkste zijn voor u maar naar geloof in Gado. En tegen briebi in Gado, je briebi ook toe in alle libisma. Grumas abwaan zijn hier maar een briebi in alle libisma. Dat alle libisma kan een vasten kindi if akis de juiste ondersteuning. Dat nou af de eerste zijn voor Rumas. Rumas ab lobby. Lobby nou af biggie sani in Rumas. Zodat het wordt uitgedragen aan de hele samenleving. Eigenlijk in Nederland zei maar ik karmi, ik aximitak. Die mevrouw Haart, is jullie houden van jongens en van mensen, hè? U loopt libisma, want ik vond een loopt libisma, u een bos doen, ja. Dat we hebben respect voor de mens, respect voor onze medewerkers. Dat na alles aan die Oabi zelfstandigheid. Oabi, ook toen ik waarde, dan was de belangrijke waarde die Oabi naar teamwork. Ik vind het maar ook samen met Sma, want Sumaning in een maar bereik je doel. Dus on ab un doel na jep isma, maar die isma moest jep unu toe voor roko samen na unu. Mevrouw had me vergiet wang?
2: Ik vergiet wang, ja. Ik vergiet dat morgen mooi wang. Itaka liefde, dat is eigenlijk na eerste wang. Liefde is een waarde, mensen. We vinden het belangrijk voor lobby de in Makanda. Maar ik vergiet dienstbaarheid.
3: Ai, oh ja.
2: Dienstbaarheid, ik voel nog ben de dienstbaar. U kan dat passen.
3: Zeker weten.
2: Wat kan je van dienstbaarheid zeggen?
3: Dienstbaarheid wil zeggen dat we zijn eigenlijk we zijn. Dus maar dat je bent onvoorwaardelijk. Onde onvoorwaardelijk. Want dit is een samenleving. Die alles maar. Die heb je van nodig. En die kon voor actie uno. Of de bel. Of de psa. En voor actie je. Dat we is zoeken voor je. Dat we zoeken alle olo doen kan vinden. Voor je pas maar even op wat nodig.
2: Dat is je dienstbaar opstellen. Maar je hebt samen hier, ga je naar kantoor of je was, maar ze denkt dat je de andere kantoor. Maar ik like deze man sabi, Rumas op een toe afdeling en een afdeling per mevrouw Becker de, naar begeleiding. En mijn actie aan dames zei, pot dat je, om eens maar ik kom van de naar Rumas voor potipching, karipching, kosuku jepi. En mijn schrik je, want mijn takkie, naar Fevi, dat is niet hoor mevrouw Hart. Zeker IT is maar EPSA elke dag bij Rumas. Hoe verklaar je dat?
3: Mij breedt dat desma even een passie voor Rumas. Because te je kwek je pching, te je de bezig na een begeleiding voor je pching, je wat nog kan doen, in wat je piep, if je vindt dat je aba je piep van nodig, je moet zoeken, je kan zoeken naar Rumas, je kan zoeken in je churchie, je kan zoeken in je familie, je kan zoeken in je beauty, Rumas ab occasie, voor mek alles, maar die kon naar een Peking, voor zoeken, voor vind je piep, maar ook toe even als een jongman oude moeilijk 17 jaar dat mag gewoon inschrijven dat ook dat weer lukken voor we proberen voor je zo de dienstbaar voor mij een jongman dat hij kon in wat leer wat vak voor kan zorgen inschrijven kan je een man en een pa eventueel voor je een braden en een sa maar voornamelijk voor zorgen dat in toekomst ik kan go in wat more bigi toekomst lek ade no
2: maar voor lukken mevrouw Becker Sarah, Rumas edu je takke mooi. Dan nou nou onder nou een project bezig, want Rumas is ook een drop-out. De man dat in omtak dat hij moet naar training. Training kan de na vroege school voor laters. Boy of meisje zijn op vroege naar scoren om een of andere reden. Maar ook toe, if hij bent gevangenis en hij zoekt hulp, Rumas de opgeving is zo, dus maar dat hij. En ook youth at risk, dat zijn de jonge mensen in Israël, die man betak de dreigende. Oh, dat want dat alle moment, je kan op het scoren systeem. En dat zijn die drie groepen waarmee Rumas werkt. Maar Rumas, het doet moeilijk dat die mevrouw Becker.
3: Zeker weten. Rumas. Rumas, boit nou nog te bezig met een bouw voor je eigen Tamara. Dan afgelopen mei ontap we een project bij een begeleid. Jongens ma, oman en man, 20. Dat ben de actie voor president Jennifer Simons. Voor meekdensma, leerdensma voor op een bedrijf en dat den kan begin de egi hustle de egi winkri de egi sani voor ben kan zorgen die den schrijfie. De
2: man hoe noemen ze dat met een mooi woord?
3: De man kan zelfvoorzienend.
2: Wat about dat woordje zelfredzaamheid?
3: Naar zelfredzaamheid. Maar zelfvoorzienend, te u tron zelfvoorzienend, te u kraken u, met u tron zelfvoorzienend, dat automatisch a zelfredzaamheid, naar a zelfstandigheid in de training die we je, dan dat ik ook toe aan bod. Om bij abtuan training een kapper, een fifi boy, om met tron kapper, om met fifi boy een opende eigen bedrijf in tuin, de mikaring een
2: hovenier,
3: de Engels makaring een landscape, ze nou weer karings broskotter, maar broskotter klinkt zo mooi, mijn vriendin.
2: Nou, dat neem als er naam mevrouw Becker. Je kan ook Hollands. Maar een hoevenier. Maar meer tegen de boeien met keren wat hier. Dit is mijn karding. Twee karden, maar de maatak moeder binnen. En ook nog hier aan mijn neemekie. Dus als een president doet, nou een mooi zijn met tegen ma. Nou een mooi zijn op je eigen onderneming. Hoe zo op ching. Want nu heeft hij op aan u gelukkig. Voor ons maar op aan u. Terwijl alles maar eigenlijk kan de ondernemer.
3: Ja. Twee, en ook toen om bij op taart bakken, om mijn vijfje vrouw, no Facebook en nak Dora, voor de vrouw die op de taart, mooi taart, tap Facebook die de serie, dan om bij op een Kroosie, naai Kroosie, dat ook toe ontja een ontja gawaka. Dan 2 jaar geleden om bij opwang een want training bij alleenstaande moeders, dat die ongobaka goluku voor de 30 alleenstaande moeders, 30 om bij Abino mevrouw.
2: Nee, mevrouw Becker, 60.
3: 60. 60. Nono 40, 35 of 40 goeding. Abwa Igi, Edude Igi Sani, Abdi Igi ondernemer. Dus zo lees je uit duur, tien zo moren langer, maar dan is maar een shitak e. Moren beter ten motauroko, bakawan tu kuku mi en mi pot santap asing da meseri da so ook tu minah opo mi anujisma fu en fu kan sorgu mi pchin.
2: Ja, om eerlijk te zijn, mi lobatori, omdat je sifa a zelfstandigheid nou a waarde zelfstandigheid e jepisma, omdat je ziet dat voorus ma e de had de no de depressief, de man tak mental health. De depressief wat de naam money, dat de golen money, de naam pay desma baka. Terwijl mi garo desma is hij Archie Nono. Eden af had je. Wat wij belangrijk vinden, we ondersteunen. En we kunnen elkaar attacken, man, elkaar. Toen was mijn taki, je zou vast mijn denkie. Omdat je taki, je moet ze ondersteunen. En if je taki, je moet ze ondersteunen. De waarde ondersteuning is een waarde. Is ook belangrijk. Om te hebben. Tegen wat was mijn laboratorie voor Becker die ik me op Holland. Dat we dat nog maar in Serna, we dat nog maar. En wie mij ondersteunen. Wie dat van je bedoel. En dat geef je dat hem ondersteunen. En wij ondersteunen mensen om verder te gaan in het leven. Nono bijvoorbeeld. Mij bijvoorbeeld. Ik ben voor Becker. Maar iedereen had me gekozen, Nono. Omdat toen ik aan toe boy. En meteen eerlijk Becker, Juna gedragsdeskundige, kan ik kan leg me uit. Want ik kwam toe boy, en we zien dat de boy ik kon lati, de boy ik kon te de wani. Zot waar de rumas de pot boom ete. Want if je gede mawa attitude vorming, want de boy is goa busi, say be day Becker. De boy goe na busi. Dus eigenlijk, mi ben sa denk je na mi era mi, maar Juna gedragsdeskundige. Mi bensa denki tak tene bonya bopa attitude forming e wiki halu ses ala mante. Uno ba fluku moref de mai kolati. Fai de katori.
3: Mevrouw Hart, a problema disi. Non a problema fu hesa nan. If you make one asplan na wans ma 10 euro, as me poko kon half 12, then a mag aksen na, in a mag aksen next, want be a de beleda, so nan ap wan tjentje van nodu in a pistori disi, en dat na ook to an waarde op tijd komen, afspraak is afspraak. If you tak your dwasani, your doing, in a takke af afu dat tamara in a doing. I kon iskrijf je in a project, I ap wan to, I want to regels, want regels na normen. Je moet je aan je normen houden. Om pot aan norm. Jozef teken. Jozef kon na in een gesprek. Normen op eetje kon poti. Jozef tak. Je want change in toekomst. Je want change in libi. Dan nog. Toch nog een tip dat is aan het begin. Ik go mooi. Toen zie mooi ik ga attitude vormen. Ik kom bakken. Ik change. Toch al one entry maken. In is ching. Una ben man broken. En dat na maken laat komen.
2: Maar laat komen. Met welke waarde heb je daar te doen?
3: Laat komen naar lespeki toch mevrouw Hart. Ik heb lespeki die schreef. Ik heb lespeki die alle desma die wacht. Desma die meka brede ji finyang desma di wan konji les da ineko lati mofro hat if you have less peki ja director asma di poten in skuru ondro a bigi uroko disi de ne praxe no a yuru danda oloisi fudoro half 10 te half 8 gewoon desma poko konig yuru half 10 da bede wanim lafu in breti. En dat ook toe weer doen het lekker om breed, want we brengen dat eentje, wang motorfastrati. Wang ook nap tap wa uko, dus koop dan op a doro jeng. Kan de ook begrijpen wang, wat Lisi zou weer bedoel.
2: Maar daar wil ik naartoe mevrouw Becker, mi denk aan dat die boot taki. Wat die kon je leer mij wansani, en mij leer voor jou, je leert mij taki. Ja. Itaki, verandering is een proces. En wie lo was aan je aan dat in mijn training, de communicatietrainer, als aan een idee voor een regel dat Tamara als mama doet. Dus om denk je, die pot alleen zien af ja. En dan want je want dat alleen zijn boren en gari. Als aan een proces in wassen alleen zien, potten alleen zien, voor ze kiezen. Dus eigenlijk, soort waarden die belangrijk if you want toch about resultaat. Mi o begin taken heb te me fatro. A wa de pasensi.
3: Zonder meer. If you na pasensi aan den boy disi. Uno doro maar, mevrouw Hart. Uno ka, if you look in a hersen na, in a her libi makandra. Da her di mu a pasensi aan asma. Want her di a yeshis me le do root. Terwijl asma kan chiru an trawan. Asma has sogen am. Asma na ba pasensi wakti. Ta fire jump tap groen. Faf dati want dapi asane bijin.
2: Mevrouw Becker. Le communicatie man dat moet corrigeren met alles maar jere. Ik heb hier lukken ze naar alles maar e dat. Maar om corrigeren gelijk, want voorus maar. Bijna. Ik dat voorus. Want wat doe je netjes jere. Zo dat je die nu auto mee praat. Zeg je dat ik je stop. Nee, maar heeft u nog gezien dat het oranje wordt? Met dat ik erop sta. Nee. En deze man aan de waarde. Respect, de waarde eerlijkheid, is een gehoorzaamheid. De gehoorzaam aan wet. En het trasma, en het is zo nauw naar de waarde, die ego door rood. En eigenlijk zei je dat je voelt maar ego door rood in ook een relatie.
3: Ja.
2: Die doet wat dat je over relatie, wat dat over de biggest man. Vorig jaar, hoe dat je over de kinderen. Vorig jaar, vorige keer, hoe ja. Ben over de kinderen. Hoe dat je 0 tot 7 jaar. If you put in mooie waarde die op ching, in die opvoeding, in winnie. En mi hoop dat we toes ma begin atori dati. Bekker, je hebt 1 minuut voor dat atori, wat we gaan den biggest mama we herhaal, eventjes zei dem chiningere. Sana belangrijkheid, voor kan go, spot mooie waarde die op ching.
3: In een 0 tot 7 jaar, je nou een voorbeeldfunctie. Lek ouder, lek voor zorgen, lek tante, lek grandma. En alles maar die tak de kweekip ching. Je nou een voorbeeldfunctie. Dus if je begint aan op je lobby, je aandacht, je arking. Je een bosse, je braas. En dat op je af van nodig op een leeftijd. Dat vooral in een leeftijdklasse 0 tot 2. 0 tot 2 jaar na een babyperiode op je af ching. Wana warang e suku a warang e suku a regelmaat e suku na rust ina emma awan dosi emma awan Dennis emma Bobby meken awan nyam amma jenyang da ye kisa moment note ap cho bjel e dusan insrefi de man karen 2 tot 7 jaar obje onder suku o luku sani awan dusani da dape unik ouder I defan no do fu lera ching samach nanga sano mach. De man ta karen korisher. De man in lobby, eh? Je tal lobby, in e bari, in an apchi, in e naki, probeer fu non naki. Because te e naki, apchi e confrede, apchi e onseker, e dege densi, anasap moro e lasens refi, da akan detak apchi e bigilibi in one sort atibron, dat te apchi e komoro ou atibron dat e komoro bigi.
2: Maar Krita, kwam vallig mooi zijn, want wel de ouders ongeduldig. Geduld is ook een waarde.
3: Ja.
2: Maar meteen niet dat ik jouw ampje, want dat ben mijn dochter had toen ik te denken. Mijn god, mijn praxeer, mijn kreeg kan me nog wat vertellen. Dat ik geduldig moet zijn. Als je een boy kreeg, en dat je dit is, en boy dit is, die boy, toen ik een boy, mijn god. Dat mijn praxeer, wel de ouders onnaki. En die naki er, waardoor... Ik weet niet van jou het denk je, want zij legt me uit, ja, naki aan haar oplossing. Maar if de boye lawi in haar monikba, want de ouders na monikba, de ede weri, dan toepje no diepje lone, en zo ouders, me bewonder de heren, mevrouw Becker, dat voor 5, 6, I tipje, me god of wat de doe, dan ga opvoeding daarbij.
3: Naki aan haar oplossing, mevrouw.
2: Waarom niet?
3: Omdat een meer voorus maar het taki een mi daarvoor mi ook te voor van een kiriptien, maar attent dat je bent de waar hier tratten. Nu moest lukken van even nakiptien, je de man tak mentaal geestelijk je broken abtien, because in abtien omgeving voor zo alles maar bevong. Dus eigenlijk als aan no bent de waar soort, ben de waar een waar eigenlijk ben je wel luxe if je mannen bent voor mij. En dan heb je mijn pannen bent voor mij, maar ik ben niet vrouw bent voor mij. Ik ben je wel soort luxe, een cadeau, if je ziet dat kwam je mannen voor mij en mannen bari. Maar in een libi ding die we libi no, dan de man, sorry, de biggie boeken man, sorry, tak, in man naki die je nak op je broko op je in zee. En je kan broko op je zodanig dat tapje op je groko na een soort atibron juffrouw je bari ma je bari gramme bari sa je bari aboy na op je na prisiri moro in een egi libi en na prisiri moro gaskoro e bije e suero e bije dualolo losani waardoor eko in school to anu solisi asane tron dat asane moest tron sef tak solisi de suku de sukupasi go do go play self more. Dus attend die un apt un de no and attend more of unaki attend one time for taki and once he up I deep chin you take a pasensi na pasensi and he must abi because ala IT uti do tamara do mekinya wanti sensi.
2: Mevrouw Becker, ik dacht, maar je mag zo lees mee, boven dat is maar een IT ching. No, en mijn baba ting. Mijn denk ik, baba IT. Maar no in attendisi, maar boven dat alles maar want. Mijn denk dat voor veel money, voor zorg, drip ching. Is al een probleem. Lasta IT, want is al een probleem. Lasta IT, want allemaal mijn en in appassensie. Dat want dat ik, if je dat zo... So,

0: Op kan de kan dat zijn aan een problema jaren mevrouw haar, maar als aan nou een pisitak, umasma leer gascoro de umasma u gascoro un tek papira we zorgu voor schrijven we kiezen money dus moro snel een we prasetak un schrijf man, zijn een bigi problema ook toe mevrouw haar, te we tek wa un mitanga wa man. Di uan uan bigi wan sanangen we tumsi esesi alasan musu pesa unete katemoro fuleri sumana amang mevrouwati afwa moi training eji over asan dati over waarde nanga norme jompo in samen jompo in wan rivier kan di kan kalega tori dat fin uit
1: no moi tori etaki mo dwe nanga wan voorbeeld dat wo vertera tori. Want dame kon mi ataki ap dripchi na nga wamang. En atako liba mang. Mi tengen tak nei. Im de mai takin sera na tongin pina nange. Ma datu no ma gebruik moro ma tuk uleri. Je moet kijken hoe ga je samen met die man verder in dit leven. Ma atak mi no wa liba mang. Ma as alibe fermi. Mi tengen ma denki dem ching. Want if he, dat wordt in ouder gezin en dat nog moest de want er zijn te veel in ouder gezinnen in Suriname pepanode dus met eigen dat kootachi en mangen takwampisi dan kon si tak boy afro zei tak ja altijd hem tegen tak ga staan aan de kant van de oorzaak en dat betekent tek je verantwoordelijkheid samen met je takie je wacht op uit haar relatie. Dus toen we tegen dat hier is wat doen, ik ga chari masrakong. Dus a chara masrakong. Sami na ben verwachten, ben de wang hoop chima, ben de wang boom bigi man. En a man ka in zijn prazer mi gado van mo doa sandisi. Amora me tak amora mai luke minele ka wang tak tak sei wani. Mi prazer van mo kisa man. Toen we denken waarden. Mi teko a pen, dat mi stela ma wang vraag na man. Mitega ma, meneer, wat vindt u belangrijk in uw relatie? Omdat je het over uw relatie, je moet een context. Een context de, je kan de context gezondheid, je kan de context gezin, je kan de context persoonlijke groei. Maar een context is een relatie tussen man en vrouw. Dus daarover weet ik nu mensen, een context dat na, een principe tak over relatie. Dus mijn aksa man, ik aksa ma, mi tak ma meneer, mi tek mi papira. Wat vindt u belangrijk in de context van de relatie? Boya ges was aan het zoeta ma, mevrouw Becker. Ama jopo, hera mano. Mevrouw, die opvoeding, mi skriki. Want mi sap tei tegen mi, zeg je maar iets van jezelf. Ja. Dus mi kon begrijp, ja, opvoeding, nee waka. Dus nu mijn aksama, ik dacht, oké, wat is er in die opvoeding niet zo goed? De vrouwen vertellen me nu dat ik ga een les te bakanna. Nu ben de leerkracht voor kweekschool. En bakanna tegen kweekschool, ik leerkracht. Na alle bakanna. 5:30. Dus de vrouwen liep de drie ching. Ja, man. En man, man, go nou was, hé. Mi kan stel me voor even drie ching, boy. Amai. Amai low ala di wa mamluku drip ching boy of yap drip ching na drip ching dus asane wera ma ede dus ika begrijp ama praxer molong dus asan ko irritera ma dus mi skrif mooi opvoeding e irritering wat vindt u belangrijk opvoeding want daar mi tegen wat die afvevi mensen if die afvevi is dat precies wat ras ma de. Ik denk, wat nog meer? Ja, man. Netheid. Ik denk, oké. Ik wou, hoe was mij Aladi? Mante je roko bakan naidales. Wat je vindt, temigado? Dus, los van het amas dan aan hem ching. Amam goluko vakane dot san moes was het. Zo, het is te veel voor zo'n man. Dus, mijn schrift netheid. Aso mi godor. Amadak openheid. Dus, openheid. Kotaki. Dus als je schrijft allemaal verantwoordelijkheid, dan schrijf je. En nu ik kon, nu ik kon sap van, maar ik denk je. Wami kosita ka amawan open communication amawan takima.

0: Si kerta afrok ka usa afrok. Aweri. Arzane ta ke jopo ke no abedi. Dus je moet je voorstellen dat een relatie is gedoemd om te mislukken. Mm-hmm. Omdat zij vindt belangrijk, het trasma nog veel belangrijk. Noem maar tijd, zijn vrouw nooit. Met dat ik, oké, ik schrijf de VVOC. Met dat ik, mevrouw, wat vindt u belangrijk? Check aan vrouw. Vertrouwen, vertrouwen. Mijn vrouw zegt, oké, er is iets met vertrouwen aan de hand. Mm-hmm. Agodoro attack eerlijkheid. Me schrijf je eerlijkheid. Agobak as askrif askrif onto. Adim bas krif den. Dan me luko jera mano. E unu. Me brak ser man deri dek. Maaf is de. Maas heeft trais de. Wan me kis training. Amatak wat heeft u te zeggen. Me dank heel veel. Checka mano. Wat is dat? Me tak zoek de liefde. Checka mano. Hoe bedoelt u zoek de liefde? Mij dat mijn acties zij vindt belangrijk. Nooit in dat ik liefde. Mijn acties omas maar zij vindt belangrijk. Nooit dat vrouw dat ik liefde. Dat wordt dat de liefde is weggelopen. Check aan mannen. Oh, wacht even mevrouw. Maar ik zou het zeggen. Mij dat u zou het zeggen, maar u heeft het niet gezegd. Het is niet belangrijk op dit moment. Zo je kan zien dat in een relatie die de liefde is weggelopen. Terwijl je vindt wat oma, je vindt wat man. Na lobby en mekiko, tenminste soms naar verliefdheid. Verliefdheid in het begin, alles aan zes maanden. Ik ga film je go, ik ga wakker, ik ga KFC, ik ga dat. Alles aan je doen. Maar dat is dom, tien zo morgen lang. Nee, leer sabas ma, dat zij je vindt belangrijk, en trouwen nog vindt belangrijk. Dat is de kloof tussen van relatie. Zij praat je van relatie. Want je. Ama wana opvoeding moest wakker, afrouw wan eerlijkheid. Mm-hmm. Dus het is altijd een miscommunicatie. En Becker tak wat mooi zijn voor mij jouw woord. Mevrouw had jouw mooi toeredje. Dan ook amai lukumi, afrouw en lukumi. Mevrouw, wat is die oplossing? Oplossing de, mij dank ja, oplossing de. Ar huwelijk die zien, relatie die zien, otro wat vaarlijk mooie relatie. Ama tak vaar. Met dat geren, hoe denk je aan kriki de tussen jou en een vrouw, aan kriki? Met dat meneer, stap in die kriek. Mevrouw, stap in die kriek. Dan hoor me kandra. Dan me kan wat er was nu. Dan we kunnen samen. Dan gaan jullie opnieuw waarden formuleren. Mm. Maar wat van je bedoel? Met dat jij toch die net je hoor die vrouw. We was netjes. We take to pen. Dan we horen een relatiegesprek. Mevrouw, wat je bedoelt? Met dat klik van takkie. Waar relatiegesprek, dat is het niet. Wat vinden we? We, niet jij, niet ik. Wat vinden we belangrijk? En dan gaan jullie samen kijken. Sa unu tu e vindt belangrijk in haar relatie. En we schrijven de eerste vijf waarden op. Dat zijn nieuwe waarden. En als je nieuwe waarden hebt. Neem gelukkig nu. Welke doelen willen jullie realiseren voor... A huwelijk kan tank napoen aan de ching. Dus nieuwe waarden, nieuwe doelen en nieuwe prioriteiten. Is het goed dat dat vroeger VVD naar les? Of is het goed dat... Potstel prioriteiten, mensen, heren, dames. Dus je zet nieuwe waarden, nieuwe prioriteiten en nieuwe waarden doelen, en nieuwe doelen. Dat teepot in dat papieren dat je op relatiegesprekken. Mevrouw Becker, Mika Tegi, zo'n relatie. Norutangati de desma de samete.
1: Geweldig. Maar in authorities, mevrouw Hart, authorities ook toe er gelden die ouders naar dem ching. Want we want alle soort sanji dem ching. Maar nooit we actie dem ching sa dem chiwani. Want eigenlijk, a herwaarde.
0: Kom ik koti, mevrouw. Discernaam.
1: Ja, mevrouw Hart,
0: papa Hollandje, hè? No. In die naam, dus mijn praktijk dat kinderen hebben niets voor het zeggen, want...
1: Maar if you want, ze nou ook toe, wanneer kind die kan een takkie, ze moeten vrij zijn, ze moeten hun vader zijn, ze moeten proactief, ja. De moest maar takkie, de moest maar jeppie, de moest doluku, tak baso tegen mis aan moest doen, dus den zeg moest oppo, dat den teka pen of den teka speakery, dat den begin speakery, dat wan takkie, in osso schrijven, begin leer dem ching, voor leer takkie, voor leer en Tewam ching, mevrouw Hatak, 7 jaar, vanaf 7 jaar tot 14 jaar. Ik heb je accept je maar Sayuan in. Sayuan nang elibi. Eigenlijk moro jongens hebben me merk ja ze in zijn naam. Dat heb je actie wam ching voor 5 jaar. Sayuan trong, ei op een schooluji. Bijna alle jongen.
0: Wat je 50 jaar zegt, dat is Sayuan trong.
1: Allemaal ei op een schooluji, abti na doelen. Die doelen zijn niet uitgewerkt. Dus. Unik ouders, un tak na score ook toe, na jeep abtien voor werk en doelen uit, voor leer abtien, voor praxeri over de eigen libi. Want if je normaal praxeri over je eigen libi, dat want tak jongen wat man e kong, ama e na toestap gam, ama weer een mooi broeku, ama weer een mooi empi, abtien ons ab sa awani voor en Libi, en dan nog een idee, hij stappen in een huwelijk, voor ze denken en dan maar voor ze een beetje.
0: Mevrouw Becker, je hebt makkelijk praten, Erik. Je hebt makkelijk praten, want zo lees je de ouders schrijft nog samen niet eens, dat ik leer dat ze doelen moeten hebben.
1: Maar dat moet ons doen, ja, mevrouw Hart.
0: Oké.
1: Okay. Dat moet ons doen, ja, leer voor op de ouders de ei, voor de begin te doen, naar de apistorie.
0: Met gesprekken.
1: Ja.
0: Maar weet je wat het is? In Nederland, want ik moet op 42 jaar in Liba-Holland, en dat maakt me lobby. Omdat je een luke zo lees in Holland fasie, maar je luke trangasser naam fasie. En zo lees me lafie, want me praxie en meisje tak is aan vietang. Is dat tak die bekon, ik ben tak mevrouw Hart, er is geen structuur, dan ben fugafie. En mi lobatori dat voet takie, omdat mina was mami roko. Allemaal sap mevrouw Hart en roko. Mi waarde na hard werken, doorzettingsvermogen. Nou was mani poer mif mi doel. Maar die jukong, dat jukong was. Mevrouw Haat, er moet meer structuur komen. Praxeer nog aan een structuurvisie. Maar een structuurvisie die zie, een waarde zijn jutjako in Rumas, met die dankbaar die de, tak aan het delik van moest de, maar in zeer eerste na je ziet dat een structuur moest zetten. Dus las van ouders ga ik je vragen om toch iets over structuur te zeggen.
1: If you want up structuur na ga chaos na matin voor den srevi. Alleen te ab chaos in een sapsot se jego. Je loont dat alle blo da tapu en nooit iu e bereik a doel a sansa you wani. Dat you se veta, luxo me muiti me meki, nooit me an a noas mane yep mi, an a mine sap moro sambus du, ala sansa me du e misluk you e firi se wa mislukeling en dat ab te maken na a chaos, a fuga, a di ab in is China, i leri nanga sa yu libi. Te yu ab struktuur, dat wan taki, yu egos dong da ye biin prakseri. Ok, ma wan ide, mi wan swasani. Sami af van Oudu. Dat je begin plan. Je begin praxeer dat ma wan batra van Oudu. Ma asing van Oudu. Pe mo fin de fruktu. Sot fruktu mo potatap asing. O men mo seer den fruktu. Je suma mo seer den fruktu. Dat te aba her plan. De matak planning a plan tapi. Ini. Eigenlijk je pot. Santa papira, dat die poten is schrijven of i horen in die ede, dan je begin. Dat is sap voor je schrijven dat asandis no kan misluk, want mi ap allasan sami want do, mi abik ba in mi ede, fami moest doen, sami moest doen, en dat je kon na uitvoeren. Zo ook toep king. If you have one pitching, apchino sabe, apchie gascoro, ma apchino sabe se de gascoro. Mi matak mi gascoro mi goleri. Goleri sang. Apchino noas mana potene koko jen, tak if you have leri, yo ikan trowan sani, yo sorgu fisrefi, ikan bowan igi oso, leri omoro ikan troan bigi man ina afro ina grontapu ana we lafu efwam ching okontei guntak ik wil minister worden da we lafu we drigap ching dus we bigi broko adul funa piching di a abi of uefen tak je wil een bolvakker worden jaso no wan mane kolibi di o bolvakker minowani je gas koro we begin broko ala den praxe toekomst praxe di sawam chi afanodu fukang yepe meka strukturu en te omoro alek eko ouro omoro a strukturu dat otron trafasi net lek fate yo bigi nanga a seya sani yo bigi nanga chim batra enis ala den ala pres in wan sneeze winkri wan batra knapu nanga olive of brambi nanga yunene tapu sondro na sosa omdat ikara strukturu kona ini strukturu na wan her na wan belangrijk san ina libi want if you up strukturu you up rust mi no elong mi up rust mi kan gos don gewoon dan me prase oké Tamara mi ga tantas olati mi da tanta datem moto tantar no wan mane pot mi lonat le kwan krakung mano krakung datem moto kar da ya binte mi tak mi iknape wati mi ne mi up rust van odo want a rust e meki ede ikoko opo fukan praseer moro moisani.
0: Mooi gezegd, mevrouw Becker, maar het is niet zo makkelijk gedaan. Ik had takkie verhaal. Ik hoop dat ik dit maar begrijp. Takkie a structuur, want wij zeggen in mijn mening, we takkie de stappen zijn die naar strategie.
1: Ja.
0: Dus nieuwe strategieën formuleren. Dat want takkie, welke stappen ga je nemen? Ik vond het takkie ja zo. Ik tak over een man-vrouw relatie. Dat je ego lukuno, famo duen trafasi, famo te kwam pendlik, famo vrouw hartanga bekker taki. Dat je aksa vrouw, wat vind je belangrijk in die relatie? Maar moet je ete was uit hem lopsie tori. Wa man tegen mij, abo gwe libe vrouw. Asan be irritering. Met sapsolis de man om aan gwe wat da, a vrouw na, sofa a vrouw da faye gwe. Dus eigenlijk dan, dat ben je moest ook geen verantwoord toe taki. Want verantwoordelijkheid is ook een waarde. Maar als je komt om te voeren, dan moet je een tas hebben. Dan moet je een adoro. Dan moet je een tide, een tide, een mogwe. Dan moet je een adoro. Een opa adoro. En je hebt plotseling een bakka. Me, ma, pa. Heb je een boy gekregen? Zij denken aan doen, mevrouw Becker. Want in een gwe. En als je gwe, ga je de vrijheid in. Want als je een voer je man, maar nu, als je een adoor, als je een besluit, en dat naar waarden. Je hebt een besluit, ga ik uitstappen, ga ik naar buiten, of moet dan op dat wapje creëren, wat kan ze? Zij denken aan man is doen.
1: Ik denk dat ik lobby naar een verantwoord toe, met een man die staat in een relatie, dat jurk ben kon ook toe. Voor een takken afro, voor lukken soort waarde, voor de commit makandra, voor de moro fara, voor mannen teken tas moro, nooit moro.
0: Dat is het. Deze man heeft me gezegd, hij is teruggegaan omdat hij van zijn kind houdt. En dat teken tja braas hem tien. Ik hoor een gesprek naar een vrouw, voor de trein. En dat wil ik aan vele mensen adviseren. Tegen dit op een punt, want waarde nou een besluitje teken. If me den astrati nanga mi otomerei plotseling mi tak mi gadom lip mi telefona oso. Da op dat moment neem je een besluit. Ga je terugkeren om je telefoon te nemen? Of ga je doorrijden om op tijd te komen? Dus na toesane pleidja zo. A waarde respect na trotti no anko lati. Maar je no wali mi telefoon. Dan gaat u zien wat belangrijker voor u is. A telefoon of a afspraak. En zo met test misrevi. Tak boy, dat met tegen me zegt, boy, liever telefoon, ja, maar telefoon belangrijk, wat elke keer, alles aan dit op haar telefoon. En toch meer praxeer, tak boy, mi en mi, moet tegen eerlijk, moet go eerst naar afspraak. Omdat dat waarde respect, dat die andere toe, mij wacht het op mij. Omdat me zie, Tak om een moeite atras wij doen voor de optijd dat jou laat. En wale is maar een vriendin aan Annemarie Becker, mina sabe fisa ben. Atei mi tak, ala des ma seiko laat is respectloos. Mi te ken kwalijk. Maar nou, ala de mensen tak zijn, de meka tak as aan respectloos. Omdat jou en doe je aan een partij, doe je best voor de optijd. Atrawa is ribete. En dat is het werkelijk, het woordje respectloos. En ik hoop niet dat mensen boos om worden. Maar het zegt iets van jouw waarde dat je liep was, mag napo. En wacht niet op je apprecie. Dat je het tekie ten doe je niet. Dus waarden zijn je vind belangrijk dat je doet. En mijn actie was mooie vraag, nou, mevrouw Becker. Vijf in aan waarden, want de maitaki. Waarden in Suriname vervagen. Zijn nou woord dat die. Waarden en normen.
1: En Lusuno. Dat want dat de waarden aan... Alas maar een meke egi... Waarden aan normen tegenwoordig. Bijna alas maar. Hoe nee arki moren tak een... Na een aksel zeef af moren tak... If adata tak mim kontiuro. Maar is afsana san mevrouw haar. Messi ook to dat hij tegi tak mim kontiuro. Yes, do dat bete 12 euro. Te 12 euro so lees te waaio bakadina. Da je prasje tak ma fadat kamada heeft het ook weer te maken na a structuru. Amana planning, alles mee kistoren, dat ik kwa tiuru. E bigi bigi sma, datra on minister e potis doakti, on me juru. Dat ook tot een voorbeeld nou een gevaarlijk bigi sani, mevrouw.
0: Mevrouw Becker, wat ik ho. Maar ze de fina assemblee, u non bartranga. En het is niet zo leuk, hè. Dat ik even maar tak tiuru af een meeting heb, begin nou een toesma. Maar de man taki, mevrouw Becker, mina communicatie zei mij lukken. De man taki, altijd ga je iemand hebben die laat komt.
1: Maar dat na één persoon, maar jou die kara koma kandra kong, na wang, jou na mag lati. Jou moest zo goed dat hoe alle ting jou moest de op tijd. Want dan mi aprecht voor tak. Voor leer je dat no luko mis de wacht die het besteed dan een no verzeker. Maar if you go if you dan me poko ko half 12 terwijl de afspraak ben de ajuru mevrouw Hadan suma e corrigeer suma.
0: Dus dat nasani. Maar meneer was aan toe pedes mataki if you are no des ma say Arthur no. Meneer was mooi zin en migos do ufona zin en asin e club. Elke keer wanneer je niet lekker voelt, is men naar je waarde gekomen.
2: Ja.
0: Dus als je tegang was in een vierboom, dat was tak was maar kon je waarde. Ik kan begrijpen dat hij.
1: Ja, als maar eigenlijk als maar trapt op je ziel.
0: Hij dat deed.
1: Een waarde voor applespeaking die alles maar respect dat je kon dat je baan me je dagumi. Op het moment dat je kon in me grens, je kon in me waardigheid en if in een lookbook fetti. Epos e broko om de sandati.
0: Me denk je wat toe, me begon je wat training in wat district min elkaar neem. Dat doen we in a training. Dat we hebben overwaarden, maar nou een vriendin met me. Dat was man jumpo. Amman tak me verhaal, die kan tak zei wanneer. Mina enige wiskunde man jasso in a district. Dus me kan ko olat me wani. Me tak zei tachi. Amman tak ja. Ik ben belangrijk voor ze. Dus meer kon laten, je moest wachten op mij. Ik dacht, mijn leren was aan, broeder. En wat een respect voor je nu. Je bent slechts een halve leerkracht. We lezen wat boeken. Je bent slechts een halve lid of een halve leerkracht. Als je de waarde respect niet hebt. Dus je denkt, ik heb je. Maar voor de omgeving is het niet waardig. Je bent het niet waardig, want in de omdat je naar beste leerkracht deed, maak misbruik voor je waarde.
1: Maar dat na probleem, mevrouw Hart, macht die, want dat is maar een misbruik voor de machtspositie, waardoor je moest doen. Ik bedoel dat ik ga ook als je zo belangrijk mis doen dat ina. Ten wan mina fus doen, mis doen dat ze me open me go bij wan brede me kom bak alles mas doen alles. I alas ma pi, yeshi alas ma ate bron, ma no wans ma dorok tak wansani. Wat if a data yaji? Bingo!
0: Je tako a monitori da ben. Ma fai denki, ko luku de lasa. Sana de op, wat ages in Sernang. Dus teme luku so da mesari. Mesari, eh. Mm-hmm. E mi stap tak furus ma esari. Wa ala mai tak norma ne wade verkwage, norma ne wade. Ma ages tak no was, wat e doa sani. Wat denki dat men op de eerste plaats zou kunnen doen voor herstel de waarde in Sernang?
1: Eigenlijk een beetje na, een beetje politiek toch, voor strong in de assemblee. De assemblee is de wacht die, is de wacht die schreef, dat ik hem afvergadering. Je hebt

0: Afar de wakana strati de alcoholist, you like biggie man for a condre, you na a voorbeeld. Zolang una verander asandati, da umag tak dat un tongo di se langa ka kadorosi, da want to sma, want wa heri pisma de in senang. Di e begrijp api story di share mevrouw haar, want if you look bijvoorbeeld scoro, alla scoro e biggie gewoon 7:30. Zo maakt even je wap
1: chillati. Lagere schoenen, ajuru.
0: Ajuru. Even wap chillati, je wap je bije long.
1: Ja.
0: Na trati wat ajuru. De score ap a discipline dati. Want discipline is ook een waarde.
1: Ano, ala score jere. Want je hebt je, misap zo'n score, je hebt je tabaka apoort. Je denkt kolati. Maar dat vind ik goed. Maar aan de ene kant vind ik het ook niet goed. Want soms in de sapsamsana osom ik altijd de lati. Dan la leestere kolati en de abakaman poor. Dan me praksef tjepoti. Wat gaat er ook in zo'n kind om? Dus aan de ene kant is het goed dat die school regels wil zetten. Jij tapt de poort. Misef ben daar was schoolleider. Jij ben liep daar door ons. Maar ten ben liep daar door ons. Dan me go takanga de jami op haar poort. En dus was haar sap minam bouwant toe harig dat je harig. En daarna, I guess, alap tjien plotseling. Hij is corroperatie ben kring. Maar dat kwamen mensen vroeg. En dat is wat wij als ouderen moeten leren. En je zegt het mooi. Een voorbeeldfiguur zijn. Wil je verandering in Suriname? Wil je verandering in je kinderen? Wees zelf een voorbeeld. En demtje lukuyo. Dus mi denk ik dat dat na aan of de morgen begint aan die tak. Unulek ouders, beleidsmakers, leerkrachten. Laat ons een voorbeeld zijn. Luku mi tak ons aan van ieder van presi. Vele leerkrachten presi met test daar. Me belde, me abdente di. Ja, me luku dat tik op. Allemaal niet meer op. Maar if je jealous, in a thing, in meeting. Je moet die telefoon in die tas pauze. Je gaat die telefoon. Ja. Maar je nou je tik op. Dat want dat die telefoon dat vraag. Dat want dat je benadeelt het kind. Want je bent ook met je telefoon bezig. Ja. En zo was losani. Omdat er geen controle is. We hebben het door dat vier. Om een minuutje. Ja weet je wat een minuut. Een controle in zijn naam is een waarde. Is ook weggevallen.
0: Ja, en het is een, op school weggevallen, het is op een in gezinnen, werkplekken, is het weggevallen als je alleen maar kijkt om in die smaak salaris, maar die euro ook.
1: Mijn god, vijfenatorie dat.
0: Mijn god, mevrouw, het is ook te maken met structuur. Een controle, waarde. Want dan komt ook weer die waarde van een om de hoek krijgen, kijken van bedriegerij. Want ik kan niet in de euro
1: komen. Oh, dat wat te smoor, waar kan dat niet?
0: Want oké, maar dat is een bijzaak. Maar in een controle tori en in een tori voor waarden, eigenlijk een more biggie principe om te zoeken naar eigenlijk in uw relatie naar in uw osso. Dan minder tak dat je moet heer die je moet gelukkig aan mij doen. Nou, want dan zeg je je hebt een dagtaak aan. Maar in zo'n goed tak om ons maar vertrouwen schrijven en om ons maar met afspraak en om ons maar kon die afspraken na en mi moest maar actie tak en vrouw, hoe is het gegaan zonder wie at die bron tak na een dat met ik met chiningre want unetakatori dat mevrouw had maar in de bigi training die we gie zowel moeder dag na een vader dag hier op vrouwen na een mannen die ik kon drapen die ik kreden no toe en die kreden no toe voor troe dat die nou eigenlijk die nou een goeie moeten uit haar gezin maar alibi makandra die is zo verferie dat die dat een praatie die moet verdoren mevrouw kan die kant akwantorie over een pis over een pis dat
1: als dat verferie want bij moeder dat je ziet meestal 3/4 voor de vrouw meestal naar alleenstaande moeders
0: ja, klopt.
1: En dan kan je gaan kijken wat heeft gemaakt dat? Dat is die zin, hè? Wat heeft gemaakt dat? Dus in gelukkig onderzoek. Sameki kon a consofara. Taki somansma netek den verantwoordu. Want if you make him changa van vrouw. Dem teki verantwoordu. If you know one tananga vrouw. I moest man pot a money. Want da one vrouw noma. Terwijl een kind is de helft van de vader, de helft van de moeder. Ja. Maar nou, jullie babtje, maar naar jou op. En de man dat die halve kinderen, die lopen, jullie maas maar in wakker, maar je hebt af op tien. Want de kinderen van je lopen ergens. Dan kan je afvragen, vadoe kon dat die des mij wakker, maar die nou een zorg goed hebtje, die nou wat ik verantwoord doen. Dus het is ook een oproep voor mensen, en of een verwijtje, hè. En een verwijt, maar nou een oproep dat je, tek je verantwoord toe, like, mens, maar. En die afvrouw, hoe zou want 200, 500 gulden, want dat je naar jouw ding. En als mensen, daarom zijn mensen ongelukkig, omdat, want deel voor jou, in een looking. Je ontkent het of je miskent een deel van jezelf. Ja. In het kind dat je buiten hebt gemaakt. Dus dat me vind ik, het is ook niet respectvol naar de vrouwen toe. En sommige vrouwen lopen met haat. En die haat komt over op het. En die kinderen moeten in het onderwijs. En we zien wat loopt je nog maar making. Maar wanneer je ook een vader komt, als aan consofara. Dus wat waarden betreft. Ik denk dat we als allemaal, alles maar zijn artie, go looku, sang you must do voor redden je gezin. Go looku, sang you must do voor redden Suriname als politici, als assembleelid. Wat moeten we anders doen? En je kan kijken van, sang you vindt belangrijk. En je kan taki je eerst naar je wakker links. Maar even jullie wakker rechts en rechts om wakker, zeg nou, wat change. Dus ik denk dat we het anders moeten doen. Misschien heeft Becker nog een laatste woord, we hebben nog een paar minuutjes. Zou je denken aan change? En ik go voor politici, ik go voor Sernang. Sans de a change. Het wordt een proces. Is dat maar alleen in het woord direct?
0: Nee.
1: Maar zijn a change, zei denk ik.
0: A change die moest change naar ons loop moest schrijven. Toen begin je op ons schrijven, dan begin je dat je kunt dat doelen, je kunt dat waarden. Nu met Libis Machari gaat dat passen bij jou nou aan de. Je moet man zorgen voor je schrijven, je moet man, met Bigisma, je moet man een tjaar op tien dat passen die de van nou doen, voor een leerlo ben schrijven, voor een sapsa awani, na een sap fa awani. En te ondoeding, te onde tapa passi dati, dan unka luku morofara, en no denki tak if you opi anu of sma pramisi sani, dat asan atoris dong. No, atori nos dong, atori, en tegendeel im goluke atoris do werkelijk. Suku fu lobby you masa, you wifi, you king, fu Un community, un troan kofu, un begrijp ons revi, en dat begrijp ons revi, en go over waarden en normen. Lobby na a prisiri.
1: Voor begrijp ons revi, ja, wat waarden no begrijp.
0: Ja.
1: En mi et tegen jou, so lees me luku umasma, so lees defende ma swaki, de igi masra. Mi gado, if you masra swaki, dat you must versterken, gado put tusma, en dan ben je Adam of wat, pot Adam en Eva, met Eva je ping. Dus if you vind je masra zwakke, no ja je want buurvrouw of van tras mij wacht die tapen. Go roken naar je eigen masra. Kijk waar je hem kan optrekken. En weet je wat masma lobby in je ping optrekken. Wat gaan we samen doen? Mensen samen. U masma, me begi una neef Jezus, me begi uno. Uno jagi, omwille van je kinderen, red deze relatie. En ga kijken welke waarden belangrijk zijn om je gezin te redden. En dat na mi laatste woord. Atrawiki wat ik over wat heer trasani. Wat ik asosu, wat ik asosu tralisi. Na vrije tijd besteding. Omdat ik vakantie kom en mijn vrede ja vakantie. Bekker awa verversani. Wanneer kinderen te veel ruimte hebben, ouders nog de. Dan, we lukken zo'n land te doen. We zoeken ons maar vlantie, we lukken zo'n wakardja. Om te kijken, wat doen we met die aankomende vakantie? Hoe ga je je tijd indelen, zodat we nog op tienerzwangerschap... Trouwens, want toen smaf me ook doet tienerzwangerschap op mijn score. Vind ik geweldig, maar tralisme tak erover. Dus als zo zoef tralisie na, hoe ga je om met... tijd, met je vrije tijd in deze vakantie en nog meer. En dan wordt tapoe nanga, Becker, wat dat kon staan, een halve minuut?
0: Nee, want
1: dat wordt biggie.
0: Te
1: ja, dat wordt tapoe nanga biggie. Mas ragado met taki grand tangi. Grand tangi taku kans don janso en taki over de teen en tander. Yes. So the one people dat zeggen. Maar in anef Jezus me kona you face troon en me chari out. Studio dis voor meneer Limburg, Fischu Troon. Fichare moro kon bigi, mekis ma kon begrijp, mekis ma de open, mekis ma kajere, mekis ma kaleri. En dat nasa uno wan, u weet ja uno bijdrage. Maar zullen meerdere mensen brengen een bijdrage hier via deze zender van Lim FM. Weet dat ik grand tangi masra gado met me poti a hoogste vrouw, a hoogste autoriteit, a president. Me poti ini anu vader voor de waarde begrip. Begrip, maar wijsheid nou aan waarde. Je wijsheid, papa. Je vrijheid voor handelen, amen. Vader. Maar me kan gebruiken in kennis, vader. Me kan de juiste man om me heen. Maar straks gaan we begin die alle assembleelid, alle minister. Voor eerlijkheid en betrouwbaarheid. Waarden die we nodig hebben in Suriname. Maar straks gaan we brokken in haar neef, Jezus Christus. Alle corruptie, alle problemen zijn niet aan de inakondre. En we begin dat. Je de onfessie, man. Je de afessie, man, voor Sernang. Gaan we rekenen op je. Dat kan je. Kentje in Sernansa kon. Sernansa making omdat de waarde, eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, sa kombaka in Sernang. Weet dat je grand tangi papa, die je jep Sernang. Jepi, maar jepi meneer Limburg ook voor Fini. De juiste massa awanstani, sawani vader. Dat we begin in haar neef Jezus. Amen en amen.
2: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan

0: Lim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: This is my baby.

0: track.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.